0: onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie... Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs.

0: Nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Vreese heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag lees je op denhaagfm.nl.
1: Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag lees je op denhaagfm.nl. 92.0

Den Haag FM, jouw stadsradio.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Vreese heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Vreese heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
1: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
0: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Frezen heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Frezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Frezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen. Dan kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Vrezen heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
2: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vrezen. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
1: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vrezen, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. In het centrum bij het uitzichtpunt Binnenhof is zaterdagnacht een vrouw gewond geraakt. Volgens de politie was ze daar samen met een man. En terwijl de man bij het hek bleef staan, heeft de vrouw geprobeerd het uitzichtpunt te betreden. Tijdens die poging liep de vrouw de verwondingen op. Op de hekken zaten namelijk vervaarlijk scherpe punten. Ze wist zelf naar beneden te komen, waarna ambulancepersoneel haar ter plaatse heeft gecontroleerd. Het lijkt erop dat de betrokkenen een waarschuwing hebben gekregen, al kan de politie dat niet met zekerheid bevestigen. Journalist Ron Vreese heeft één van de Haagse persprijzen gewonnen voor een interview dat hij had met NAVO-topman Mark Rutte in het radioprogramma Spuigasten. Hoofdredacteur Henk Ruil ziet de persprijs ook als beloning voor het hele team van de vrijwilligers.
3: Het is natuurlijk heel opmerkelijk als de jury terecht vaststelt dat Mark Rutte keer op keer in het programma Spuigasten van de lokale omroep Den Haag FM, dat Omroep West ook uitzendt, weet te verschijnen. Dat is een prestatie van formaat, een verdienste van Ron Vreese. En ik zie het zeker als een beloning voor een geweldig team dat wekelijks een onvergetelijk politiek praatprogramma maakt.
2: Ook de prijswinnaar zelf, Ron Vreese, bekend als voormalig politiek verslaggever van het NOS-journaal, zei in een reactie blij te zijn met de prijs. Een explosie bij een brasserie aan de Oude Kustlijn heeft voor flink wat schade gezorgd. De explosie vond plaats rond 4 uur 's nachts bij de horecazaak in Ypenburg. Er was een harde knal te horen en er bleek een explosief te zijn afgegaan. Daardoor ontstond ook brand bij de brasserie. Toen het vuur gedoofd was, kon de recherche onderzoek doen. Dan nog het weer. Droog bij een zwakke tot matige noordenwind is het rond de 25 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima rond 16 graden. Morgen periode met zon, maar ook een kleine kans op een regen- of onweersbui. De maxima dan 23 of 24 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De ondernemers rond het Rijswijkse plein in Den Haag maken zich grote zorgen nu vanaf morgen dat plein maandenlang is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het asfalt op de weg en de tramsporen worden vervangen deze zomer en het werk zal naar verwachting in etappes tot en met september duren. De gemeente zegt er wel alles aan te doen om het Rijswijkse plein bereikbaar te houden, maar niet iedereen is daar gerust op. Een sportschool aan het plein gaat bijvoorbeeld klanten dagelijks tekstberichten sturen over de bereikbaarheid. De verplichte enkelband moet vaker worden ingezet als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder zo'n enkelband moeten kunnen krijgen, zegt de Haagse rechtbankpresident. Als je vandaag naar Leiden gaat, hou er rekening mee. De N206 is tot 4 uur vanmiddag dicht. Er wordt gewerkt aan de weg. Het gaat om de Europaweg en het Lammenschansplein. Vanaf de A4 is dat stad in. En er wordt daar nieuw asfalt gelegd. Autoverkeer wordt nu omgeleid via de A44. Dat betekent dat het vandaag op die weg, naar verwachting, drukker zal worden. Langs de snelweg staan informatieborden om automobilisten te waarschuwen. Dat was het nieuws voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Ondernemers rond het Rijswijkse plein in Den Haag maken zich grote zorgen nu vanaf morgen dat plein maandenlang is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het asfalt op de weg en de tramsporen worden vervangen deze zomer en het werk zal naar verwachting in etappes tot en met september duren. De gemeente zegt er wel alles aan te doen om het Rijswijkse plein bereikbaar te houden, maar niet iedereen is daar gerust op. Een sportschool aan het plein gaat bijvoorbeeld klanten dagelijks tekstberichten sturen over de bereikbaarheid. De verplichte enkelband moet vaker worden ingezet als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder zo'n enkelband moeten kunnen krijgen, zegt de Haagse rechtbankpresident. Als je vandaag naar Leiden gaat, hou er rekening mee. De N206 is tot 4 uur vanmiddag dicht. Er wordt gewerkt aan de weg. Het gaat om de Europaweg en het Lammenschansplein. Vanaf de A4 is dat stad in. En er wordt daar nieuw asfalt gelegd. Autoverkeer wordt nu omgeleid via de A44. Dat betekent dat het vandaag op die weg, naar verwachting, drukker zal worden. Langs de snelweg staan informatieborden om automobilisten te waarschuwen. Dat was het nieuws voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De ondernemers rond het Rijswijkse plein in Den Haag maken zich grote zorgen nu vanaf morgen dat plein maandenlang is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het asfalt op de weg en de tramsporen worden vervangen deze zomer en dat werk zal naar verwachting in etappes tot en met september duren. De gemeente zegt er wel alles aan te doen om het Rijswijkse plein bereikbaar te houden, maar niet iedereen is daar gerust op. Een sportschool aan het plein gaat bijvoorbeeld klanten dagelijks tekstberichten sturen over de bereikbaarheid. De verplichte enkelband moet vaker worden ingezet als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder zo'n enkelband moeten kunnen krijgen, zegt de Haagse rechtbankpresident. Als je vandaag naar Leiden gaat, hou er rekening mee. De N206 is tot 4 uur vanmiddag dicht. Er wordt gewerkt aan de weg. Het gaat om de Europaweg en het Lammenschansplein. Vanaf de A4 is dat stad in. En er wordt daar nieuw asfalt gelegd. Autoverkeer wordt nu omgeleid via de A44. Dat betekent dat het vandaag op die weg, naar verwachting, drukker zal worden. Langs de snelweg staan informatieborden om automobilisten te waarschuwen. Dat was het nieuws voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: De nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.
5: 100% Haas. We beginnen terug in 1988 met Erasure.

0: Erasure uit 88. Toen ik zelf net in Den Haag kwam wonen op mezelf in 92, 93 ongeveer, had ik een bovenbuurman die dit alleen maar Erasure zong. Niet alleen deze hit, maar ook al die andere hits uit die tijd. En die haalde die hoge stem elke keer. Geweldig.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de Zondag van de Haag FM. Vanaf een uurtje of één is er Woordenrijk en vanaf 12 uur Kunstlicht. Maar voor die tijd hoor je de nieuwe releases van deze week. Alles wat deze week uitkwam qua albums en qua singles. Bijvoorbeeld nieuw werk van Vince Clark en van Andy Bell. Degene die vroeger, voor mij eigenlijk nog steeds, ook in Erasure zitten. Maar die hebben ook allemaal solo werk. Dat later dit uur. Meer electro-synthesizer werk. Rico, dat, en dan hebben we het over de Zwolse rapper met 1 C, in tegenstelling tot mijn eigen naam met 2 C's. Rico heeft een nieuw album uit, ga je wat van horen. Dat geldt ook voor Anderson .Paak, goede hiphop dus. Violet Grohl, met de bekende achternaam, heeft een heel album uit, dochter van. Uit Den Haag hebben we de Bird Experience. Willow, ook alweer dochter van. We hebben leuke duetten. Steen en Oscar and the Wolf bijvoorbeeld. En Paul McCartney doet het samen met Ringo Starr. Ook geen onbekend duo. We beginnen maar gelijk met hele fijne muziek. Soul van Jungle.

tweede single op rij van Jungle. Een paar andere. Tweede single op rij van Jungle. Anderhalve maand geleden, denk ik, kwam de vorige.

nog een in memoriam plaatje vanwege de jazzmuzikant Sonny Rollins. Die werd 95. Dat is deze gast nog niet die we nu gaan horen. Paul McCartney heeft een nieuw album. 83 is die. The Boys of Dungeon Lane. Een behoorlijke plaat down memory lane naar zijn oude, naar zijn jeugd eigenlijk. Naar zijn omgeving. Daar gaan veel liedjes over. En wie doet er gewoon even lekker mee? Ringo Starr doet mee op deze track. Krijg je gewoon de halve Beatles voor de prijs van allemaal. Mooi liedje, Home to Us. Paul McCartney en Ringo Starr.

prachtig nieuw liedje van Jensen McRae. Daarvoor Ariana Grande. Ga naar de oudste van dit uur. Nee, niet de oudste van dit uur. Of eigenlijk toch wel, want ik draai aan het eind van het uur.

fijn hoor. Paul McCartney, zijn nieuwe album. Er staan een paar tracks op, die zijn redelijk stevig. Daarin wil hij even laten weten van dat hij op 83-jarige leeftijd nog kan rocken. Hartstikke leuk, maar ik heb de voorkeur voor die wat rustigere songs. Straks Haagse Nieuwe, maar eerst maar eens even twee duetten uit Nederland. Althans, deels Nederland. Straks zingt de half-Britse zangeres Fahela mee met de nieuwe Raccoon. In het Engels weer trouwens, Raccoon. En als eerste hoor je de Belgische band Oscar and the Wolf, die meedoet op de nieuwe van Steen. En daarin hoor je Steen ook eens een keertje half in het Engels zingen. Safe and Sound.

Mooie mix van stemmen. Faila samen zingt mee met Raccoon. Daarvoor S10 samen met Oscar en The Wolf. Dan weer solowerk van een artiest die al een heel tijdje bezig is eigenlijk. Al sinds tienerjaren. Denk ik 1,5 jaar geleden nog een prachtig album uitgebracht. Nu is er weer een nieuwe single. Ik heb het over Willow Smith. Oftewel Willow, Talk on the Hill.

0: Willow met een nieuwe single. Overigens bracht ze in februari nog een soort jazzalbum uit. Een verrassingsrelease was dat. Dit is dan toch weer iets meer richting de pop. Ik vind het wel fijn hoor. Willow met Talk on the Hill. Straks nieuwe Kurt Weill, maar eerst tijd voor...
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Ja, en dat is niet een single. Ja, ik ga wel één single draaien, maar of een één track draaien. Het is een heel album. Dan hebben we het over The Bird Experience. En The Bird Experience is een, sinds vorig jaar of anderhalf jaar geleden opgerichte nieuwe grote band uit Den Haag en omstreken. En frontman is Mees Vullings. Die kennen we hier in Den Haag wel van de wat meer psychedelische rockband Heave. En dit is dan weer wat meer blues en voodoo door elkaar. The Bird Experience. Hier zijn ze met She's So Fine op Den Haag FM.

mocht wel even zoeken voor een track met zang erop van Kurt Vile, de nieuwe plaat. Maar veel instrumentale tracks op die nieuwe Philadelphia's Been Good To Me. Kurt Vile dus hier op de Nacht. Daarvoor hoorde je Haagse muziek in de Bird Experience. Die band staat trouwens in voornaat op Kaderok. Volgend weekend natuurlijk bij Muziekcom. Leuk om naar uit te kijken. Dan Violet Grohl, bekende achternaam. Ja, want dochter van regisseur Jordan Bloom. Wie? Ja, nou ja, oké. De vader is iets bekender. Dat is Dave Grohl van de Foo Fighters. Heeft een debuutplaat uit. En het klinkt ook redelijk stevig. Be Sweet To Me. Hier is Cool Buzz.

prachtige muziek. Violent Girl hier op Den Haag FM. En straks nog muziek van Vince Clark en van Andy Bell, die van Erasure, weet je nog. Maar eerst twee hip-hop tracks. Rico heeft een nieuwe album uit. Rico, dat is met 1 C in tegenstelling tot mijn naam. Rico uit de opgezwollen faculteitgroep Hoek uit Zwolle, zeg maar. Glas, scherf ga je van hem horen straks als tweede. En als eerste, er is een paak. Hij heeft een plaat gemaakt. Dat is al van een behorend bij een film van een tijdje terug. K-pops. Doet hij allerlei samenwerkingen met K-pop-artiesten. G-Dragon doet op deze mee. Hier is Too Bad.

Ik ben er als ik jou kan helpen. Ben er voor de jeugd als een oude bendelid. Je merkt, ik loop al lang op reserves. Kom thuis met de kater van de koude kermis. Geen wonder dat een vrouw ellendig is. Schokbestendig, hoop ziek en hendelit.

Anderson Paak, gevolgd door spitsvondige teksten van Rico op zijn gelijknamig album, ook Rico genoemd. Ga het album checken, er staan heel, heel prachtige tracks op. We gaan naar een artiest die vanuit de Verenigde Staten opereert, Karin. K-A-R-Y-Y-N. En heeft de roots in Syrië en Armenië. En heeft een album uit dat heet Physics Universal Love Language. Liefde als universele taal. Hier is Collapse Phase. Karin.

Karin dus. K-A-R-Y-Y-N. Collapse Face. Ik begon het uur met Erasure. Jaren 80 synthpop band met een paar grote hits. Vooral in Engeland waren ze heel populair. Begin jaren 90 ook nog wel. En ze bestaan nog steeds. En dan heb ik het over het duo Vince Clark en Andy Bell. Die maken nog steeds muziek onder die naam. Maar doen daarnaast ook heel veel andere projecten. En van die andere projecten is er allemaal wat nieuws uit. Dus dat ga je horen. Andy Bell, de zanger eigenlijk van Erasure. Die heeft een album uitgebracht. Dat heet The Ten Crowns. Daarvan hoor je strakjes For Today. En Vince Clark dan weer. Die heeft dan weer samen met een andere zanger uit de jaren 80 synthpop band iets gedaan. Blank Munch heet die zanger. Of heette die band. En samen noemen ze zich Double Speak. Hebben ze een heel album uit met allemaal covers. En deze is oorspronkelijk van David Essex uit de jaren 70. Echt een vergeten naam ondertussen. Maar die halen hun weer naar boven. Vince Clark en Blank Munch. Rock on, Double Speak.

Andy Bell. Met daarvoor Vince Clark. Samen dus ook Erasure, maar nu dus solo van elkaar, los van elkaar. Straks na 12 is er tijd voor Kunstlicht. En daarin wordt Daniel Roos, de pianoman, geïnterviewd over zijn nieuwe boek en album Avondland. Dat gebeurt allemaal onder de leiding van Tom Verwerda straks na 12. Ik ben er dan om 1 uur weer met het Woordrijk. Poëzie en gesprekken daarover. Maar normaal gesproken op dit tijdstip, ongeveer zo 8:10, heb ik een top 3'tje. Maar dit keer is er geen plaats voor 3 platen. Nee, ik heb er maar 1. Sonny Rollins overleed eerder deze week. Dat is een gigant uit de jazzgeschiedenis. 95 werd hij maar liefst. En hij heeft heel veel prachtig werk uitgebracht. Dat ken ik overigens ook niet allemaal. Wat ik er wel van ken is bijvoorbeeld in een Sentimental Mood of de thema muziek van de film Elfie, kan ik me ook herinneren. En vooral het album Saxophone Colossus uit 1957. Dat is zijn, wordt gezien als zijn grootste werk. Daarvan gewoon maar de mooie, de eerste track daarvan. St. Thomas, oftewel Sonny Rollins.

0: What song is next?
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Ondernemers rond het Rijswijkse plein in Den Haag maken zich grote zorgen nu vanaf morgen dat plein maandenlang is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het asfalt op de weg en de tramsporen worden vervangen deze zomer en het werk zal naar verwachting in etappes tot en met september duren. De gemeente zegt er wel alles aan te doen om het Rijswijkse plein bereikbaar te houden, maar niet iedereen is daar gerust op. Een sportschool aan het plein gaat bijvoorbeeld klanten dagelijks tekstberichten sturen over de bereikbaarheid. De verplichte enkelband moet vaker worden ingezet als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder zo'n enkelband moeten kunnen krijgen, zegt de Haagse rechtbankpresident. Als je vandaag naar Leiden gaat, hou rekening mee. De N206 is tot 4 uur vanmiddag dicht. Er wordt gewerkt aan de weg. Het gaat om de Europaweg en het Lammenschansplein. Vanaf de A4 is dat stad in. En er wordt daar nieuw asfalt gelegd. Autoverkeer wordt nu omgeleid via de A44. Dat betekent dat het vandaag op die weg naar verwachting drukker zal worden. Langs de snelweg staan informatieborden om automobilisten te waarschuwen. Dat was het nieuws voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Hey, goedemiddag en welkom bij Kunstlicht met deze week in de studio Daniel Roos. Componist, zanger, allround muzikant en eerder deze maand werd zijn nieuwe album met een boek gepresenteerd onder de titel Avondland. Daar hoor je later in deze uitzending veel meer over. En het is sowieso al even geleden dat ik Daniel voor het laatst sprak. Dus een hoop te bespreken in deze uitzending met Daniel Roos.
1: Kunstlicht met Tom Verwerda. Iedere zondag op Den Haag FM.
0: In de studio Daniel Roos. Goedemiddag Daniel. Je bent hier naar aanleiding van de release van je nieuwe album dat je hebt uitgegeven met een boek onder de titel Avondland. Hoe kwam je aan die band?
2: Ja, wij heten de Piano Man Band en wij brengen een muzikaal eerbetoon aan zowel Billy Joel als Elton John.
3: Want dat zijn dus mijn twee muzikale helden.
0: Hoe kwam je aan die band? Je bent naar Zwitserland geweest, ben daar barpianist geweest?
3: Ja, ik ben zelf dus ook echt pianoman eigenlijk geweest. Ik heb gewerkt als bar- en hotelpianist in Zwitserland. Dat heb ik meerdere jaren met veel plezier gedaan. En in die tijd werden ook vaak liedjes aangevraagd van Billy Joel natuurlijk. Ja. En ook van Elton John. En ik merkte dat ik daar heel erg mijn gevoel in kwijt kon. Want die muziek, daar luister ik ook van jongs af aan al naar. En daar hou ik erg van. Daar, ja, dat ligt qua stijl heel erg bij waar ik muzikaal echt van hou. Dat is echt.
0: En Billy Joel lag je dan aan het hart? Want ik stel me voor, er worden nummers aangevraagd. Je moet van alles kunnen dan als barpianist.
3: Ja.
0: En Billy Joel, dat was er eentje die je zelf graag ook speelde.
3: Ja, daar kon ik echt mijn gevoel in kwijt. Daar had ik echt plezier in om dat te doen. Want het is natuurlijk, ook al speel ik allerlei covers en kan ik in heel veel muziek best wel iets van mezelf kwijt. Het spelen van covers is niet waar mijn hart ligt.
0: Ja.
3: Maar die van Billy Joel en Elton John zijn, die zijn zeker oké.
0: En bekende nummers, die werden er redelijk veel aangevraagd daar.
3: Ja, Piano Man is natuurlijk een veel aangevraagd lied in de bar.
0: Er komt een moment dat je terugkomt uit Zwitserland.
3: Ja.
0: En toen ben je een band gaan vormen.
3: Ja, toen wilde ik hier met met het werk van Billy Joel en Elton John aan de slag. En toen heb ik een tributeband gevormd. En toen zijn we daarmee gaan optreden.
0: Ja, tot op de dag van vandaag zelfs nog.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus ja. Er zijn nog momenten dat mensen naar zo'n voorstelling van je kunnen gaan, een concert.
3: Zeker, ja.
0: En stond die band hier voor je klaar? Kende je die gasten al? Hoe ben je eraan gekomen?
3: Ik heb toen een band, wat we hebben inmiddels een andere samenstelling dan waar ik toen mee begonnen ben. Mm-hmm. Ik heb toen een paar jonge muzikanten leren kennen waar op dat moment een goede klik mee was. En toen hebben we het project opgezet. Maar ja, gaandeweg werkte dat steeds minder goed. En ben ik er andere muzikanten voor gaan zoeken. En daar, inmiddels sinds 2019 heb ik een hele fijne club mensen waar ik dit mee doe.
0: 2019 was je al terug in. Ik dacht.
3: Ja, ik was in 2000. Voor. Nee, ja. In 2018 ben ik eigenlijk teruggekomen. Maar ja, als je terug bent in Nederland na zo lang in het buitenland te hebben gewerkt. Ik heb 5 jaar heb ik het grootste deel van de tijd eigenlijk in het buitenland gezeten. En dan kom je niet even zomaar weer in het leven terug hier zo. Dat heeft even tijd nodig. En dat duurde eigenlijk wel tot eind 2019 voordat ik mijn draai een beetje had gevonden. Met werk en sociaal en zo. Eind 2019, begin 2020 had ik het gevoel dat ik een beetje op gang kwam hier. En toen stopte alles 2 maanden later.
0: Ja, dat drie is net, maanden later. Het is ook wel logisch, want het is een heel ander leven wat je daar had. Je was daar muzikant, je hebt daar alles weer opgebouwd en bent vervolgens weer teruggekomen. Dat is een periode die je dan nodig hebt om hier weer alles terug op te bouwen in Nederland.
3: Ja, dat klopt.
0: En dat heb je zodra je kon met die bands gedaan. Toen kwam corona.
3: Ja.
0: En vlak daarvoor was je eigenlijk al bezig met andere projecten dan de band. Je bent gaan schrijven ook nog?
3: Ja, ik schrijf altijd al. Zolang als ik kan schrijven.
0: Ja.
3: Ik ben als kind al begonnen met het schrijven van eigen nummers en van teksten. Ik heb dat eigenlijk hele lange tijd alleen maar in het... voornamelijk in het Engels gedaan. En de Nederlandse teksten die ik schreef, dat hield ik heel erg voor mezelf. En dat waren vaak gewoon losse krabbels, losse ideeën die ik dan in mijn notities opschreef. Heb ik in 2020, februari 2020... Mm-hmm. Dus echt een paar weken voor de eerste corona-lockdown, heb ik een van die teksten voor het eerst op muziek gezet en live uitgeprobeerd.
0: Ja.
3: En dat was het lied De Boom. Inmiddels staat die ook op Spotify. Dat heb ik toen met piano begeleid. En dat is op de plaat een gitaarlied geworden. Het is echt een kleinkunstlied. Eigenlijk een soort gedicht op muziek. En dat sloeg bij dat optreden heel goed aan. En dat smaakte naar meer. Dus later dat jaar, toen eigenlijk dus in de zomer, na die eerste corona-lockdown, ben ik toen gaan schrijven aan nieuwe nummers. En toen vloeide de inspiratie in het Nederlands.
0: Ja.
3: En dat was wel eigenlijk nieuw voor me.
0: Nou, wat je zegt, het ligt wat dichter op je huid natuurlijk. Engels is een taal die staat wat verder van je af. Daar kan je dan ook wat makkelijker gevoelloos mee uitdrukken, hoewel er gevoel in zit. Liggen die woorden wat meer van je af. Dus ik kan me voorstellen dat het ook wat kwetsbaarder is. Op het moment dat je in het Nederlands gaat schrijven.
3: Ja.
0: En uit je eigen bron diept.
3: Ja. Ja, dat is een stuk kwetsbaarder en spannender om dat te laten horen. Om dat op papier te zetten en om dat te gaan delen, ja. Dat klopt. Zeker ook omdat de onderwerpen waar ik over schrijf, of in ieder geval over heb geschreven, ook voor mijn nieuwe album. Ja, dat is niet allemaal even licht.
0: Nee, het is heel persoonlijk.
3: Waar ik over schrijf, of in ieder geval over heb geschreven, ook voor mijn nieuwe album. Ja, dat is niet allemaal even licht.
0: Nee, het is heel persoonlijk wat je maakt.

0: kort na die eerste lockdown in de zomer van 2020 is toen een collega van me overleden. Mm-hmm. Arjan de Zwart. Die speelde ook saxofoon bij de eerste tournee van de Piano Man Band.
1: Ja.
0: En daar was ik mee bevriend. En wij hebben een paar weken voor zijn overlijden nog bij hem op het dakterras gesproken over dat we graag meer focus wilden leggen op het doen van eigen projecten, op het maken van eigen muziek. Want we hadden allerlei ideeën. Ja. En die kwamen niet heel erg tot stand, omdat je in dit leven vaak de tijd haalt je in. Er wordt aan alle kanten aan je getrokken voor dingen die moeten, of dingen die andere mensen van je willen. En zeker als muzikant, dan speel je mee met anderen of je geeft les. En dan ben je eigenlijk dus heel erg in dienst van anderen bezig. Maar het zelf maken is ook heel essentieel voor wie je bent als persoon en voor je geluk. En daar wilden we dus eigenlijk allebei meer mee. En een paar weken later is hij bij een eenzijdig verkeersongeluk om het leven gekomen. En dat sloeg wel hard in. En toen heb ik voor mezelf besloten om die dromen die ik had niet langer te laten liggen, te laten wachten en me niet langer te laten tegenhouden door de angsten waar ik mee zat. Een angststoornis waar ik mee kampte en de depressies die me achtervolgden. Ja, waardoor ik vaak dingen maar uitstelde en dus niet deed waar ik van droomde. Dus toen ben ik in die zomer gaan schrijven. En een van de eerste nummers die toen uit mijn pen vloeide was Laat Me Leven. Een strijdlied tegen depressie en eenzaamheid. En dat werd toen ook de eerste Nederlandstalige single die ik uitbracht. En dat lied staat dus ook op mijn nieuwe album. En dat heb ik volgens mij in 2022 hier bij jou ook gespeeld.
1: Ja, dat klopt. Sjaak was net wat eerder, geloof ik.
0: Ja.
1: Sjaak Bral bij
0: Omroep West. Ja, die had denk ik de première.
1: Die had de première en daarna mochten wij hem draaien.
0: Ja.
1: Ik herinner me dat nog.
0: Ja.
1: En dat gesprek, dat is een gesprek over de toekomst geweest. En die gebeurtenis heeft ervoor gezorgd dat de ideeën en dat wat jullie besproken hebben ook daadwerkelijk stippen op de horizon zijn geworden waar je naartoe bent gaan werken. Dus.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar er is nog een hele hoop nodig geweest, nog een hele hoop werk voordat het album uiteindelijk klaar was. Want ik ben in 2023 nog in een burn-out terechtgekomen. Er was nog een hoop werk aan de winkel.
1: Ja.
0: En ook met mijn depressies. Dat strijdlied, dat kan je dan schrijven. En dan ga je die strijd aan. Dat had ik eigenlijk dus op dat moment al wel een beetje voor mezelf besloten. Dat ik het niet meer wilde. Dat ik niet meer daardoor wilde worden tegengehouden. Maar dan is de strijd nog niet geleverd. Dat heeft tijd nodig. En die burn-out die heeft me daar enorm bij geholpen. En 2023 is een heel transformatief jaar voor me geweest eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft.
1: Ook omdat je het materiaal wat je maakt, dat ligt heel dicht op jou. Dat is heel persoonlijk. Ja. Dan ga je nog eens Nederlands schrijven. Dan noem je angststoornis. Dat zijn allemaal dingen die... Je hebt ook niet de makkelijke weg gekozen hierin dan.
0: Kies je een weg als maker?
1: Het klinkt als een vlammetje wat brandt. Dat...
0: Ja, ik maak vanuit mijn gevoel. En op het moment dat ik besluit om daar de ruimte voor te nemen, dat ik dus ga maken, dan komt dat gevoel gewoon. En dan kies ik niet een makkelijke of moeilijke weg. Het komt gewoon. En dit zijn de teksten. Dit is wat ik te vertellen heb. Dit is de teksten die in dit boek... Want mijn album heb ik dus uitgebracht als boek.
1: Mm-hmm.
0: Een boek met cd.
1: Ja.
0: En daar staan dan de liedteksten in. En ook gedichten die ik in diezelfde periode heb geschreven. Dus in de coronatijd, net daarvoor. En ook daarna, dus tijdens mijn burn-out en depressies. Deze teksten, dit zijn inzichten die ik kreeg, de gedachten die ik had. Dit is wat er in mijn hoofd zat op

0: in die periode. En dit is wat ik te vertellen heb. En ja, je kiest niet die weg. Je gaat niet zitten van, oh, ik ga eens een album maken waar ik over depressie ga schrijven. Ja, dit is gewoon wat ik te zeggen had. En ik maakte die liedjes en toen heb ik het allemaal samengebundeld tot één geheel. Omdat het één verhaal is.
1: Ja, maar dat is het moment dat je eigenlijk hieraan begon de ruimte te creëren... Om eraan te gaan zitten en het eigenlijk eraan te werken. De teksten te schrijven en...
0: Ja, je bedoelt in de zomer van 2020, toen ik begon met schrijven.
1: Ja.
0: Ja, toen heb ik letterlijk een maand vrijgeveegd in mijn agenda. Alle afspraken afgezegd en zo. Toen heb ik gezegd, ik ga schrijven. Ik ga weer tijd nemen om te schrijven. Dus gewoon 's ochtends wakker worden en niks hoeven doen... zodat er ruimte is om te creëren.
1: En dat was het begin?
0: Ja.
1: Van het proces, want... Ja, je bent er ook wel flink mee bezig geweest. Het album, dat is, dat boek, daar moeten we het zo meteen ook over hebben.
0: Ja.
1: En het is dus allemaal Nederlandstalig geworden.
0: Ja. Klopt.
1: Zullen we een liedje draaien?
0: Dat is een goed idee.
1: Ja. Heb je een idee? Welke moeten we horen nu?
0: Nou, een van mijn laatste singles is Met Andere Ogen. Dat is een lied over een relatie, maar dan vanuit twee kanten bekeken. En dat sluit nu niet direct aan op waar we het net over hebben gehad, maar het is denk ik wel een mooi lied om mee te beginnen. Het is wel een goede combinatie van pop, denk ik, en kleinkunst, want het is... Qua tekst, eigenlijk is dit echt als een kleinkunstlied geschreven... maar het is meer als een poplied geproduceerd voor het album. En dat is eigenlijk ook wel een goede samenvatting van wat dit album is. Het is het ligt tussen nederpop en kleinkunst.
1: Met Andere Ogen.
2: Ze vond hem maar een klootzak. Zo was hij vroeger nooit... Ze heeft voor haar gevoel nu al die jaren weggegooid. Dat alles voor een leugen,

0: met andere ogen. En het is het eerste nummer van de album wat we nu draaien.
1: Ja.
0: En ik laat je los, ik laat je gaan.
1: Ja.
0: Waar komt deze vandaan, deze tekst?
1: Dit is mede geïnspireerd door mijn relatie in Zwitserland. Ik heb daar een relatie gehad. En door de nieuwe kansen weer te zien in het leven. En om een nieuwe stap te zetten, om dat achter je te laten. En als je merkt dat je allebei toch uit elkaar gaat groeien.
0: Zo ook eigenlijk, want het was dus de liefde waarvoor je je leven in Zwitserland helemaal opgebouwd hebt.
1: Mm-hmm.
0: En het is ook je bent naar hier gekomen en hebt dat helemaal weer opnieuw moeten opbouwen. Het is ook die parallel, geloof ik.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat heeft daar wel mee te maken. Maar dit is natuurlijk wel geschreven nog vanuit het moment van de relatie waar je dus. Dat je elkaar beter maar kan loslaten, omdat er voor allebei andere kansen liggen en dat er een nieuwe liefde ergens is. Iets wat beter past. En
0: Maar dit is dan geschreven. Zeg je nou dat het in Zwitserland al een beetje.
1: Nee, het is toen nog niet geschreven. Het is later geschreven, maar wel vanuit dat moment.
0: Die ervaring, die heb je mee naar terug hier genomen en heb hem daaruit geschreven.
1: Ja.
0: En dat zijn de. Dan gaat het eigenlijk ook over je leven in Zwitserland, eigenlijk.
1: Dat zit er. Ergens zit dat er een beetje in. Dat wordt niet letterlijk zo benoemd, maar daar heb ik wel inspiratie uit gehaald.
0: Ja,
1: ja, ik ben. Voor de liefde ben ik in Zwitserland terechtgekomen. En dat is best wel een hele grote stap.
0: Ja,
1: om natuurlijk voor de liefde een leven hier achter te laten. Ik ben er later achter gekomen dat dat niet alleen maar een stap uit nieuwsgierigheid is geweest of uit liefde. Maar ook gedeeltelijk uit een vlucht. Een vlucht weg van hier, van wat ik kende en van wat mij hier achtervolgde. En van. De angststoornis die mij hier achtervolgde, eigenlijk.
0: Jo.
1: En ik had behoefte aan een nieuw begin op een nieuwe plek. En natuurlijk ben ik toen de tijd verliefd geworden en was dat allemaal. Wel de basis van ook die stap.
0: Ja.
1: Maar de behoefte aan een vlucht heeft mij wel die stap laten zetten. Heeft mij wel geholpen. Heeft wel dat duwtje in de rug gegeven, zeg maar.
0: Die liefde gaf reden aan de vlucht.
1: Eigenlijk wel. En de vlucht gaf reden om voor de liefde te durven gaan.
0: Ja, want van de oppervlakte is het juist een hele gedurfde stap.
1: Ja.
0: En dat ervaar je dus als een vlucht als je er nu op terugkijkt.
1: Ja, gedeeltelijk. He, dat heeft wel meegespeeld in het durven zetten van die stap. In het willen zetten van die stap. In het weg willen gaan van wat je kent. Tegelijkertijd is als je daar dan. Als je in een nieuwe omgeving met andere mensen een nieuw bestaan opbouwt, is dat vind je jezelf daar niet ineens? Hè? Want dat is ook niet waar je thuis hoort.
0: Nee, het is een gigantische taak ook.
1: Ja, er komt best wel wat bij kijken, denk ik. Ik heb daar een gedicht over geschreven dat in het boek staat. Wat denk ik best wel goed omschrijft. Ja, wat die liefde in Zwitserland met mij deed.
0: Okay.
1: Dus hoe. Is leuk als ik die even.
0: Heel graag.
1: Voortdraag.
0: Ja, nu het er toch over gaat.
1: Oké. Okay. Over de liefde en de lente. Het was midden februari. Dacht dat ik nooit meer in liefde geloven zou. Ik was alleen en kende niemand die zich meten kon aan jou. Althans, dat dacht ik, maar het bleek gewoon gewenning aan de pijn. Van niet helemaal mezelf, maar altijd op mezelf zijn. mezelf uit het oog verloren, daarmee vooral mijn dromen. Die je toch wist van tevoren, alvoor ik naar je toe zou komen. En heel de wereld die je kende voor de liefde achterliet. Dat die wereld zo ver weg zou raken, wist ik toen nog niet. Toen ik met één been in de jouwe stond en met het andere in de mijne, voelde ik iedere dag een beetje van wie ik was verdwijnen. Maar het vulde zich niet aan. Je wordt niet zomaar iemand anders. Ook niet als je je omgeving en je vriendenkring verandert. In je hart draag je nog altijd alles mee uit je verleden. Al voel je je met iemand nog zo vertrouwd en zo tevreden. Een nieuw leven kan je passen of bevallen of gaan wennen. Als je jezelf verliest en terugvindt, leer je pas echt jezelf kennen. Toen kwam de lente en het was of ik opnieuw geboren werd. En de weg om weer verliefd te worden niet langer versperd. Ik lachte tranen en ik huilde in mijn hart weer van geluk. Zodra je weet dat iets weer helen kan, mag het ook voorzichtig stuk. Dus durf ik weer te springen in de diepte en van hoog, omdat ik nu weer in de liefde en vooral weer in mezelf geloof.
0: Ja, wat mooi.
1: Dank je wel.
0: En dat beslaat dus eigenlijk dat kleine stukje tekst een paar jaar tijd.
1: Ja.
0: Van Zwitserland tot hier, waar je jezelf weer terugvond en weer in de liefde kon geloven.
1: Ja, en in mezelf.
0: En in jezelf.
1: Want dat is een essentieel onderdeel, denk ik, daarvan. Om mensen zeggen het wel eens een soort, het is een beetje een soort cliché. Je moet eerst van jezelf kunnen houden voor je van een ander kan houden. Maar daar zit echt wat in. Ik denk dat het heel erg waardevol is om van een ander te kunnen houden, zeg maar. Om daarvoor eerst jezelf ook een beetje te vinden.
0: En ja, als dat allemaal maar vanaf jezelf de oppervlakte komt, dan is het minder stabiel dan dat heel intrinsiek een fundament is.
1: Dan denk ik dat er als er bij jezelf nog dingen ontbreken, als je voor jezelf dingen mist, als je zelf niet helemaal in harmonie bent met wie je bent, hè, als je daar, dan ga je op zoek naar dingen die dat kunnen aanvullen. En dan ga je op zoek naar die dingen bij iemand anders. En dan zoek je dus dingen die misschien niet van jou zijn, ook bij iemand anders. En ik denk dat dat ook een basis is van ongezonde relaties, toxische relaties. Mm-hmm. Omdat je dus dan heel makkelijk soms daaraan toegeeft aan dingen die niet goed voor jezelf zijn. Omdat je dus nog niet de liefde voor jezelf ook hebt gevonden.
0: Ja, en dat legt ook een beetje uit, denk ik, wat het proces van dit album is geworden. Mm. Dat is een behoorlijke route die je hebt afgelegd. Ja. Niet alleen in kilometers, van Zwitserland tot hier. Maar daar ligt ook allemaal dit in.
1: Ja, er zit een hele persoonlijke ontwikkeling wel in. Dat klopt, ja.
0: Wat dus ook niet super... Wat ik zei, je kiest de weg inderdaad niet, maar je staat op een gegeven moment wel voor een route die je af bent gaan leggen, wat dus niet de makkelijkste route was.
1: Nee, maar wel nodig om geluk en rust te kunnen vinden. Want ik noemde al depressies waar ik door achtervolgd werd, een angststoornis. De basis daarvan ligt bij een pestverleden. Problemen in mijn jeugd.
0: Ja.
1: Ik werd enorm gepest als kind. En dat heeft de nodige schade veroorzaakt. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk een hele ongezonde relatie met mezelf ontwikkelde. En daardoor ook een ongezonde relatie met de wereld om mij heen.
0: Ja.
1: En pas in mijn burn-out ben ik gaan graven. Van waar komt dit nou allemaal vandaan? En ben ik letterlijk het gesprek met mezelf aangegaan. Ben ik echt letterlijk met kleine Daniel gaan praten. Dat klinkt heel flauw misschien, maar het idee van je moet het kind in jezelf omarmen. ja, dat ben ik toen eigenlijk letterlijk gaan zien van oké, als ik... stel, ik was een vriend van mezelf, dan zou ik begrip kunnen hebben voor wat mij dwars zat als ik wist wat mij als kind heeft achtervolgd. Ja. Hè? Wat er bij mij als kind was gebeurd. Dan zou ik misschien begrip hebben voor hoe ik nu ben. En daarom ben ik op die manier naar mezelf gaan kijken. Ben ik dus zelf gaan praten met het kind in mezelf, of de kleine Daniel. Ben ik hardop gaan interviewen op een avond met een kop thee op de bank. Eigenlijk zo letterlijk. Ja. En toen kwamen die herinneringen terug uit mijn jeugd, die ik 25 jaar lang weggestopt had. En toen ontdekte ik waar die angsten en die problemen allemaal een beetje vandaan kwamen. En toen kon ik eraan gaan werken om dat op te lossen. Om er vrede mee te hebben, om het vooral het te omarmen. Want je haalt het niet ineens weg.
0: Nee.
1: Je, een trauma is niet ineens verdwenen. Maar doordat je het kan... Doordat je het in de ogen kan zien, hè, doordat je het kan begrijpen, leert begrijpen, kan je het omarmen en dan kan je het een plek geven. En dan kan je ermee omleren gaan. En als er dan triggers zijn, dan snap je waar het vandaan komt. En dan kan je proberen dat een plek te geven en er op een bepaalde manier mee om te gaan, dat het je niet meer zo dwars zit als eerder, toen je nog niet wist waar het vandaan kwam.
0: Nee, maar dat is dus eigenlijk nog langer geleden. Daar is ergens een steentje uitgehaald, waardoor je later nog bent gaan wankelen.
1: Ja.
0: En op het moment dat je uit Zwitserland dus zo'n heel leven weer achter je laat eigenlijk, je komt terug in Nederland, en dan komt dat realiseren ervan.
1: Ja. Ja.
0: Dat is ook onderdeel geweest van het schrijfproces van veel nummers die op het album terecht zijn gekomen ook.
1: Van meerdere nummers, zeker. Zoals natuurlijk Laat Me Leven, wat dus echt een strijdlied tegen depressie is. Maar het zit ook in het lied Alles Gaat Voorbij, wat inmiddels ook als single uit is.
0: Mm-hmm.
1: Het is als single uit, maar het album is op cd uit en dus nog niet volledig digitaal.
0: Nee.
1: Dus daarom staan een aantal singles op Spotify en op andere streamingdiensten, maar nog niet alles. En dat komt in etappes.
0: Dus het album is volledig, maar zoals dat gaat in deze tijd, komen de singles daar los nog eens bij op de kanalen Spotify en dat soort.
1: Ja, precies. Ja, ik wilde het eerst als boek uitbrengen en de singles dus los.
0: Ja,
1: eigenlijk alle nummers los digitaal.
0: Ja, eerst het kunstwerk natuurlijk. Het klinkt ook, we zitten vrij diep in het gesprek, maar het album is met een, het is een heel lekker album geworden, wat niet allemaal hele zware, juist niet muziek is, maar het zijn wel hele mooie teksten.
1: Dank je wel.
0: Om het even te laten bezinken, zullen we nog een nummer gaan draaien?
1: Ja, graag.
0: Welk nummer zullen we doen?
1: Misschien even iets luchtigers.
0: Ja, lekker.
1: Ik eindigde het gedicht net al met dat ik dus weer in de liefde geloof. En ik heb de liefde gevonden daarna.
0: Ja.
1: dit lied heet Woordeloos.
0: Mm-hmm.
1: En is niet geschreven toen ik de liefde had gevonden, maar al daarvoor. Dus eigenlijk nog over een denkbeeldige liefde. Maar inmiddels heb ik haar gevonden.
0: Je hebt de liefde gemanifesteerd.
1: Eigenlijk wel. Zo zou je het kunnen zien.
0: En het nummer heet Woordeloos.

0: Woordeloos. Over een liefde die je dus eigenlijk toen nog niet had, maar inmiddels dus wel hebt gekregen.
1: Ja.
0: Krapte al een beetje gemanifesteerd. Maar is dat dan een wens die je vanuit die vorige relatie gehad hebt? Dat je hem toen al geschreven hebt?
1: Nee. Nee, daarna. Dus, ja, nee. Gewoon daarna.
0: daarna is het gebeurd. Het is ook een mooi voorbeeld over... Nou ja, je hebt die hele periode gehad. En terugkijkend op zo'n periode ben je dit album eigenlijk gaan schrijven. Dat hele proces van wat je in die coronatijd hebt doorstaan of aangegaan bent, dat ligt er ook een beetje in.
1: Ja.
0: En dit is dan, wat je zei, ook weer wat luchtiger. Het komt ergens vandaan. En dat was een behoorlijke route die je hebt afgelegd. En wat je eruit hebt gemaakt, dat is niet hele zware muziek. Dat is juist heel prettig en het wordt wat algemener.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, het is zeker niet allemaal zwaar, nee. Muziek is ook... Ja, het werkt therapeutisch. En,
0: ja.
1: Ja, zelfs als de teksten wat dieper gaan of persoonlijker zijn... of hier en daar wel iets zwaarder lijken misschien dan nog... is het muzikaal gezien, denk ik, best catchy en luchtig ook op veel plekken.
0: Ja. Het is meer de bron. Ik ben naar de presentatie van het album geweest.
1: Ja.
0: En in die zin is het een heel fijn album geworden. De bron is alleen wat dieper, denk ik.
1: Ja.
0: Het is dus de eerste keer zo Nederlandstalig, wat dan ook wel weer...
1: Spannend is.
0: Spannend en wennen is.
1: Ja. Ja. Ja, maar het is nog steeds wel echt gewoon popmuziek. Wat bij mij past als pianoman.
0: Ja.
1: Prettig in het gehoor liggende popsongs. Maar ook weer niet. Dat is wel grappig, want Woordeloos heeft eigenlijk... dat is bijna een vier akkoorden lied. Ik wilde zeggen, ik heb eigenlijk zelden vier akkoorden liederen. liedjes. Maar ja, af en toe kan het wel. Kan het wel wat luchtiger of eenvoudiger zijn. Maar een eenvoudig lied schrijven is ook niet... is vaak niet eenvoudig.
0: Nee. Maar er zit een behoorlijke diversiteit in. Want ik herinner me dus nog het moment dat we Woordeloos voor het eerst speelden. Spijt is zo'n nummer. Wat toen ineens erbij kwam.
1: Ja.
0: Als Nederlandstalig wat je uit had gegeven. De laatste keer dat je hier in de studio was, heb je dat ook nog gedraaid?
1: Spijt heb ik... daar is een live versie van en die staat op YouTube.
0: Ja.
1: En dat is echt een kleinkunstlied. En... toen we het album opnamen, voelde dat als te kleinkunstig eigenlijk.
0: Oh, echt?
1: Om het, ja, dat het hierbij zou passen. Maar qua tekst sluit het wel heel erg aan op de rest. En het is echt geschreven in diezelfde periode. En daarom heb ik wel besloten om het toch toe te voegen aan het album. Maar dus de live versie, mede dankzij jou.
0: Nee.
1: Ja, ja, omdat jij zei... toen de tijd ook al tegen mij van... ja, maar die hoort er toch wel bij. Die moet er toch bij op dat album. Maar er is dus geen studioversie van opgenomen... in dezelfde periode dat dus alles werd opgenomen voor dit album. Maar ja, daarom dus de live versie als bonus track op het album. En de tekst staat dus ook in het boek. En bij iedere tekst in het boek staat trouwens... dus bij elke liedtekst en bij elk gedicht... staat een schilderij van kunstenaar Johannes.
0: Ja.
1: Met Y aan het begin en een Z aan het einde. Een waanzinnig schilder. Echt fantastisch kunstschilder die magisch realistische werken maakt. En dat is een hele prachtige aanvulling op mijn teksten. En ik ben er heel erg trots op dat ik met hem heb mogen samenwerken hieraan. Hij heeft een waanzinnig mooie cover voor het album gemaakt. Dat kunnen de luisteraars nu niet zien. Maar als ze naar mijn website gaan of mij dus ergens opzoeken... dan kunnen ze de cover van het album natuurlijk wel zien. Hij heeft daar een vleugel op een heuvel geschilderd. Met een lucht die van aan de ene kant licht en aan de andere kant donker is. En de toetsen van die vleugel die transformeren naar vlinders. Die veranderen in vlinders die naar het licht toe vliegen. Ja, dat is prachtig bedacht en prachtig geschilderd. En ik heb het schilderij van hem gekregen. Afgelopen weekend hebben we het bij het kunstcafé, waar we elkaar hebben ontmoet, ooit, 15 jaar geleden, hebben we het boek gepresenteerd. En toen heeft hij mij volledig verrast door het schilderij aan mij te overhandigen daar. Dat was echt een enorme verrassing. Want het is een prachtig werk. En het hele boek staat vol met prachtige werken van hem.
0: Ja, dus, want al die werken staan in het boek bij de nummers. En tijdens je cd-presentatie zie je ook dat dat echte werken zijn. De schilderijen stonden daar op het podium.
1: Ja, we werden omringd door die meesterwerken van Johannes. Ja,
0: ja. En dat, bij ieder nummer, daar kom je, dan draag je een nummer aan en hij maakt er een schilderij bij.
1: Nee. Hij heeft bij een paar van mijn teksten, bij het lied Klokkenluiden, heeft hij in de coronatijd, dat is een coronalied, daar heeft hij een schilderij bij gemaakt. In de coronatijd, in de eerste lockdown, werden elke woensdag door kerken in het hele land de klokkengeluid voor hoop en troost. He, omdat we allemaal, het was één grote crisis, iedereen zat thuis. En het enige wat ons eigenlijk verbond was dat we allemaal wilden dat het over was. En we hadden allemaal hoop nodig en troost.
0: Ja.
1: En dat heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van het lied Klokkenluiden. En daarbij heeft hij toen een schilderij gemaakt van handen die dus de touwen trekken van de klokken. En dat is,
0: ik herinner me het beeld inderdaad nog.
1: Ja, maar verder, hij heeft dus een schilderij gemaakt van voor de voorkant. Avondland is de titel van het album. En verder hebben we samen gekeken welke van zijn schilderijen passen bij welke van mijn teksten. Dus ik had een aantal gedichten geselecteerd en natuurlijk de nummers van het album. En toen zijn we gewoon gaan duiken in zijn oeuvre en gaan kijken wat past waarbij. En zijn schilderijen hebben heel veel lagen en veel, je kan daar van alles in zien en veel detail. En dat is heel mooi. En zo vonden we dus eigenlijk dat er heel veel matches waren.
0: Ja, ik stel me voor die van de klokken en de cover, die zal die gemaakt hebben. Of lag dat ook toevallig klaar?
1: Nee, die heeft hij speciaal gemaakt.
0: Ja.
1: Ja. Die heeft hij speciaal gemaakt bij de tekst. Dus van de cover, dat heeft hij dus bij het thema van het album gemaakt. Het thema is van donker naar licht. En de transformatie. En door middel van muziek. En,
0: stijgen er ineens vlinders uit je pianotoetsen op. Ja, wat mooi, man. Het is eigenlijk, want je zegt in ieder geval over spijt. Het heeft een soort van kleinkunsttoon. Mm-hmm. Het album, dat is inderdaad meer pop.
1: Ja, maar met een paar echt kleinkunstnummers ook, hoor. Want zoals De Boom en Alles Gaat Voorbij. En ook Een Echte Man. Ja, er zitten ook wel echt wat meer kleinkunstnummers tussen. En
0: met het boek wat je hebt uitgegeven. Dus ook De Beeldende Kunst.
1: Ja, zeker.
0: En het boek, dat zal te verkrijgen zijn.
1: Via mijn website, danielroos.com. Ja.
0: En daar is het boek te bestellen.
1: Ja.
0: En ik ben zelf dan in Theater Bioscoop geweest om de albumpresentatie te zien. Mm-hmm. Ga je hier ook nog mee de hort op?
1: Dat hoop ik wel. We hebben momenteel nog niet veel data staan. Maar daar wordt wel aan gewerkt om meer optredens te doen hiermee met dit werk. We spelen in mei in Aalsmeer.
0: Mm-hmm.
1: En verder hoop ik dat er snel wat data bij gaan komen. Na de zomer komt er een optreden in Dordrecht nog. En dus dat ligt nog wel in de lijn der verwachtingen, dat er meer data.
0: En hoe het ook zij, het wordt waarschijnlijk allemaal op je website gepubliceerd.
1: Ja.
0: danielroos.com.
1: Mm-hmm.
0: Ik zie ook nieuwe gebeurtenissen of nieuwtjes die je hebt die je op Instagram zet.
1: Mm-hmm.
0: Daar ben je ook te volgen.
1: Ja.
0: En de singles komen uit.
1: Ja, zeker.
0: Eén voor één op Spotify.
1: Ja, klopt. En wie het album koopt, die heeft daar dan natuurlijk de cd bij. Maar ook een download of een streamingcode.
0: Dus, oh, dat is handig.
1: Dus je kan alsnog online luisteren naar het album.
0: Ja, de cd-speler is dan niet meer essentieel, staat. Ja. En dat zijn de boeken dus. En ook de Tribute Act, dat gaat ook nog het land door.
1: Ja, het land door. Er staan wat data.
0: Ja.
1: Even kijken, in onder andere Nijkerk en ik geloof Utrecht.
0: Ja.
1: En België, daar willen ze ons graag hebben.
0: Wat leuk!
1: Ja, in België doen we het heel erg goed. Daar zijn de zalen altijd helemaal vol. En ja.
0: Ja, nee, mijn nieuwe album zal je het ook redelijk druk hebben met de promotie. Doe je het nieuwe album dan ook in België eigenlijk?
1: Ik hoop er ook nog mee in België te gaan spelen, zeker. Dat zou leuk zijn.
0: Ja, maar ik hou je website in de gaten, daar zal het op verschijnen. En tegen die tijd laten we het even weten sowieso. Ja. Het boek is verkrijgbaar via je website.
1: Ja.
0: Ik zie op de klok dat ik nog een nummertje wil draaien. Dan krijg ik het ineens haast mee.
1: Ja, ik wil heel graag de titeltrack van het album nog laten horen.
0: Ja.
1: Want die is nu als single online.
0: Mm-hmm.
1: Als, of tenminste, op het moment dat dit wordt uitgezonden.
0: Ah.
1: Dat is dus Avondland.
0: Ja.
1: Avondland is een benaming voor Europa, voor het Westen, gezien vanuit het Oosten. Omdat het Westen is waar de zon ondergaat.
0: Ja.
1: En dat staat voor mij symbool voor een plek van nieuwe kansen. Een plek waar nog gedroomd mag worden over morgen. En waar dus een nieuwe morgen aanbreekt.
0: Ja, wat mooi. Want ik weet toevallig dat dit nummer, of in ieder geval de oorsprong daarvan, ligt ook in Zwitserland.
1: Ja, klopt. Bij het hotel waar ik werkte leerde ik mensen kennen met een vluchtelingenverleden. Dus
0: ja.
1: Vluchtelingen. Met wie ik in gesprek raakte. En dat heeft mij geïnspireerd tot het schrijven van dit lied. Net als het gevoel dat ik zelf ook kende van het weg zijn van je huis, hè, van waar je vandaan komt.
0: Mm-hmm.
1: En dat heb ik wel in dit lied ook gestopt. Ja.
0: Ja, wat mooi. En de titelsong van het album?
1: Ja.
0: Avondland. Daar komt ie. Wat leuk dat je even langs wilde komen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, tot gauw dan weer sowieso.
1: Heel graag.
0: Avondland.

Je hoorde Daniel Roos over zijn nieuwe album dat hij uitbracht met een boek onder de titel Avondland. Wil je nou meer over Daniel weten? Kijk dan op danielroos.com. Daar vind je een link naar zijn Instagram, Spotify en natuurlijk alle projecten die hij nu speelt en nog zal gaan spelen. In de Biep zit Rico van Nierop nu klaar om het stokje van mij over te nemen, dus blijf zeker luisteren. Maar tot zover Kunstlicht. Tot volgende week. Kunstlicht met Tom.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. Ondernemers rond het Rijswijkse plein in Den Haag maken zich grote zorgen nu vanaf morgen dat plein maandenlang is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het asfalt op de weg en de tramsporen worden vervangen deze zomer en het werk zal naar verwachting in etappes tot en met september duren. De gemeente zegt er wel alles aan te doen om het Rijswijkse plein bereikbaar te houden, maar niet iedereen is daar gerust op. Een sportschool aan het plein gaat bijvoorbeeld klanten dagelijks tekstberichten sturen over de bereikbaarheid. De verplichte enkelband moet vaker worden ingezet als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder zo'n enkelband moeten kunnen krijgen, zegt de Haagse rechtbankpresident. Als je vandaag naar Leiden gaat, hou rekening mee. De N206 is tot 4 uur vanmiddag dicht. Er wordt gewerkt aan de weg. Het gaat om de Europaweg en het Lammenschansplein. Vanaf de A4 is dat stad in. En er wordt daar nieuw asfalt gelegd. Autoverkeer wordt nu omgeleid via de A44. Dat betekent dat het vandaag op die weg, naar verwachting, drukker zal worden. Langs de snelweg staan informatieborden om automobilisten te waarschuwen. Dat was het nieuws voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu het woordenrijk.

0: mooie nieuwe plaat van Even van Manen, Micro Problems.
1: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Den Haag
0: FM. Goedemiddag jongens, meisjes, dames, heren en mensen die zich anders identificeren. Welkom bij de zondag op Den Haag FM met het Woordenrijk. En tot en met 2 uur gaan we in gesprek met 3 dichters. En gaan we gedichten horen. En ik heb nog een literaire agenda voor je. Er komt nog wat muziek voor tussendoor. En wie hebben we in de studio ondertussen? Diane van Vaassen, goedemiddag.
2: Ben er weer.
0: Kijk,
2: goedemiddag.
0: Eens, fijn dat je er weer bent.
2: Ja.
0: Joost Baars is aangeschoven, helemaal vanuit Amsterdam.
3: Hallo.
0: Hey, fijn dat je er bent. En Meryem Abdelalim.
4: Hi.
0: Met een kapotte microfoon, koptelefoon denk ik, of niet?
4: De koptelefoon werkt niet. Hè?
0: Werkt niet. Oh, hey, jammer. Nou goed, we struggelen ons er wel doorheen. Straks poëzie en gesprekken daarover. Maar eerst maar eens eventjes aandacht voor...
1: Diane van Vaassen op Den Haag FM.
4: 100% Haag.
0: Diane zit al zo lang bij het Woordenrijk, die heeft een eigen jingle.
2: Ja, het is zo lekker, hè. Op dagen waarop je chat vraagt van wat... Hoe komt het? Hoe gaat het met mij? Komt het goed met mij? Had ik gevraagd. Toen dacht ik, dat is wat egocentrisch. Toen heb ik gevraagd, gaat dat goed met de wereld? En toen zei hij, zeg maar wat je nodig hebt. En dat was eigenlijk het aardigste wat iemand die dag zei.
0: Kijk eens.
2: Dus vandaar.
0: Hey, wat heb jij voor poëzie bij je? Zullen we het daar gelijk over hebben? Of wil je het eerst over het algemeen wat je bezighoudt?
2: Wat me bezighoudt? Nee, dat doen we daarna wel.
0: Okay.
2: Ik heb poëzie bij me die ik eigenlijk... Ja, die is, het lag er al even, maar een diagnose van de, ja, in de afgelopen weken... een verdrietige diagnose maakte eigenlijk dat ik dacht... en nu moet dit af.
0: Kijk, ga je gang.
2: Het heet De dag waarop mijn vader verdween. De dag waarop mijn vader verdween was geen dag voor in de boeken. Het was een doodgewone dag, een dag als alle andere dagen... Een dag die begon met het zelfgemaakte papje, havermout als bodem voor de pillen. Daarna zijn scheermes over weerbarstige stoppels. De huid niet strak genoeg, het mes te bot of weer de verkeerde hoek van waaruit... Die hoek van waaruit eigenlijk alles de laatste tijd mis leek te gaan. De dag... waarop mijn vader verdween, trok hij zijn jas aan... pakte zijn sleutels voor een ritje naar de garage. Jaren trouwe klant, ontelbare keren naar het buurtschap gereden. Een rit van 10 minuten. Een fluitje van een cent voor de man... die dagelijks honderden kilometers reed naar zijn cliënten. De man die alle gehuchten op de kaart kende. Alle boerenbedrijven in de wijde omtrek bezocht. De dag waarop mijn vader verdween, stond hij 3 lange uren langs een landweggetje. Diep weggedoken in zijn jas, in de koude auto. Zich af te vragen waar het fout was gegaan. Toen hij die kapotte kast niet meer kon repareren. Toen hij vast zat tussen de dichtgeklapte tuinstoel en de buurman hem moest bevrijden. Toen hij 's nachts zocht naar het houten zwaard door zijn vader gemaakt... om de soldaten te verjagen. Of was het toch die val, jaren terug... die duikeling van de trap helemaal naar beneden... en hoe hij op de koude plafuizen lag te wachten... tot iemand hem overeind zou helpen. De dag waarop mijn vader verdween... begon ik herinneringen voor hem te bewaren. Als kind naast hem in de auto... naar de schoolbus of Italië. Mijn vader wist de weg. Hoe hij met latjes een badkamer timmerde... waar een Zweedse sauna bij verbleekte. Wat zijn ogen zagen, kon mijn vader maken. Hoe hij zonnebaden in de lekkerste lichtstoel bij ons thuis... en aan verre stranden. Urenlang bruinbakken, ingesmeerd met uiershalf... die overal goed voor was... Hoe het jochie uit het huis bij de molen wist waar de onderduikers zaten. En wanneer de soldaten het zouden vragen... hij liever doodgeschoten werd dan dat hij zou praten. De dag waarop mijn vader verdween, dacht ik ook terug aan die val. En hoe hij later in het ziekenhuisbed op mijn opa leek. Mijn stoere, grote vader, bleekjes... alsof er iets onder zijn zongebruinde huid was gekropen. Een ziekte... die dag na dag iets afpakte, het soms even teruglegde op een plekje in zijn hoofd of het voorgoed liet verdwijnen. De dag waarop mijn vader verdween, is hij helemaal niet verdwenen. Elke dag komt mijn vader terug als degene waarmee ik onderweg wil zijn.
0: Mooi, Dian. Ja, prachtig. Dit was een gevalletje van het moet eruit, of niet?
2: Het moest eruit.
0: Het moest eruit, ja.
2: En toch ook een beetje schuldbewust, want eigenlijk...
0: Dit was een gevalletje van het moet eruit, of niet?
2: Het moest eruit.
0: Het moest eruit, ja.
2: En toch ook een beetje schuldbewust, want eigenlijk...

0: nu losschrijven van de situatie?
1: De eerste ideeën die komen altijd, tenminste dat heel vaak, die komen gewoon. En dan zijn ze en dan staan ze. En dan is het vaak al best wel zoals ik het wil. Maar dan ga ik nog wel vormen.
0: Ja.
1: Dat heb ik eigenlijk vanochtend nog gedaan.
0: Oh, kijk.
1: Ik hou daar wel van.
0: Ja.
1: Ik ben een beetje zo een die voor deadlines gaat. En als je ook nog mantelzorg naast gewoon willen leven,
0: ja,
1: en je werk
0: je
1: doen,
0: ook nog tijd
1: dan
0: hebben.
1: Heb je je deadlines super hard nodig.
0: Ja. Ik snap het.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval succes met dat mantelzorgen, want dat is ontzaggelijk zwaar. Hoor ik her en der.
1: Vooral omdat ik heel eigenwijze ouders heb. En waardeer ik heel erg.
0: Ja.
1: Maar autonomie staat zo hoog in het vaandel dat je soms denkt, staat het veiligheid in de weg? Ja, soms wel.
0: Ja, dat maakt het ook heel ingewikkeld. En jij zegt dan, moet ik nog wel toekomen aan andere bezigheden? Hoe zit het met die andere bezigheden?
1: Het zit best goed met die andere bezigheden.
0: Je begeleidt onder andere de jonge stadsdichter van Den Haag.
1: Ja, dat gaat ontzettend goed. Lars gaat heel erg goed zelf ook.
0: Ik heb hem al her en der op een podium zien staan.
1: Hij heeft al op verschillende podia gestaan. Hij staat er heel makkelijk. Dat is leuk. Hij houdt er ook van. En eigenlijk ontdekken we samen steeds meer Den Haag. En steeds meer ook zijn stijl.
0: Kijk.
1: Hij blijkt eigenlijk al, terwijl hij nooit poëzie had geschreven, toch een soort eigen stijl te ontwikkelen. En dat is heel erg leuk om mee te maken. Om met hem samen te doen. Dat gaat heel goed. Verder ben ik alweer voor Writers Unlimited bezig.
0: Want
1: meestal als het festival afgesloten is, begin je alweer
0: aan de volgende,
1: nieuwe. Ik geef veel les in het Westland. Dat ben ik nu een beetje aan het afronden. Ook heel erg leuk. Mm-hmm. Hebben we het al eens over gehad op deze plek.
0: Dat is een basisschoolleerlingen, toch?
1: Ja. En net het bevrijdingsfestival gehad natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Met een heleboel leerlingen die gedichten over vrijheid bij mij hebben geschreven. En die daar hebben voorgedragen.
0: Klopt het dat je gisteren ook boven op een dak stond?
1: Ja. Energiekas. Prachtig.
0: Ja, een geweldige locatie inderdaad.
1: Er staat 1 jaar inmiddels. En daar waren gisteren ook dichters te vinden. Ook weer mijn leerlingen, maar ook de dakdichters. Oftewel de rooftop poets. Dus mensen die bij elkaar komen daar op dat dak. Waar eigenlijk allemaal experimenten voor duurzaamheid worden gedaan. Andere manieren van leven, maar ook gewoon goed omgaan met elkaar. Met de aarde, met de dieren, met alles wat erop is. En kijken hoe we samen anders naar de toekomst kunnen komen. En daar waren ook de dakdichters weer.
0: Ja, die zijn sinds kort daar begonnen met sessies houden, met schrijfsessies.
1: Er was nu ook een schrijfsessie. En mijn leerlingen mochten dan openen door met hun gedichten eigenlijk te starten.
0: Kijk eens.
1: Dus.
0: Nou, fantastisch.
1: Ja.
0: Dank voor zover.
1: Ja.
0: En blijf gerust zitten. We gaan zo in gesprek met Mirjam. En later met Joost. Eerst maar eens muziek van een dichter die op Poetry International staat. Maar dan niet als muzikant, alleen als dichter. Arlo Parks.

0: think it was. I don't know. I really missed it.
1: Arlo Parks, South Second, komt van haar laatste album. We zitten bij het Woordenrijk en ik ga de microfoon weer opengooien, dus je gaat weer van alles horen. Maar we hebben ook ondertussen...
2: Het Woordenrijk, met het gedicht van de week.
1: Gedicht van de week door Mirjam Abdelalim. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoi. Hey, ik had je gevraagd om een gedicht.

0: En misschien even kletsen over jouw activiteiten. Zullen we eerst die activiteiten even doen, of niet?
1: Ja, dat
0: jij bent natuurlijk van de Living Poets, een leesclub en tegenwoordig ook een open mic.
1: Yes.
0: In Huis van het Boek. Ik ben er een keer geweest, want het was een keertje niet op zondag. Dus toen kon ik een keer. Prachtig. Ja. Wat een fijne sfeer. Wat een open sfeer voor mensen om dingen uit te proberen op die open mic.
1: Ja.
0: Ja, fijn. En toen had je Gershwin Bonifaci als dichter, professionele dichter, zeg maar.
1: Ja.
0: Met een interview, heel mooi.
1: Ja, hij was heel kalmerend en zelfverzekerd, maar ook heel humble. Humble.
0: Bescheiden.
1: Ja, en gewoon een fantastische dichter. Ja, supermooi. Kijk er altijd met warmte op terug en ook met lichte zenuwen op vooruit, maar ik heb er altijd zin in.
0: Kijk, mooi, mooi, mooi. En er komt er weer eentje aan?
1: Ja, we hebben het laatste weekend van dit seizoen. Dat is 13 en 14 juni. En 13 juni doen we de boekbespreking van Babs Gons. Want die hebben we nog helemaal niet besproken. En dat vind ik wel dat het nog moet.
0: Ja.
1: Dan kunnen we daarna door met Nisrin en de andere
0: mooie boekbespreking bedoel je eigenlijk een soort leesclub, toch?
1: Ja, wat we dan dus doen is, ik kies een bundel. Of vanuit de community hebben we dan ook soms dat er een bundel wordt aangedragen. Of een schrijver wordt... Daarom hadden we vorige keer Rumi gedaan. Omdat dat een wens was.
0: Die was er natuurlijk. Niet.
1: Ja, Rumi was er niet, maar we hadden wel een Sufi-expert bij ons. En ook een beetje. Die ook zeg maar in het Perzisch, of sorry, in het Farsi. Is de moedertaal. Dus die kon dat ook live vertalen voor ons, wat echt super vet was. Maar deze keer dus Babs Gons. En dan lees ik eigenlijk de hele bundel. En dan doen we tijdens zo'n sessie 2 à 3 gedichten. Omdat je gaat gewoon de diepgang in en dan is je tijd alweer voorbij.
0: Ja.
1: Maar dat doen we om de 13e en op de 14e.
0: En nog eventjes, als je daar naartoe gaat, wordt er dan van je verwacht dat je de bundel gelezen hebt? Of is het niet zo'n hoge drempel? Of?
1: De intentie was altijd, toen ik het begon, dat we echt zeg maar als fanaten soort van allemaal die bundel lezen en er helemaal diep op ingaan. De realiteit blijkt anders. Maar uiteindelijk vind ik dat poëzie gewoon laagdrempelig moet zijn en toegankelijk. En soms voelt dat gewoon niet zo. Voor mensen
0: zo'n sessie kan ook een aanleiding zijn om wel in die bundel te duiken verder, toch?
1: Ja, want vaak kan je dan... dat hebben we dan nu. Dat je... het museum die koopt die boeken in, zeg maar. Niet een hele hoge, niet een heel hoog aantal, maar wel een goed aantal, zeg maar. En dan kan je tijdens de bespreking de bundel gebruiken. Licht gebruiken, tenzij je van plan bent om hem te kopen. Dus om weer het toegankelijker te maken.
0: Ja.
1: Ja, dat eigenlijk. Maar
0: hartstikke mooi dat in ieder geval Huis van het Boek dat is blijven doen het hele seizoen, toch?
1: Ja,
0: fantastisch. Ja. En daar is dus die open mic bij gekomen. Die is ook in dat weekend weer.
1: Ja, dus die is op de 14e van juni. Mm-hmm. En we hebben dat nog niet live aangegeven of online in de promotie. Maar Benzo Karim komt dan.
0: Kijk.
1: Ik ben eigenlijk al sinds het begin dat we die open mics doen hem aan het porren van... Heb je deze keer tijd? Tijd?
0: Ja.
1: En deze keer heeft hij eindelijk tijd. Dus dat is
0: leuk. Dat is leuk. Ja, heel tof. Tof dichter. Uit onze eigen stad natuurlijk ook. Ja, dat dan dat weekend. En ik begreep dat je ook betrokken was bij The Writer's Guide to the Galaxy.
1: Ja, zullen op misschien Den Haag niet FM, hè?
0: Dat zal niet iedereen weten, toch, wat dat is? Is het iets wat in Rotterdam een locatie heeft waar schrijfsessies gegeven worden?
1: Ja, The Writer's Guide to the Galaxy is echt een fantastische plek. Helaas niet in Den Haag, ze zitten in Rotterdam.
0: Ook niet zo ver weg.
1: Het is een feministische schrijfschool. En het is mijn tweede podium ooit geweest. En het heeft gewoon good vibes all over it. Ze hebben verschillende schrijfcursussen. Die worden dan zeg maar in een reeks aangegeven. Danielle Zawadi geeft daar ook les. En daarnaast dus open mics. En dus de night shift en de morning shift. En ik was onlangs de host van de night shift. En dan kan je dus vanaf 8:30 binnenlopen. En dan heb je eigenlijk een uur schrijven, kwartier pauze. Uur schrijven, kwartier pauze. En dat kan je dan 5 rondes lang.
0: En het is geen workshop. Je gaat echt voor jezelf zitten schrijven.
1: Ja.
0: Alleen in die kwartier pauze kun je een beetje sparren met anderen of zo. Of...
1: Ja, het is de bedoeling om dan ook echt weg te lopen van je werk. Je kan wel in gesprek gaan. Maar het is ook fijn om bijvoorbeeld het gewoon over je hond te hebben waar je niet over aan het schrijven bent. Mm-hmm. En in die uren kan ik inhoudelijk wat feedback geven of met je meedenken. Maar ik ben niet je schrijfcoach, zeg maar.
0: Nee.
1: Ik ben daar gewoon.
0: Ja. Leuk hoor, die schrijfsessies die duiken ook her en der op. Er is er eentje in Colette gestart. Die is heel klein nog, volgens mij. En ja, Diane had het net over de rooftop poets.
1: Ja, dat vind ik interessant.
0: Ja.
1: Ik wil
0: dat is ook pas net opgestart. Dus ze komen her en der wel op. Ken je dat, Joost? Dat is fenomeen? op een locatie gaan zitten met anderen en dan schrijven?
2: Zeker. Ja. Toen ik nog bij Boekhandel van Rossum in Amsterdam werkte, deed Jonas Kooijman dat bij ons. Noemde hij dat ook weer? Shut up and write.
0: Ah, nice. Kijk. Ja, volgens mij heb je iets met vergelijkbare titel in Utrecht ook. Ja. Het is wel een fenomeen, maar in Den Haag kennen we het eerlijk gezegd nog niet zo heel erg veel.
1: Ja, maar Huis van Gedichten gaat binnenkort met die schrijfwoord.
0: Oh, die hebben ook schrijflab tegenwoordig, maar het is allemaal net nieuw. Dus
3: ja. We hebben het ook in het verleden wel gedaan, hoor. Ja. Wel geprobeerd, ook in de Posthoorn. Mm-hmm. Later een andere groep nog weer in de Posthoorn. Ja. Maar wel om bij elkaar te komen, samen te schrijven, samen te lezen. Ja. Ook vanuit het Haagse Dichterschilder hebben we dat wel gedaan.
0: Oh ja, dan heb je het echt al over 10, 15 jaar geleden. Ja, mooi.
1: En ging dat dan organisch of was dat toch ingewikkelder dan... Dan je dacht?
3: Nou, dat liep best wel even goed. Maar uiteindelijk kwam je er dan toch wel weer achter... dat je als degene die het organiseerde... wij hoopten dan ook wel dat we iets... een klein vuurtje...
1: gingen aanwakken.
3: Ja. En dat mensen het ook zouden overnemen. En ook bijvoorbeeld als wij een keer niet konden, daar wel zouden zijn. Maar dat ging dan weer moeilijker.
1: Mm-hmm. Dus... Ja, je moet echt wel een drager zijn dus.
3: Ja. Ja, dus dat moet je dan eigenlijk goed kunnen volhouden.
1: Ja.
0: Nou, dat moeten mensen maar eens opzoeken. De Writer's Guide to the Galaxy. In ieder geval op Insta te vinden. En in Rotterdam met een locatie dus. Hey, wat heb je voor gedicht bij Mirjam?
1: Ik heb een heel kort gedicht. Ik zat tussen twee te twijfelen. Ik schrijf tweetalig met de intentie om ooit drietalig te schrijven.
0: Over welke talen hebben we het allemaal dan?
1: Nou, mijn moedertaal, Nederlands. Ja. De taal waar ik heel veel in lees en consumeer. En dat is het Engels. Mm-hmm. Dat is gewoon tweede taal eigenlijk in Nederland, kan je wel zeggen. En dan de derde taal is iets wat ik heel gebrekkig spreek. Dat is het Arabisch. Mm-hmm. Maar ik heb onlangs eindelijk betaald voor mijn lessen. Ik heb 16 lessen gekocht. Dus ik ga er ook echt inspringen nu. Om het gewoon wat serieuzer te nemen.
0: Ja.
1: Maar ik heb gewoon gekozen voor een Nederlands gedicht... omdat we op Den Haag FM zijn. Hm. En omdat het thema is echt heel kort hoor. Maar dus ik geef een kleine inleiding. We hebben onlangs offerfeest gehad, afgelopen woensdag. Ik ben gelovig en dit... Hoe zeg ik dat? Deze heilige dag, dit feest, zeg maar, is voor mij altijd heel bijzonder. Ik weet niet, er komt van alles los bij mij. Mm-hmm. En ik ga altijd weer nadenken over wat ik mag opgeven, wat belangrijk is. En alles gaat eigenlijk weer duidelijker op zijn plek staan. Mm-hmm. Dus vandaar dit gedicht. Hij heet Overlevering. Alsof mijn schepper niet barmhartig. Alsof mijn hart niet al vol. Alsof het water niet drijft. Alsof muziek niet al gevoel. Alsof gevoel niet al verhaal. En alsof verhaal niet al leven gegeven. Lieverd, een overlevering is het niet voor lief nemen. Dank je.
0: Mooi.
3: Mooi.
0: Kunnen mensen dingen van jou teruglezen ergens?
1: Ik ben bezig. Insta af en toe? Ik ben bezig.
0: Nou, ik bedoel niet gelijk in druk of zoiets, maar gewoon deel je wel eens poëzie ergens online? Of?
1: Heel af en toe maak ik zo'n screenshotje en gooi ik dat op mijn story. Mm-hmm. Wat ik wil, ik ben dus nu bezig met een manuscript. En verschillende mensen gaan voor mij redactie doen. Ik heb 3 mensen benaderd. En ik wil eigenlijk niet daarvoor dingen online zetten.
0: Nee, dat snap ik het. Als je echt met naar iets een papieren ding toewerkt, zeg maar, dan snap ik dat je dat nog even voor je houdt.
1: Ja. Want dan heeft het nog ruimte om te veranderen.
0: Tuurlijk,
1: dan...
0: ja.
1: Ja, ik weet niet. Dus eigenlijk niet.
0: Nee, okay.
1: Ik ben onderweg.
0: Nou ja, dan moeten mensen gewoon terugluisteren dit, als ze het nog een keer willen horen. Dankjewel. Blijf gerust zitten. We gaan straks in gesprek met Joost Baars over zijn nieuwe bundel en over zijn aanwezigheid op Poetry International. Daarvoor nog een agenda en een hele korte track van Velvetronic samen met Zaire Krieger, Butterfly.
1: Ik hou van dit.
4: You know, I've been doing this work for a very long, long fucking time. And I'm starting to figure out, I'm sort of asking the question, what the fuck is in it for me, actually? You know, I need to be a pioneer, I need to be an activist, I need to solve climate change, we need to have world peace, but what the fuck is in it for me? Huh? These white dudes are asking me to do jazz. Like 1920s Harlem Renaissance fucking jazz. Or hip-hop. What the fuck is jazz? Huh? You want me to fucking scat? Scooty-wop-bop-bop-bop. What the fuck? What the fuck is in it for me? Huh? Are my hands not big enough? Is my voice not loud enough? If this floor doesn't crack, I'm gonna crack it over my fucking self. Because I wanna fucking fall through it. I'm fucking done. And my invoices are not paid. What the fuck is in it for me? Do you know how expensive world peace is, bitch? You know how much that costs? I'm not doing this for free. What's in it for me? Everybody wants me to be a nice ass narrator, but never ask the question, what's in it for me? Huh?
0: Huh? De Zuiderkrieger samen met Velvetronic. We zijn toe aan...
5: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
0: En van de week daarna en van de week daarna. Want maandag 1 juni, Schrijflab. Schrijfcafé, we noemden het net al bij Huis van Gedichten. Gratis schrijfcafé in Gracht. Dat is naast het paard onder leiding van Anne Butje en Danielle Zawadi. Dan donderdag tot en met zondag 4 tot en met 7 juni. Natuurlijk Poetry International bij de buren in Rotterdam. Lantaarnvenster voornamelijk. Hassan Guk is daar onder andere. Nisrine Bebarki Ben en Jat. Jas Paars zit hier ook, maar daar ook. Henry Julius Widjara, die hier 2 weken geleden zat, die is ook een van de grote dichters daar. Benzo Karim, Dario Kolbach, toch helemaal geen dichter, maar is er wel. Arlo Parks, Nichelle Buinen en dan het volgende, dan weer dichterbij. Dinsdag 9 juli, 11 uur, literair atelier Agogo in bibliotheek Nieuw-Waldijk. Onder leiding van Mira Fetikou krijg je een schrijfworkshop. En dat is vooral voor senioren. Dan helemaal naar de andere leeftijdsgroep. Woensdag 10 juni om 2 uur, Ingrid en Dieter Schubert, jawel, de prentenboekhelden, komen je leren illustreren. En dat is voor de 5-plus leeftijd in bibliotheek Schilderswijk. Zaterdag 13 juni om 11:30, Pareldag in bibliotheek Bezuidenhout. Dichter Edith de Gilde draagt voor. Zaterdag 13 juni ook, maar dan om 3 uur in de Centrale Bibliotheek. Doe gewoon je ding, open podium, georganiseerd door Ik Spreek. Thema die middag is Uit de Leegte. Zaterdag 13 juli om 3 uur, dat is tegelijkertijd, dus je moet kiezen. Harry Jekkers komt bij Paagman aan de Frederik Hendriklaan over zijn boek praten. En dat boek heet Ik hou van mij, naar een liedje van hem. Komt hij samen praten met de schrijver van het boek, Sander van Leeuwen. Zondag 14 juli om 3 uur, Living Poets, de open mic, huis van het boek, we hadden het er net al over. Host Miriam Abdelalim met gast Benzo Karim dus, ja. En zondag 14 juli, ook dan moet je weer kiezen, want dan is er een Lustrum Festival bij Colette. Dat is de hele week. Maar dan kun je een dichtersworkshop krijgen over straatdichten. En een voordracht hoort daarbij, kom dichten over de Rijnkenstraat, is dat een beetje het idee. Over die Rijnkenstraat gesproken, eind van de maand, zondag 28 juni, is er weer een nieuw Woordenrijk podium bij Colette. Met onder andere muziek van Wille de Wisser en volgens mij ook ene Joost Baars. Daar straks meer over. Oh, hij weet nergens van. Nee, hij weet nergens van. Oh, dat gaan we nog horen. Muziek van Laura Veers.

0: Laura Veers met End Times. Jaar of 6 oud. Schrik niet, er komt een jingle.
1: Het Woordenrijk.
0: Ja, het Woordenrijk hier. Dianne van Vaas en Miriam Abdelalim zit hier nog. En natuurlijk Joost Baars. Joost.
2: Hoi.
0: Hoi. Gefeliciteerd met je nieuwe bundel.
2: Dank je.
0: Is officieel nog niet uit. Ik kreeg nog een online variant onder embargo. En jij hebt eigenlijk al de papieren versie in je hand.
2: Ja, hij is nog warm.
0: Hij is nog warm. Want wanneer komt hij officieel uit?
2: Ik denk dat hij dinsdag wordt geleverd aan de boekhandels.
0: Kijk.
2: Maar oh ja. Neem me daar niet op vast. Dat zou ook woensdag kunnen worden.
0: Ja, ja. Nou, je staat op Poetry International volgend weekend. Dat begint komende donderdag. En daar ben jij festivaldichter. Dus je bent in meerdere programma's aanwezig.
2: Ja.
0: En ik gok dat die daar ook verkrijgbaar is.
2: Ja.
0: Meestal is
2: als
0: dat wel zo.
2: Als alles allemaal loopt zoals het moet. Ja, logisch. Als de logistiek allemaal klopt. Dan, dan ligt die daar. Ja.
0: Ja, ja, ja. En daarna pas de presentatie ook nog. Die je zelf in Amsterdam ergens houdt. Ja, heel, heel mooi. In ieder geval mooi dat die er is. Tweede bundel bij grote uitgever. Toen ik je kwijtraakte, heet de bundel. Dat begint met een motto uit het liedje wat we net hoorden.
2: Ja.
0: Waarom dat liedje, waarom die tekst? Ik weet dat je ook een groot muziekliefhebber bent. Ja, dus je kunt uit alles kiezen eigenlijk.
2: Ja, kijk, die plaat, die plaat is een afscheidsplaat.
0: Mm-hmm.
2: My Echo heet die. Het is een echtscheidings-LP. Mm-hmm. Gemaakt met de man van wie ze op dat moment aan het scheiden was.
0: Oh, wow. Ja.
2: Maar wat ik er zo mooi aan vind en waarom die voor mij heel relevant is, waarom ik heel veel aan gedacht heb tijdens het schrijven, is dat het is ook een plaat die heel erg over klimaatverandering gaat.
0: Mm-hmm.
2: En de klimaatcatastrofe waar we in zitten. Maar nooit op een manier zoals... Nooit op een zeepkist manier.
0: Dus nee.
2: Nooit mensen... Laat me eens vertellen wat er aan de hand is.
0: Ja.
2: Want ja, dat weten we. Als je gewoon
0: speelt het
2: kijkt,
0: dan ergens
2: dat
0: op de achtergrond als decor?
2: Ja, het is
0: of dat
2: eigenlijk
0: ook
2: een
0: niet?
2: Soort natuurlyriek. Dus als je de hele tijd natuurlyriek... Als je normaal gezien natuurlyriek schrijft, dan schrijf je...
0: Kijk eens hoe mooi
2: alle vogels zijn nestjes begonnen. Ja. Waar wachten wij nog op?
0: Ja. Dat is, noem maar eens beginzin van de Nederlandse literatuur.
2: Je hebt een gevoel, er is iets aan de hand en je spiegelt dat in de natuur.
0: Mm-hmm.
2: En heden ten dagen, als je dat zou moeten doen en je kijkt naar buiten, ja, wat zie je dan? Een catastrofe. En dus is het niet gek als je aan het scheiden bent, dat je dan de hele tijd ziet dat de wereld vergaat.
0: Ja.
2: En mijn bundel gaat deels, voor een groot deel, niet helemaal, maar wel voor een groot deel, over het overlijden van mijn moeder.
0: Mm-hmm.
2: En ik had precies hetzelfde. Dus die...
0: Dat persoonlijke verhaal koppelt jij aan wat er verder bezig is. Ja,
2: ja, dat gewoon als ik omheen keek, dan je eigen kleine wereld vergaat en de wereld vergaat.
0: Mm-hmm.
2: En dat soort beelden zijn ook wel in de gedichten geslopen.
0: Ja.
2: En daarom was uiteindelijk gewoon was het zo logisch om dat om die zin uit dat prachtige... Ja, ik vind dat echt een ontzettend mooi lied.
0: Ja, het is zeker een mooi lied, eerlijk gezegd.
2: Ja.
0: En ik moet zeggen, ik ken deze zangeres wel. En ik ken ook haar albums wel. Ik wist bijvoorbeeld het biografische feit dat het een echtscheidingsplaat was. Wist ik niet.
2: Mm.
0: En dus ik geniet van de muziek, hoe het naar mij toe komt. En ik hoor ook wel de tragiek in sommige songs. Maar die biografische elementen wist ik er bijvoorbeeld niet van. Dat is wel grappig. Ja. Hoe je dat dan misschien anders gaat interpreteren als je net iets meer ervan af
2: hebt.
0: Ja. Hoe zit dat met jouw poëzie? Jij zegt het gaat deels over het overlijden van mijn moeder.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk een heftig iets wat heel veel mensen overkomt. Misschien iets meer mensen van onze generatie. Maar
2: als het goed is, overkomt het iedereen.
0: Ja.
2: Behalve als er iets heel erg misgaat.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, hoe kwam je erbij om daar precies door te gaan en te gaan schrijven?
2: Ja.
0: Was het net zoals Nian net zei, van je kon er niet omheen?
2: Ik heb natuurlijk niet... Ja, dat vooral. Ik heb natuurlijk niet gedacht, kom, laat ik eens een bundel gaan schrijven over het overlijden van mijn moeder. Ik heb in de tijd... Ik heb heel lang geschreven en alles gehaat eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: En ook weggedaan en mijn verzet ook. Mm-hmm. En ook in het samenstellen van deze bundel ben ik ook echt heel erg verzet tegen.
0: Ja, maar dat vind ik een emotie die ik herken. Ik bedoel, ik teken en ik schilder. Ik heb in de tijd dat mijn moeder of mijn vader en daarna mijn moeder overleed en ik daarmee bezig bleef, heb ik zelfs geprobeerd om daarover te tekenen of iets te gaan schilderen. Maar nee, het ging juist ja, goed als ik er kijken. Niet over...
2: Maar ik heb heel veel erover... Of ik heb erover geschreven en ik was dat ook allemaal weer vergeten. En toen op een gegeven moment zei mijn uitgever... Nou, nu is het wel eens een keer tijd dat je iets gaat doen of zo. En toen heb ik... Ja, heb ik tot mijn eigen afgrijzen, zeg maar... die hele grote folder met allemaal teksten... Mm-hmm. uit die periode bekeken. En toen dacht ik, oh... Ja, oh, hier, ja. Nee, hier zit wel wat. Ja. Hier moet ik iets mee.
0: Ja.
2: Maar dat is nog maar een half jaar geleden.
0: Kijk.
2: Ja. Dus het is oud en het is ook nieuw. Ja. En maar, ik heb er daarna ook erg veel aan gewerkt. Hoor.
3: Met heel veel afstand dus uiteindelijk, jaren later. Met een bepaalde afstand.
2: Ja, blijkbaar kun je in die emotie niet zien wat er aan de hand is. Of zo. Nee. Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Of heb je het overzicht niet? Of, ja,
2: ja dat, gooi je er een analyse.
3: Of wil je ook niet.
2: My guess is as good as yours. Ja, ik weet het niet. Misschien
3: nou,
2: wil je
3: het verzet
2: niet.
3: Vind ik herkenbaar. Je wil het ook niet. Mijn vorige periode van mantelzorgen voor Harry... de oprichter van het Woordenrijk. Ook dementie, jong dementie. Ik wilde wel, maar ik wilde ook niet. En ik kon ook niet.
0: Nee.
3: Ik kon ook niet. Het was dat ook.
2: Voor de record, ik heb niet gemantelzorgd.
3: Nee. Maar...
2: Dat is
3: maar
2: weer een heel andere dynamiek.
3: Dat snap ik, maar het is wel ook het verlies
2: van... Die glans wil ik niet van jou overnemen.
3: Nee, maar het is ook het verlies van, van iemand rouw. De rouw ook. En dus soms bij bepaalde ziektes eigenlijk komt er al veel meer rouw vooraf al... doordat er zoveel meer verlies is al tijdens het proces. Of heel duidelijk merkbaar, zichtbaar, voelbaar.
2: Ja, en om het dan weer terug te brengen naar dat klimaat... wat ik dus ook... mooi vindt aan die plaat van Laura Veers. En wat ik ook mooi vind aan bijvoorbeeld een boek als Archief van Mogelijk Verlies van Tine Hens.
0: Mm-hmm.
2: Als wij over de klimaatcatastrofe praten, er is eigenlijk een soort norm dat we het moeten hebben over alles wat nog goed kan komen. Of manieren waarop we het allemaal kunnen redden, manieren waarop we het allemaal tot een goed einde
0: dus
2: kunnen
0: drie
2: brengen.
0: Voor 12, en, snel actie.
2: En het kan wel, et cetera. Ja. Maar iedereen die naar buiten kijkt. En zijn ogen open doet, weet dat er gewoon heel veel verloren zal gaan.
0: Ja.
2: Dat gaat gewoon gebeuren. En daarom is die rouw zo belangrijk. Ook als het om klimaatonderwerpen gaat. Ook zoals Tine Hens in dat prachtige boek Archief van Mogelijk Verlies schrijft. Als je te veel denkt dat het allemaal goed komt... kan dat ook passief maken.
0: Mm-hmm.
2: Je moet ook weten wat er al verloren is... om pas echt actief te worden.
0: Mm. Ja. Wat lezen uit je bundel?
2: Ja, dat is goed. Ik zal het gedicht lezen... waar jij hem vroeg, Rico, omdat het ook zo goed aansluit... bij waar we het net over hadden.
0: Ja.
2: Dit is dus de eerste keer dat ik uit deze bundel lees. Dus bear with me. Ik ben op reis in Duitsland en omdat het je verjaardag is... zoek ik een kerk om daar voor jou een kaarsje op te steken. Merkwaardig toch. Wij allebei geloven niet in leven na de dood. En ik weet dat als ik strakjes sta te turen naar die vlam... ik niet meer dan het votief zal zien. Dat ik daarvoor jouw schampering indachtig... voor een halve euro kopen zal in die kapel. Jezus maar, wat ben je weg. Elke dag, elk uur, elke minuut... elk mini-brokje tijd bevat je negatief... en in het kleinste immanente... bloesemblaadjes, druivenpitten, druppels, grind... het fijnstof in mijn longen... en de microplastics in mijn hoofd... schrijn je als een hagelwond. Toen ik nog maar een week na jou vergaan... een berg opliep in Adesund... waar ik naartoe was voor een festival... krankzinnig dat ik daar in de foyer van een theater... gebroken van verdriet gedichtjes stond te lezen... en een Noor ging interviewen over een gedichtenreeks... waarin hij trachtte om te gaan met hoe het socialisme van zijn land... via de oliebronnen in de zee afhankelijk van het einde van de wereld was. Was het alsof ik uit jouw einde oprees. Maar toen ik eenmaal boven was, was je natuurlijk net zo dood... en moest ik bij het uitzicht over al die fjorden in mijn eentje dealen... met het feit dat de planeet blijft draaien... ook nadat de wereld is vergaan.
0: Ja, Dank je wel dat jij dingen kunt schrijven die mij niet lukken, maar wel die ik wel voel soms. Ik bedoel, ik heb helemaal niet op dat festival in Scandinavië gestaan. Maar
2: je hebt wel eens een wandeling gemaakt, denk ik.
0: Ja, dat zeker. Echt prachtig. Je staat volgende week weer op zo'n festival gedichtjes voor te dragen.
2: Gelukkig niet in Scandinavië. Oh, en gelukkig, dat is heel tof in Scandinavië. Ja.
0: En gelukkig ook niet heel vers van met zo'n trauma in je hoofd.
2: Nou, het gekke dus van dit is... Dat rouw gaat dus nooit over.
0: Nee.
2: En het zakt een beetje weg. En
0: neemt
2: zo.
0: Andere vormen aan. En, ja.
2: Maar ik ga het nu dus weer allemaal omhoog halen.
0: Ja.
3: Ja, heerlijk.
2: Als ik het ga lezen. Dus het... Nee. Dus ik weet niet hoe ik daarmee omga. Nee. Maar dat gaan we merken. Ja, het is ook wel fijn, merk ik nu, om het te lezen. En om te merken dat het te lezen valt en zo. Ja. Maar geen idee wat dat gaat opleveren.
0: Ja. Hey, je hebt een paar dingen in vorm gedaan die mij opvielen. De bundel is in onderdelen verdeeld. Nou, dat is niet zo gek. Dat gebeurt bij heel veel bundels. Vaak is er dan een soort nieuw titelblad. Ja. Ik kwam er net een bundel tegen waar dan ook weer een nieuw mottootje op staat en zo. En dan begint de volgende katern of de volgende serie of iets. Jij hebt een stuk of drie zwarte bladzijden als tussen ja, als pauze soort van tussen die reeksen gedaan. Hoe kom je daarop? En waar was dat voor nodig om het op die manier te doen?
2: Even laten zien voor de camera. Die hier...
0: Ja, compleet zwarte bladzijden. Even een paar tussendoor zomaar.
2: Ik heb dat gedaan om... Toen we bezig waren om die bundel samen te stellen... Toen dacht ik, ja, het is ook een beetje een bundel over... Een rotzooitje. Een soort van brokstukken. Mm-hmm. En ik dacht, ik wil het niet in afdelingen doen. Zeg maar zo, nee, dat heb ik mijn vorige bundel wel gedaan. Weet je, die gedichten zijn zo, die doe ik in die afdeling. En die gedichten zijn zo, die afdeling. En inderdaad,
0: thematische vormtechnisch.
2: Mottootjes erbij en zo. En ik dacht, ik wil hier gewoon dat het gewoon een soort van brei is. Of zo, of een soort van ruïne eigenlijk. Mm-hmm. En ik merkte al snel dat zeg maar gewoon random die bundel samenstellen, dat niet gaat.
0: Nee.
2: Dat bestaat niet, random. Je bent altijd met een idee bezig. En toen op een gegeven moment kwam ik op het idee dus om dit te doen. Om gewoon te zeggen van nou... eerst wilde ik eigenlijk die gedichten in de reeks toen ik je kwijtraakte.
0: Ja, er zit een hele reeks in die allemaal beginnen met...
2: Om die allemaal op zwarte pagina's te plaatsen. Ja. Met het idee ook dat ze zich echt in een andere wereld afspelen. Mm-hmm. Ja, dat kon technisch niet. Maar dit werkt ook. Dus het is ook een soort van... Je hebt de stroom van de bundel. Mm-hmm. En dan gaan we op een gegeven moment zo even naar een andere wereld. En dan heb je die gekke korte gedichtjes. En dan ga je weer terug. En dan ga je weer naar die andere wereld. En dan een soort... Ja, wat moet ik zeggen? Een soort droomwereld misschien. Dat is het.
0: Toen ik je kwijtraakte, zo heet de bundel. Maar zo heet ook... Of nou ja, een van die reeks die begint elke keer met die zin. En dan voor de zoveelste keer...
2: Ja.
0: Voor de eerste keer, nog een keer voor de eerste keer. Ja. Tot en met de 28e en heel veel nummers ook overgeslagen, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, hoe is dat ontstaan, dat er daar die beginzin in zat?
2: Nou, die beginzin is heel oud. Die beginzin, ik weet nog precies, heb ik... Die kwam tot mij in Groningen tijdens het Dichters in de Prinsentuin Festival.
0: Mm-hmm.
2: In het jaar dat mijn vorige bundel verscheen, dus in 2017.
0: 9 jaar geleden, ja.
2: En toen... en dus had ik het idee om toen ik je kwijtraakte... En dan optellen. Dus de eerste keer, de tweede keer, de derde keer, de vierde keer. En ik heb me 8 jaar lang afgevraagd waar het over ging. En ik weet het nog steeds niet. En mij is door een aantal mensen op een gegeven moment op het hart gedrukt... Stop nou met je afvragen wie dat is, die je. Maar schrijf ze gewoon.
0: Ja.
2: En dat heb ik toen gedaan. En er zijn wel heel veel anekdotes voor mij aan ten grondslag. Maar die zijn ook niet belangrijk.
0: Mm-hmm.
2: En het is, ik weet niet. Het is heel moeilijk uit te leggen.
0: Misschien moet je er gewoon eentje voorlezen.
2: En dan doe ik er twee.
0: Kijk.
2: Goed, want dan... Wat zou ik eens dan eens doen? Ja. Oké. Okay. Dat is misschien wel leuk. Toen ik je kwijtraakte, de vijfde keer, zag ik je liggen in je massief. Zag ik je nakende smelten nog niet. Ugyanaktuk, Ugyanaktuk, fluisterde je. Ik wist nog niet wie van ons tweeën als eerste de weg van ontwrichting zou gaan.

0: Toen ik je kwijtraakte, de 21ste keer, liep ik naar buiten, het weefsel in dat jou gauw niet meer zou bevatten. Zag de enormiteit, de almaar uitdijende ruimte. Het duizelde me, maar ik voelde je neerwaartse kracht, mijn innige, immer imploderende ster.
1: Hoi Joost. Ja, het heeft inderdaad wat dromerigs. Als ik je nu ook zo het voor voordragen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dus dat is wat jij net zei van die overgang van die zwarte bladzijde. En ja, dat misschien is dat. Ook omdat je het misschien niet helemaal vast kunt pakken wie dat nou moet zijn, die je. Dat je denkt van nou, misschien zijn het wel door elkaar lopende dromen van verschillende dingen. Of, ja.
2: Ik vind het ook zo mooi dat je zo'n tekst of zo'n zin zo al jarenlang vasthoudt. Ik heb wel eens een keer het advies gehoord van bewaar alles.
0: Mm.
2: En dat het dan jarenlang zeg maar zo door. En dat je ook precies weet waar die zin tot je kwam. Vind ik zo bijzonder aan kunst.
0: Ja, dat is natuurlijk ook omdat ik er de afgelopen 8 jaar heel veel aan gedacht heb.
2: Ja.
0: Er zijn ook zinnen die ik al vergeten ben.
2: Maar heb je dan die reeks in zo'n jaar geschreven? Of heb je daar ook echt 8 jaar over gedaan?
0: Goh, oh, dat is een goede vraag. Ik heb er in de afgelopen 8 jaar echt wel een aantal geschreven. De meeste zijn. Jeetje. Nou ja, er zijn er ook een aantal in het afgelopen half jaar ontstaan. En ook heel erg veel ertussenin. Dus heel veel aanzetten.
2: Aha.
0: Die soms een beetje veranderd zijn. En soms zo ontzettend veranderd dat ze helemaal anders zijn geworden.
2: 8 jaar lang zo'n zin met je mee.
0: Ja, ja.
1: Kan je voorstellen?
2: Ja, nou ja, ik vind het merkwaardig. Ik heb er ook heel veel zin in om hem te kopen en hem te lezen. Ja.
1: Nou, dat kan volgende week. Ja. Begreep ik al. Hey, ja, dat, nou ja, we hadden het er net over dat de bundel deels over rouw gaat. En deels ook over rouw om je eigen moeder. Of om moeder. Ik kan wel een moederfiguur zijn.
0: Groot gedeelte. Ja, ja,
1: ja. En je bent op een gegeven moment ook andere schrijvers gaan lezen die rouwboeken hebben gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn er heel veel op te noemen. Maar je noemt er ook een paar in één gedicht.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: ja, was dat een soort vooronderzoek? Of was dat gewoon zelf interesse zonder dat je dacht van hier ga ik in mijn eigen poëzie wat mee hebben?
0: Beide.
1: Ja.
0: Het belangrijkste boek dat ik gelezen heb, dat heb ik gewoon gelezen toen mijn moeder overleed. En dat is van Roland Barthes.
1: Mm-hmm.
0: De Franse filosoof die hield een dagboek bij toen zijn moeder overleed.
1: Ja.
0: En dat boek is fantastisch. Dat,
1: ja.
0: Dat is helaas niet meer in druk. Ik heb me voorgenomen om bij iedere gelegenheid te roepen dat uitgeverij Meulenhof dat boek moet gaan herdrukken.
2: Mm-hmm.
0: Want het is echt heel mooi. En het geeft je zeg maar een soort van toestemming. Want er is heel veel taal rondom rouw.
1: Mm-hmm.
0: Waarin gezegd wordt, oh ja, je hebt fases. En je, ja. en,
1: maar dan zit je bijna in jezelf heel boeken, toch?
0: En ja. Maar ook hoe mensen daarover over praten. Mm-hmm.
3: Dus, geef het een plekje.
0: Geef het een plekje, al dat soort
1: als
0: dingen.
1: Als je het hele jaar al die normale feestdagen gehad hebt, dan ben je dat gehad. Ja.
0: En dat boek is gewoon. Ten eerste is het heel precies geschreven.
1: Mm-hmm.
0: Het is echt. Het zijn steeds hele korte stukjes. Soms schrijft hij gewoon op van maandag. Alleen maar gehuild of zo.
1: Ja.
0: Maar ook kleine filosofische stukjes. Maar het boek geeft je een soort toestemming om gewoon kapot te zijn.
1: Ja.
0: Om gewoon, oké, nu is het gewoon.
1: Even op.
0: Klaar.
1: Ja.
0: En dat boek draag ik sindsdien wel met me mee.
1: Mm-hmm.
0: En hij heeft nog een ander mooi boek geschreven over. In dezelfde periode, het heet Camera Lucida. Dat gaat wat meer filosofisch over rouw, ook over zijn moeder. Dat is net heruitgegeven.
1: Kijk,
0: door uitgeverij Donker. Dat heb ik wel als onderzoek voor het boek gelezen.
1: Oh, okay.
0: Inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. En dan heb je nog Edwin Vagel, Haagse dichter.
1: Ja.
0: Dat is een vriend van me.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat heb ik gewoon gelezen. Maar ik heb heel erg geprobeerd om het niet
1: bundel,
0: in de bundel te laten terechtkomen. Maar het is inderdaad niet gelukt.
1: Toch een verwijzing ook naar hem.
0: Het bundel Cagney,
1: ja.
0: En een prachtig boek van Kate Sambrino. Book of Mother. Dat ook over moederrouw gaat.
1: Ja. Ja. Dus deels voor je eigen proces, maar dus ook deels voor je
0: poëzie. Ja, toen duidelijk was dat ik dat...
1: Dat je het daarover ging hebben, deels.
0: Heb ik wel meer gelezen.
1: Ja,
0: klopt.
1: Ja. Ik wil eigenlijk liefst dat je nog een gedicht voorleest.
0: Ja.
1: Heb je er zelf nog eentje in je hoofd zitten?
0: Nee, niet echt eigenlijk.
1: Nee, oh, ik ook zo snel niet.
0: Maar verzoeknummers?
1: Nee, niet per se, nee.
2: Pagina 18.
1: Ja, inderdaad. Wat je zegt.
0: Oké. Okay.
1: Toevallig niet een zwarte bladzijde.
3: Was wel interessant geweest.
0: Dit is een gedicht dat ik schreef tijdens een... grotendeels tijdens een uitvoering van een muziekstuk.
1: Ah, ja.
0: Moet ik even opzoeken. Een Oekraïense componist, Maxim Shaligin. Het heet Lacrimosa. Hey, een van de violisten is zwanger. Hoe zal dat de uitvoering beïnvloeden? Is het eerste dat je denkt als het ensemble opkomt? Oh, de willekeurige gedachten die je hebt als je je hoofd bij de muziek moet houden. Ze zijn met zeven. Ze herhalen een tijd, een patroon, net zo lang tot je voelt dat het geluid je als een mal omvat. Dan breekt een van hen daar met een zwier uit los door iets dat op die plek niet past te spelen. Dissonantie zoekt naar resolutie. Dus natuurlijk volgen alle strijkers één voor één. En zo ontstaat er weer een nieuw patroon. Een nieuwe mal die je omvat. Je denkt, zo zal het gaan, totdat het niet meer gaat. Tot je je mal wordt uitgeslingerd en de weg kwijtraakt. Precies zoals je binnenkwam, ging zitten op je stoel. Je moeder in je hoofd. De zwangere speelt door. De componist zit het ensemble voor. Het stuk, dat gaat van mal naar mal. Maar hé, jij zit daar in de zaal gezwierd uit de gekromde ruimtetijd te zijn. Geen schelp die nog een tremor vat. Want zij die jou hiervoor je oren gaf, is niet meer hier.
1: Mooi. Ja. En ook heel, ik zag het, dat zie je natuurlijk gelijk voor je. Je zit gelijk in zo'n concertzaal, hoe je dan naar het orkest kijkt, zeg maar.
0: Ja, het is ook...
1: Dat begin van dat stuk.
0: Ik denk ook vaak, ik ga veel naar concerten en ik denk dan altijd aan mijn moeder, omdat mijn liefde voor muziek komt van haar.
1: Oké.
0: Okay. Uiteindelijk, ja.
1: Mooi. Mooi, Joost. Dankjewel. We zijn er alweer zo goed als doorheen. Je bent volgende week in ieder geval te bewonderen op Poetry International in Rotterdam. Meerdere keren. De openingsavond donderdag natuurlijk al. Hè? Ja.
0: Zeker.
1: Ja, ja.
0: En bij Colette.
1: Dat is eind van de komende maand. Dat hoor je nog wel verder op deze zender. Mirjam, dankjewel voor je komst.
2: Dankjewel dat ik er mocht zijn.
1: Ja, veel succes bij de volgende Live & Poets. Diane ook, dankjewel.
3: Yes.
1: En succes weer met de jonge stadsdichter en met andere activiteiten. Ja. Wij zijn er volgende week weer. Na het nieuws is er Sportsignaal Radio. En tot die tijd hoor je nog een laatste single van Peter Gabriel. Nou, die maakt nog muziek.

0: anders strooide ik op een slak zout.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten kunnen worden. Dat is ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Ondernemers rond het Rijswijkse plein in Den Haag maken zich grote zorgen nu vanaf morgen het plein maandenlang is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het asfalt op de weg en de tramsporen worden vervangen deze zomer en het werk zal naar verwachting in etappes tot en met september duren. De gemeente zegt er wel alles aan te doen om de bereikbaarheid goed te houden, maar niet iedereen is daar gerust op. Een sportschool aan het plein gaat klanten dagelijks tekstberichten sturen over de bereikbaarheid. Bij een botsing tussen 2 auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van een busje met een Pools kenteken botsten op elkaar en een van de inzittenden raakte gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag. Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten kunnen worden. Dat is ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Ondernemers rond het Rijswijkse plein in Den Haag maken zich grote zorgen nu vanaf morgen het plein maandenlang is afgesloten vanwege werkzaamheden. Het asfalt op de weg en de tramsporen worden vervangen deze zomer en het werk zal naar verwachting in etappes tot en met september duren. De gemeente zegt er wel alles aan te doen om de bereikbaarheid goed te houden, maar niet iedereen is daar gerust op. Een sportschool aan het plein gaat klanten dagelijks tekstberichten sturen over de bereikbaarheid. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van een busje met een Pools kenteken botsten op elkaar en een van de inzittenden raakte gewond. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het

Dit is Den Haag FM, jouw stadsradio. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Nieuws uit je eigen Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: overal tegen. Check voor alle info denhaagfm.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: zou zeggen, een bijzonder goedenavond. Het is 8:02. Dit is Den Haag FM Cultuurboulevard. En we hebben het allemaal gered bij Leven en Welzijn. Ik heb een half uur geleden op A13 nog mijn schadeformulier staan invullen. Omdat er een dame achterop knalde. En dat zijn vervelende dingen, Martin. Maar we gaan het via de verzekeraar regelen. En het komt goed. Het komt goed. Ik had in elk geval nog een heel mooi vooruitzicht, want vanavond hebben we een fantastische avond. We hebben een live band, Offshore. Daar zijn we nog een beetje technisch aan het sleutelen, maar dat komt helemaal goed.
1: Komt
0: we
1: goed.
0: Hebben voor hetere vuren gestaan. En jij komt all the way from Delfgauw en Rokanje heerlijk ingevlogen.
1: Dat klopt.
0: Je hebt een
1: tussendoor
0: kleurtje.
1: Nog Schiedam. Ik leef tussen 3 woningen en 3 tuinen onderhouden, 3 woningen. Niet normaal.
0: En dan ook dit nog allemaal. Ja, Ron, goedenavond. Jij kwam hier ook alweer. Jij kwam hier met een opgepoetste bolide. Bij jou geen krasje, geen scheurtje, geen
2: teentje. Nee, dat niet. Die blijft het goed doen. En dat houden we zo, hoop ik. Hè.
0: Heb je er een beetje naar uitgekeken naar de uitzending?
2: Ja, ik vind het fantastisch wat er vanavond gaat gebeuren.
0: Ja, we gaan heel veel leuke dingen doen. Nog los van de live muziek die we straks hebben in het tweede deel. Gaan we straks even bellen met Sebastian. Hij is de zanger van de band Grollo. Het tribute aan QB and the Blizzards. Want dat staat toch eigenlijk wel een beetje in het teken van het eerste uur. Dat doen we niet met de minste. Dat doen we met Skal Langelaan. Dat doen we met Marcel Mulhuizen. En het tweede uur, dus het blokje met Offshore. Die staan op Kaderok. En daar weet jij meer van, Ron. Want er komt ook iemand van de organisatie.
2: Ja, zeker. Daan van der Brug, directeur van Musicon.
0: Nee, interessant.
1: Er komt een vervanger vandaan.
0: Oh.
1: Daan was verhinderd en dat is Ian. En Ian komt, ken je Ian?
2: Vaag. Van
1: nou, hij heeft minstens een goed verhaal. En we gaan met de drummer van het Goede Doel inbellen. En dat is Tony Peroni. Wie kent hem niet?
2: Die kennen we wel.
1: Tony.
0: Die een grondlegger van bekende nummers natuurlijk van het Goede Doel. Ja, fantastisch.
1: Ja, ze trainen nog steeds
0: Henk en Henk. Ja. Ik heb ze ooit een keer gezien. Ja. En mag jij raden welke van de twee Henken het langst nog bleef op de afterparty?
1: Dat is Henk Westbroek
0: inderdaad geweest. Ja, in deze uitzending is Skal Langelaan te gast. Ik zei het al, Skal is al decennia actief achter de schermen van de Nederlandse muziekwereld en werkte zich op tot van Rodi tot ervaren tour- en productiemanager bij talloze grote en nationale en internationale acts. We praten hem over zo'n bijzondere loopbaan. Een heel klein stukje toch. Ja, je bent daar heel bescheiden in, Skal. Maar we willen toch nog heel even weten waar jij dan vandaan komt. Want als jouw naam valt, ja, dan weten bij kans de halve Nederlandse muziekindustrie over wie we het hebben. Maar natuurlijk over jouw rol bij de projecten in het bekende Blues Village Grollo, waar de erfenis van QB and the Blizzards nog altijd levend is. En we kijken natuurlijk vooruit naar de theatertour rond Grollo, waarin het album Desolation integraal wordt gespeeld. En we schakelen live telefonisch met de zanger van Grollo om te horen hoe de voorbereidingen zijn verlopen en wat het publiek kan verwachten van deze bijzondere tour. Mag ik meteen nog even aandacht vragen voor beeld en geluid? Want die hebben deze week geopend de Schatkamer. 700.000 films en videobeelden en radio-uitzendingen zijn er online te vinden.
1: Prachtig.
0: En ik heb vandaag er ook al dingen van QB die misschien mensen al lang zijn vergeten, daar weer teruggevonden. Het is werkelijk waar. Het luistert ook naar de naam Schatkamer. Het zit in beeld en geluid, waar het hele Nederlandse archief natuurlijk wordt onderhouden en weer wordt bijgehouden. En daar kun je het allemaal terugvinden. Dus
1: ik wil nog even.
0: We hebben nog iemand zitten.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ryan, die heeft inmiddels heel wat mooie filmpjes gemaakt. Waaronder van Robert-Jan Stips en nog veel meer artiesten. Dankjewel, Ryan, en welkom opnieuw. Ryan Derks.
0: En ik zag natuurlijk ook nog even voor de luisteraars Victor Meijer hier rondlopen met een heel nieuw product onder zijn arm.
1: Ja.
0: En Erik Uylaerts.
2: Erik. Ja.
0: Ja.
1: César Zuiderwijk noemde Victor vorige week in zijn show nog in Amare een Haagse icoon. En dat is die.
0: Kijk, zo is dat.
1: Ja.
0: We gaan het hebben over QB and the Blizzards. Voor iedereen natuurlijk wel een bekend gegeven. En ik had het vanmiddag met Marcel er nog even over dat ze kwamen met een hele grote klap. En alles wat daarna is gekomen is eigenlijk nooit meer echt geëvenaard na de klap. Maar ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn.
1: Boom.
0: Maar er is natuurlijk wel iets prachtigs, mooie nalatenschap. Ligt er gewoon nog steeds. Ja, Skal, hoe ben jij ooit in de muziekwereld gerold?
3: Dat is al heel lang geleden. Ik ben 1975. In 1975 ben ik bij een bandje gaan werken in Rotterdam. Limousine.
1: Okkie Huisens.
3: Juist, Okkie, Paaltje Vink van Swing Soulmachine.
1: Ja.
3: En Max Cell van de Swing Soulmachine.
1: Absoluut.
3: En Tom Oppertoff, een hele goede drummer was dat.
1: Een superband.
3: Of is nog steeds een goede drummer. In 1975 ben ik trouwens gewoon als Rodi begonnen. Busje rijden, geluid opbouwen, licht gedaan, van alles. Dat heb ik een paar jaar gedaan. En toen ben ik doorgegaan naar The Frog.
1: Dat Rikkie Hoogendorp.
3: Juist, met Aag Kalt, Michel Verschie. En toen had ik dat eigenlijk al een beetje gezien. Ik denk van, ja, als ik nou tot mijn 70ste moet vrachtwagen rijden en alles opbouwen. Toen ben ik wat anders. Toen ben ik meer de tourmanager uit gaan hangen. Productie gaan doen. Toen ben ik in 1988 ben ik met de productie van Noordzee begonnen in Den Haag voor Paul Laquette. En dat heb ik gedaan tot 2019. Daarbij heb ik nog allerlei andere festivals gedaan. In 5 jaar in Noordzee in Kaapstad. 2 jaar in Sint-Petersburg. Geloof ik een kleine 8-9 jaar op Curaçao, wat nog steeds is. 1 jaar in Qatar. En 1 jaar in Nairobi, Kenia. En voor de rest heel veel dingen gedaan. Ik was een van de eerste die ook met het chanceren op podiums begon. Dus als het een beetje gespeeld was met live-opnames, zeg maar, de Vrienden van Amstel en zulke soort dingen. Ook een heel clubje mensen die dat allemaal deden, waar we het mee deden en zo. En ook getoerd met allerlei artiesten, Dr. John. Ik heb de eerste tour gedaan, Billy en Wally van Anouk. Ik weet het niet precies, joh.
1: Indrukwekkend.
0: En onder auspicie van een instituut van Mojo uiteindelijk.
3: Ja, tot 2019 heb ik in vaste dienst bij Mojo gezeten. Daar heb ik nog wel wat dingen gedaan voor Mojo. Maar eigenlijk meer van 2019 tot 2 jaar geleden heb ik nog het Curaçao Noord CDS gedaan. Het Grollo Festival, het Blue Seas Festival. Dat is een bluesfestivaletje op Curaçao. En zulke soort dingen.
0: Ongelooflijk, wat een enorme verleden en ja. Heden nog steeds. Ja. Als je nou 1 ding mag kiezen van al die dingen die je opnoemt, wat is dan jouw absolute hoogtepunt geweest?
3: Ik denk met de opdrachtgever van Curaçao naar de Rolling Stones in Cuba. Dat was echt waanzinnig. Dat was echt heel erg leuk.
0: Ja. En naast jou zit Marcel Mulhuizen.
3: Ja, mijn toeverlater. Ik bedoel, Marcel die helpt me heel erg goed met het ontwerpen van die tour. Hangt Bastiaan aan al?
0: Nee, nog niet. Die gaan we straks even bellen. Nee, natuurlijk.
3: Maar hij helpt me met het ontwerpen en zo. Dus van het toertje.
0: Ja, want hoe ben jij betrokken geraakt bij de projecten in Grollo en de blueswereld al?
3: Nou, de eerste jaren was het Grollo, het internationaal bluesfestival Grollo. Daar had je twee mensen die dat opgezet hebben. Twee mensen uit Curaçao. En Mojo moest daar de productie voor doen, dus ik heb daar de productie voor gedaan. Ik was daarvoor was ik al jaren echt fan van Cuban Blitzers. Ik was ook al naar het museum geweest. Ik ging als 16-jarige jongen op mijn zundappie vanuit Pijnakken naar Maasland en naar Wateringen. En overal ging Cuby kijken. En dus altijd is dat wel blijven hangen, Cuban Blitzers.
1: Ja. Skal, in 2008 hebben we Cuby, Harry Musquet, nog 1 keer gezien. Dat was toen ook met Erwin Java in de boerderij. Was je daar ook bij? Legendarisch concert.
3: Ik denk het niet.
1: Echt legendarisch. Het is een beetje zijn afscheid.
3: Ja, het is trouwens dit jaar, is het 15 jaar geleden dat Harry kwam te overlijden. En 1 juni, dus weekend, dit weekend, is het museum ook. Want hij heeft een eigen museum.
1: Ja, ik weet het. Ja,
3: en dat
1: ja.
3: is ook het 15-jarig bestaan van het museum aanstaand weekend in Grollo.
1: Ja,
3: en
1: ja.
3: dan speelt de band Grollo ook weer.
0: Ja, het is ook wel heel bijzonder dat open blijft. Want ik heb destijds gezien dat het werd geopend. En dan was hij heel bescheiden onder, want hij had al een soort monument in de bossen daar. Met een soort tekst
3: voor de kroeg,
0: van een nummer.
3: Voor de kroeg.
0: Ja, en toen kreeg hij een standbeeld. En dat vond hij zegt, dat krijg je pas als je dood bent. En toen kreeg hij een museum. Ja, hij zegt, het is wel een hele bijzondere plek. De enige reden waarom hij daar destijds toestemming voor heeft gegeven is omdat hij te horen heeft gekregen dat het ook een broedplek moet worden voor nieuwe muziek en nieuwe artiesten en dat soort dingen. Hij zegt, ik ben zelf niet zo bijzonder. Nou ja, goed, wij denken daar natuurlijk met z'n allen wel anders over.
1: Ja.
0: Maar het is een prachtige plek, want het is zijn oude woonhuis ook natuurlijk.
3: Ja, hij heeft daar gewoond. Ja. En daar hebben ze toen, vijf jaar geleden, een museum van gemaakt. En er is nu ook een stichting. En die stichting is opgericht door Jan Lagedijks. Vergeet die naam. Nou, je vergeet het niet, maar ja. die zit hier dus achter. En wij willen dus nog de komende tussen de 5 en 10 jaar... willen we Cuba in de Britse Harry Miskee nog een ode aan geven. Dat iedereen... Er staan nog steeds 3 nummers van Cuba in the Blitz in de top 2000. Ja. Wind of My Eyes, Apple Nuggets, Flophouse en Wind of My Eyes. Of Somebody Will Know Someday. Ja. En die zakken wel, dus iedereen moet er wel op blijven stemmen. Weet je? Want het is eigenlijk heel speciaal. En band zijn allemaal oude nummers. En dat er nog steeds toch wat mensen op
1: sterker nog, die 3 nummers moeten niet alleen gehandhaafd worden, maar Distant Smile is natuurlijk ook een waanzinnig nummer. En hoort er ook in.
3: Ja, maar ja.
1: Huh? Maar nog even. QB was natuurlijk mega populair in Nederland.
3: Ja.
1: En ook over de grenzen, Duitsland, België. Maar lag het nou aan Harry Muskee zijn Engels, dat ze in de Engelstalige, Anglo-Saxische landen niet echt zijn doorgebroken? En dat de erkenning pas decennia later kwam dat het wel een hele goede band was. Met Elke Gelling natuurlijk, Brood.
3: Ja. Ja, nou, ik denk in de eerste 10, 15 jaar van QB, dat is volgens mij ook de beste. Met Herman Brood en met Elke Gelling.
1: Ja.
3: Maar ik denk, Harry heeft het nooit leuk gevonden om op te treden. Harry heeft het eigenlijk ook nooit leuk gevonden om naar het buitenland te gaan. Dus waren tours gepland naar Amerika, naar Engeland. Maar hij wilde gewoon niet. Hij wilde gewoon daar blijven.
1: Die sound was zo professioneel.
3: Ja.
1: Bijvoorbeeld, Distant Smile, The Window of My Eyes kwam in de tweede helft van de jaren 60 uit.
3: Ja.
1: Maar qua productie, qua sound, stond het al op zo'n hoog professioneel niveau. Daar konden de Golden Earrings nog helemaal niet aan tippen.
3: Nee.
1: En al die andere bands.
3: Nou, ik denk ook de LP Desolation uit 1966. Als je die LP nu luistert, en of toen die uitkwam ook, je hoort ook die emotie van Harry Muskee.
0: Heel erg.
3: Die hoor je gewoon eruit komen.
0: Ja, daar onderschrijf je eigenlijk alles, want dat is echt zo. Ik heb hem vandaag helemaal gedraaid.
3: Nou, het is echt niet te geloven. Dat, dat is 60 jaar geleden.
0: Ik zou mensen willen aanraden, want dat is mijn all-time favorite. Ook naar vandaag weer dat Things I Remember. Nou, dat begint eigenlijk heel rustig. En dan eigenlijk het eindigt met een soort punkrock. Maar ik denk ook dat het gewoon één take is. Hij gooit er alles in. Dat komt vanuit zijn tenen.
3: Hij heeft trouwens Gin House Blues op de LP. Heeft hij in één take opgenomen.
0: Dat hoor je
3: in zijn
0: dus
3: onderbroek.
0: Ja.
3: En hij heeft het daarna ook nooit meer willen spelen. Want hij zegt, iedere keer als ik het ga zingen, dan doe ik het nooit zo goed als op de plaat als in de studio.
1: Ja.
3: Dus hij wilde dat ook eigenlijk nooit meer doen. Maar de tweede LP, dat is Groet uit Grollo, die is goud geworden.
1: Ja.
3: En voor de eerste LP hebben ze wel een Edison gekregen, 2 jaar daarna. Toen was de band eigenlijk al uit elkaar. Toen hebben andere mensen, Jaap van Eyck.
1: Wel bekend, de bassist.
3: Juist, die hebben toen wel de Edison in ontvangst genomen, maar die speelden niet mee.
1: Nee.
3: En het andere project waar ik nu ook mee bezig ben, dat is, we gaan Desolation opnieuw uitbrengen.
1: Heel mooi.
3: Op vinyl. En dan komt er een tweede LP bij, dan wordt een dubbel LP met allereerste singles, met Stumble and Fall, met alle oude singles, die komen erbij. Maar wanneer dat gaat gebeuren. En er is een aanvraag om hem ook goud te maken.
1: Ja.
3: Nou,
1: ja.
3: Mulgen, ga juist wel vertellen.
4: Nou, ik hoorde gisteren dat... ik hoorde tweede Pinksterdag dat die waarschijnlijk vlak voor dat festival klaar is.
3: Okay.
4: Die 200 die jij besteld hebt.
3: Oké.
0: Nou ja, wat we ook wel heel belangrijk vinden, dat Marcel is natuurlijk de broodman van...
4: Die waarschijnlijk vlak voor dat festival klaar is.
3: Okay.
4: Die 200 die jij besteld hebt.
3: Oké.
0: Nou ja, wat we ook wel heel belangrijk vinden, dat Marcel is natuurlijk de broodman van Nederland.
3: Ja.
0: De broodkenner.

0: Maar als je natuurlijk eigenlijk Wind of My Eyes en Somebody Will Know Someday, dat zijn echt Herman Brood dingen, weet je wel. Die rare akkoorden en zo.
1: Another Day, Another Road.
0: Ook. Ja. Ja.
2: Maar bijvoorbeeld ook het latere werk. Want ik weet nog dat hij zich, dat was tweede helft jaren 80, begin jaren 90. Toen heeft hij zich heel erg ingezet voor de beer. Voor de positie in Oost-Europa van de beren. En daar heeft hij een waanzinnige plaat van gemaakt. En dat nummer, klopt, dat heette De Beer.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En dat heb ik live op podium gehoord. Ja. Indrukwekkend. Ja. Harry Musquet in zijn latere jaren. Ja. Ook nog steeds heel goed.
0: Ja. Ik ben de laatste keer ben ik hem tegengekomen. Op een gegeven moment had hij ook een huis op Curaçao. En daar is hij toen gewoond.
2: Ja.
3: Ja, het is zonde. Die man is slechts 70 jaar oud geworden.
0: Ja.
3: Ja, dat is treurig. Hij heeft volgens mij nog het laatste festival nog meegemaakt in Gollo.
0: Ja.
3: En daarna was het eigenlijk, toen wist hij al dat hij...
0: Eigenlijk toen het museum geopend werd, volgens mij 3 of 4 maanden. 26 september is hij overleden. En 1 juni ging het museum open. Dus...
3: Bezoek dat sowieso even. Ik hoorde jou het hebben over Another Day, Another Road. Zullen we daar, dat heb je ook meegenomen. Ik heb hem hier in de jukebox van Wedding's 50's gestopt. Het
2: Ben, luister.
3: Dus we gaan er even naar luisteren. Dan komen we weer even helemaal lekker in die sfeer.

0: dit is wel een beetje geremasterd, hè, denk ik. Marcel, is dit inmiddels al een beetje... Is hier een sausje overheen gegooid? Of?
1: Nou, ik denk het wel.
0: Klinkt,
1: het is misschien wel remasterd, ja.
0: Klinkt goed als je
1: maar, dat... ik had, toen we net de cd hadden, kwam Cubis Blues uit op cd.
0: Ja.
1: Die dubbel OP. Toen heb ik hem gekocht. En toen draaide ik Another Day, Another Road. En dat klonk helemaal niet in die begintijd. Toen heb ik het originele singeltje opgezet. En die kraakte, maar die klonk veel beter.
0: Ik heb vanmiddag ook inderdaad wat kraakwerk beluisterd. En ja, dat is uiteindelijk, dat is wel ook nog het gevoel wat je daar dan bij hoort. Maar als je dan hoort, ja, het is één take geweest. En het stond op de plaat. Ja, fantastisch. Schal, voordat we eens even wat gaan ophalen hoe je uiteindelijk bij de tour bent gekomen, maken wij alvast een klein sprongetje vooruit. Want we hebben namelijk aan de telefoon Sebastian. En hij is de zanger van de band Grollo, Tribute to Kiwi and the Blizzards. En ja, jullie kennen elkaar al een tijdje. Goedenavond.
2: Hoi, hallo.
0: Wat ontzettend fijn dat we je even mogen bellen vanuit het Haagse. Ja, want kijk, wij hebben een rijke muziekhistorie en geschiedenis hier in Den Haag. Maar als we dan een beetje zo richting Grollo, Assen, waar die volgens mij is geboren gaan, dan ja, is daar toch eigenlijk wel een basis gelegd. Tot Ron, daar vinden we het ook wel een beetje terug.
3: Ja, en tegenwoordig AJ Plugzitter, Derksen, Grollo.
0: Het is nog
3: het grote
0: steeds,
3: festival. Ja,
0: het staat nog steeds op de kaart. Ja, hoe ben je op het pad gekomen van QB?
2: Ja, als jonge jongens maakten wij al muziek en werden wij ook al vrij snel fan van de Nederlandse band The Wolf. Ik weet niet of jullie die kennen.
0: Yes. Zeker, ja.
2: Zij coverden ooit een liedje, volgens mij Apple Knuckles Flophouse uit Veronica of zo, geloof ik. En dat was dan een liedje van

0: band genaamd QB in the Blizzard, waar ik nog nooit van had gehoord. Dus toen ben ik daar eens ingedoken. Nou, de rest is geschiedenis.
1: En inmiddels heb jij contact met Skal, die voor jullie het een en ander heeft uitgerold. Hoe is dat zo tot stand gekomen?
0: We timmeren al een tijdje aan de weg als QB in the Blizzard Tribute. En we hadden ook best wel nauw contact met het museum in Grollo. Dat is in de boerderij waar de band vroeger repeteerde en zelfs deels woonde.
1: Ja.
0: En Skal is ook nauw betrokken met die mensen. En die is, als ik verkeerd zeg Skal, moet je me corrigeren. Die
2: ja,
0: die is een heritage gestart omtrent Musquet zelf, de persoon. Ja.
2: Nou, Bas-Jan, ik zag jullie natuurlijk de eerste keer in Zoetermeer. En toen daarna ben ik naar Assen gekomen. Toen speelden jullie op het Nieuw Blues Festival. En toen ben ik naar jullie toe gegaan. Ik weet niet welk jaar hebben jullie geopend toen met het Internationaal Blues Festival. Was dat 2017? Nee,
0: 24, denk ik.
2: 24, oké. Okay, ja. Ja, toen hebben ze gespeeld als opening de band Grollo. En volgens mij verleden jaar september hebben een afspraak gehad in Zwolle en dat ik met het idee kwam, laten we een theatertour gaan doen en het hele gebeurde. En dat is er nu.
0: Dat die is er.
2: Ja, we moeten alleen nog een paar stoelen vol zien, of een paar theaters vol zien te krijgen.
1: Komen jullie ook een beetje deze kant op, richting Den Haag?
2: Ja, we zitten in Zoetermeer en dat is op 7 januari. Dus volgend jaar zitten we in het Stadstheater in Zoetermeer. En we gaan starten in Capelle aan de IJssel op 9 oktober. En dan gaan we door naar Assen en Oosterhout, Emmen en Zoetermeer. En dan nog Stadskanaal, ja. Maar als je naar www.grollo.nl gaat, Grollo met 1 O... Dan staat de hele tour en dan kan je door een paar keer klikken. Kan je kijken waar ze staan bij de shows.
1: Ik zag vanmiddag nog een recensie over de band. En ze zeiden van, ze schreven daar, ja, het komt allemaal heel eng dichtbij. En dat begint eigenlijk al natuurlijk met de hoes. Die is nagemaakt van Desolation.
2: Ja.
1: Ja, bijzonder. Ontdekte jij ook als zanger van, hey, ik heb wel een beetje dat Musquet geluid in mijn stem zitten. Dat moet je natuurlijk ook nog wel even in huis hebben.
0: Dat was schokken, de eerste repetitie. Ik heb het eigenlijk niet echt uitgeprobeerd. Maar het bleek best wel goed uit te pakken. Ja, ik wist wel dat ik dat rauwe geluid wat Musquet heeft, heb ik ook. Dat wist ik wel. Dus het was niet helemaal een sprong in het diepe. Maar het heeft wel goed uitgepakt als ik het publiek moet geloven.
1: Ja. En in hoeverre heeft Johan Derksen hier dan nog, die kan je natuurlijk wel een platform geven, maar heeft hij ook nog wat in de melk te brokkelen bij deze hele productie?
2: Helemaal niets.
1: Niks.
2: Hij mag alleen reclame maken. Hij heeft een leuk filmpje gemaakt. Nee, Johan is echt te gek voor de blues. Hij is voor de bluesmuziek is de allerbelangrijkste man. Dat zegt toch goed, Bas-Jan?
0: Ja, zeker.
3: Ja, Bas-Jan hier, Martin Reitsma. Nog heel even over jullie gitarist, hè? Nick Sival. Het is natuurlijk een enorme uitdaging om Eelco Gelling op het podium te representeren. En hoe gaat dat met Nick? Hebben jullie veel audities moeten doen voordat jullie Nick in de gelederen hadden?
0: Nou, we hadden eerst één keer een andere gitarist, maar die kwam niet opdagen bij de eerste
3: Die durfde en niet
0: Nick,
3: aan.
0: Nick kende ik al heel lang en ik wist dat hij dat zou kunnen. Ik had alleen gedacht dat hij te druk zou zijn, maar hij was direct enthousiast.
3: Ja.
0: En hij nam ook gelijk Henk Hulsenbos, die toetsenist, mee. Dus toen was de band daarmee ook gelijk compleet.
3: Ja, ja. Nou, mooi hoor. En Eelco Gelling heb je niet zomaar. En ook die fantastische gitaarsound. Maar Hulde.
0: Dat is nog. Mensen net zo'n grote schoen te vullen als Harry Musquet, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Maar leuk. Ik ben benieuwd.
1: En begreep ik nou dat er ergens nog. Of dat heb ik misschien niet goed begrepen. Maar dat er ergens nog werk ligt wat nog nooit is uitgebracht? Dat hoort dan ik ook nog ergens.
2: Volgens mij is er wel. Nee, er zijn volgens mij teksten van Harry nog. En er zou Daniel Loijus zou de muziek op maken. Maar dat is volgens mij allemaal nog. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit.
1: Nee.
2: Want de stichting van Harry Musquet, die zijn nog wel met bepaalde dingen bezig. Maar of dat gaat lukken, weet ik niet.
1: Nee. Wat is jouw favoriete nummer, Marcel, van Kiwi?
4: Nou, ik denk Window of My Eyes.
1: Heb je die ook meegenomen?
4: Ja, die staat ook op jouw...
1: Heb je die meegenomen? Zullen we daar eens even naar gaan luisteren? Dat is misschien wel leuk. En dan zou ik aan de zanger willen vragen. Blijf vooral nog even aan de lijn. En wij betalen de kosten, hoor. Dus dat wees niet bang. Helemaal richting Grollo. we gaan eens even naar luisteren.

0: Het is ook elke keer weer anders. Geen nummer, het is geen eenheidsworst. Geen nummer is hetzelfde. En het mooie is dat je het voelt. Jouw muziek is emotie en dat hoor je hierin terug. En als je dan tegenwoordig al die AI-nummers hoort... en er wordt nog steeds, ik wil niet als een of andere oude lul gaan klinken... er wordt nog steeds hele mooie muziek gemaakt, hoor. Maar dit, echt vanuit je kloten, zou ik het maar zeggen... dat is nog lastig te verkrijgen vandaag.
1: Ja, ik denk ook dat de mensen gewoon leuker naar de tour moeten komen van Grollo... in de theaters en dan krijgen ze een hele mooie show voorgeschoteld.
0: Wat kan men verwachten? Bestaat het uit twee delen? Zit er nog een verrassing in? Die moet je natuurlijk niet verklappen, maar wat kan men een beetje gaan verwachten?
1: Bastiaan?
2: Ja, we gaan 2 sets doen. Sowieso integraal de plaat Desolation, die dus 60 jaar oud is, dit jaar. Het is toch wel een beetje als viering van Desolation, ik bedoel. Maar daarnaast gaan we uiteraard ook de grote hits zoals Window of My Eyes en Apple Marcus Flophouse spelen. En dat omlijsten wij denk ik met een heel aantal leuke anekdotes en mooie beelden op de achtergrond. Ik word wel een totaal ervaring.
0: Ja, mooi hoor.
2: Bluesavond. Ja.
1: Ja, het wordt echt een bluesavond. En, ik heb ooit, een jaar of 4, 5 geleden, ook in Klootwijk in Rotterdam, heb ik 25 minuten lang alleen maar Elke Gelling solo's af elkaar. Dus als de mensen naar binnen lopen, horen ze die solo. Dus alleen maar solo's in de pauze en uitloop. En we gaan ook met visuals werken. Dus foto's, filmpjes. Dus er is nog een hoop te doen.
3: Skal, ja. Iets heel anders, maar ja. Daarvoor was zijn invloed en zijn kameraadschap ook veel te groot. In de vorige uitzending hebben we het even over Erik Bévard gehad en min of meer herdacht. Maar ik neem aan dat ook Erik bij jou een enorm gemis heeft veroorzaakt.
1: Oh, ja, dat was wel.
3: Want we missen hem.
1: Ja, het was Marcel die belde mij op een zaterdagochtend, hè, was dat wel. En Erik, ik heb Erik heel vaak ook meegenomen toen ik nog bij Mooie werkte. Ik heb hem meegenomen naar Tissi Mertek en heel veel shows laten zien en zo. Hij heeft zelfs ook een paar jaar als stagehand gewerkt als, op het Noordzee in Den Haag.
0: Dus, ja. Ja, daar ben ik een keer met hem naartoe geweest inderdaad, toen het nog in Den Haag was. Ja.
3: Ja, we missen hem echt. Hij laat een enorme leegte achter die zich nog altijd laat voelen. Hè?
1: Ja, zeer zeker. Ja. Legendarische jongen uit Pijnlijker.
3: Absoluut.
0: Ja. En Sebastiaan, sta je dan als je zelf op dat podium... of probeer je toch ook echt helemaal in de huid van Harry te kruipen?
2: Wel qua intentie, qua energie en emotie. Maar nee, het zou een beetje vreemd zijn als ik mezelf Harry misschien begin te voelen. Terwijl ik dat... ik ben toch even als Sebastiaan.
0: Ja, ik snap het helemaal. Maar wat is jouw achtergrond? Heb je meerdere bandjes al gezeten? Of,
2: Ja, ik heb veel eigen werkbandjes gehad. Ik heb ook altijd wel een beetje in de jaren 60, 70 hoek rockmuziek, gitaarmuziek. Al wel 10 jaar het hele land een beetje doorgespeeld.
0: En zijn ze in Grollo een beetje blij met die naam? Want de Skal woont zelf in Pijnakker. Er zal maar een band op staan die heet Pijnakker. En eventjes ergens links of rechts viral gaat. Hoe is dat ontvangen? Of krijg je dat niet echt mee?
2: Ja, de meeste mensen vinden het wel grappig volgens mij. Ze krijgen alleen stevast de opmerking dat Grollo met 2 O's is. Maar dat weten wij wel. Dat hebben we bewust niet gedaan, omdat we dan niet kunnen zijn.
1: Ja, maar op de LP, Groet uit Grollo, is Grollo ook met 1-0.
2: Ja, dat is dan ook wel weer gaaf.
1: Ja, dus...
0: Ja. Ja, het is ook. Ik refereer toch nog even aan de schatkist van Beeld en Geluid die deze week is geopend. Daar kun je heel veel materiaal vinden. En onder andere vond ik daar vandaag een filmpje van een documentaire die ooit is opgenomen. En nadat QB en iedereen had ziet wat gebeurt daar in Drenthe. Dus er ging een cameraploeg naartoe. En eigenlijk de eerste vraag was, het was een beetje conservatieve tijd natuurlijk. En zij maakten best wel spraakmakende muziek. En er gebeurde wat met jeugd en jongeren in Nederland. En ze vroegen eigenlijk aan hem van, wat vinden jouw ouders er eigenlijk van? En daar kwam niet echt een antwoord op. Maar het leek er wel op alsof ze er niet heel erg blij mee waren. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook de boerderij waar hij later woonde. Ik heb begrepen dat hij zich daar een beetje heeft teruggetrokken vanwege de liefdesverdriet en dergelijke. Dat werd natuurlijk een soort bedevaartsoord.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel Boudewijn de Groot is er geweest. John Mayle is er geweest. Ja. Van Morrison is er ook geweest. En ze hebben een LP opgenomen met een donkere Amerikaanse zanger. Pianist Eddie Boyd. En die hebben daar ook gerepeteerd en zo. Dus, ja, en in de tijd van Herman Brood en zo, er gebeurde natuurlijk van alles daar. En wat ik volgens mij, waarom Harry, die kwam volgens mij uit Assen.
0: Ja.
1: En die dacht van ja, het wordt me hier te druk en zo. En die is gewoon lekker in die boerderij gaan wonen. En dat is natuurlijk een waanzinnige plek. Grollen is zo mooi.
0: Ja, het is een fantastisch gebied, absoluut, ja. Absoluut. Ja, Marcel, ben jij daar wel eens geweest in Grollo zelf?
4: Ja, ik ben een paar keer mee geweest. En vlakbij die boerderij is een hele goede kroeg waar Harry en Herman vroeger nog wel eens wat dronken.
1: Ja, de Hofstede.
4: Ja.
0: Dat ademt nog
1: de
0: sfeer.
1: Aanstaande zondag speelt Grollo, Bastiaan met zijn band in Grollo.
2: Ja, zeker.
0: Ja, het was in ieder geval
2: een besloten feestje volgens mij.
1: Ja, het is wel besloten.
4: Bastiaan, heb ik ook nog een vraag. Volgend jaar gaan jullie toch goed uit Grollo doen, ook in de theaters?
2: Ik beloof nog niks, maar ik zou wel de agenda in de gaten houden. En de online en de socials, denk ik. Ja.
0: Ja, jij weet als geen ander natuurlijk, Skal, hoe belangrijk het is dat er structuur is, dat alles goed geregeld moet zijn achter de schermen. Wat is nou voor, we hebben hier ook nog een jonge band straks staan, wat is nou de gouden tip voor jou als, hoe moet ik het even zeggen, als stage manager, producer?
1: Wat ik eigenlijk met Grollo wil, de band Grollo, is gewoon dat hun gewoon heel goed kunnen spelen. Laat mij nou maar gewoon de rest doen en zo. Ik ga ook naar alle shows, ik ben er gewoon bij en ik probeer zoveel mogelijk publiciteit te voor te maken dat de zaal gewoon vol komt en zo. En ik denk dat het fijnst is voor zijn band, want anders moeten ze dat allemaal zelf doen. Dus ik heb ook contact met het boekingsbureau, Lust for Life. En ik bepaal zelf niets. De band is de baas, weet je wel. Ik ben gewoon een hoop jongen.
0: En jij zorgt ook voor een stukje marketing nog, Marcel.
4: Ja, ik heb een beetje flyers gemaakt. Maar Herman Brood zei altijd, je moet 2/3 van je talent gebruiken. Hoe kom ik in de krant? En 1/3 voor de rock'n'roll zelf.
0: Dat is zo.
3: Ja, ik ken eigenlijk een marketing tool die nog veel sterker is dan de krant, hè?
1: En dat is?
3: Boulevard Music, mijn Facebook site.
1: Ja. Nou, echt. Ik zou zeggen, probeer even heel
4: veel. Ik ga vanavond wat plaatsen nog.
1: Ja. En weet je dat we gewoon alle theaters kijken? Marcel die zei net van Groet uit Grollo. Kijk, als wij nu de theaters allemaal vol hebben zitten, gaan we volgend jaar, als de band het wil, gewoon Groet uit Grollo doen.
3: Ja. Het wordt in ieder geval duizenden keren bekeken. En laatst iets over Colde Iering, 100.000 keren. Okay. Bij wijze van spreken.
5: Ja. Nou, dus, als dan de 11 kaartjes koopt, dan gaat het goed.
1: Ja. Nou ja, wat ook is, we hebben het de hele tijd over het museum. Het museum, daar zijn verleden jaar nog 4500 mensen, betalende mensen geweest, hè, die per jaar naar het museum gaan. En het museum hebben ook nog 1000 vrienden. Dus mensen die meebetalen aan het museum. Dus ik denk dat de fanbase van Q in the Blitz nog steeds heel groot is.
0: Ja.
1: En na 60 jaar, jongens, waar hebben we het over?
0: Ja, er is best ook veel van te zien. Er staan daar gitaren, een mondharmonica, een drumstel, papieren, bijzondere dingen. Je hebt een kamer waar je boven een beetje lekker door dingen kan bladeren.
1: En wat natuurlijk ook is, we gaan het theater in. De mensen kunnen lekker zitten en zo, weet je. Koffie erbij, weet ik van wat allemaal.
0: Koffie erbij? We gaan er geen koffie drinken in het theater.
5: In de pauze toch wel.
1: Ja, gratis koffie altijd in de pauze. Ja. Dus,
5: en voor die tijd natuurlijk eten in een restaurantje wat er vaak bij zit.
1: Ja. Dus ik denk dat het een goede set is voor de mensen die in mijn leeftijd, dik in de 70 zijn, om lekker naar het theater te gaan en dan lekker naar zo'n band gaan kijken.
0: Ja, iedereen van die leeftijd, die zegt gewoon, ja, maar dat was mijn band, dat was mijn muziek.
1: Ja.
0: Ongeacht wie je ook spreekt, iedereen van die leeftijd die zegt, ja, maar dat was mijn band, dat was mijn muziek.
5: Ik denk natuurlijk dat ze dat eigenlijk nu een beetje zeggen, hè? Ook in Grollo, zullen ze apetrots zijn op
1: af en toe, er komt af en toe wel eens een auto rijden voor het museum. En er stappen mensen uit en die hebben een hele doos met spullen bij de. En dan is hun vader en hun moeder is overleden. En die hebben altijd spullen van Q in the Blitz bewaard en gespaard. En die geven ze aan het museum, want ze vinden het zonde om in een container te gooien.
5: Ja, wat ik me dan afvraag, in de tijd dat Harry daar woonde.
1: Ja.
5: ja, was dat natuurlijk best wel enigszins...
1: Er is ook een verhaal toen Eddie Boyd daar als eerste donkere man door het dorp heen liep. Dat er kleine kinderen kwamen voelen aan zijn huid of het echt was.
0: Oh mijn god.
1: Maar goed jongens, ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest.
0: Ah, ze zijn nog steeds, dat is ook wel, ze zijn nog steeds een beetje wereldvreemd voor je.
1: Nee, je bent gek man. Nee, het is mooi door.
0: Het is gezellig. Het bier is goed. Je kan er heerlijk eten. Dat zijn aardige mensen. Ja. En gelukkig staat het op de kaarten. Voorlopig blijft het museum open. En wordt het alleen maar populairder met de tour van Grollo. Ze staan dus in Capelle aan de IJssel. In Assen, waar het eigenlijk allemaal begon. Oosterhout, Emmen, Zoetermeer, Stadskanaal. En Marcel, die doet hier alweer een beetje een onthulling. Dat misschien Groeten uit Grollo ook nog wel een vervolg gaat krijgen. Maar eerst moeten deze zalen vol. Dat gaat ongetwijfeld helemaal goed komen. Ik zou zeggen, jongens, we hebben nu het QB-gezelschap bijeen. Wie heeft er nog een prangende
3: vraag? Ik heb nog een prangende vraag.
1: Okay.
3: Kijk, de uitzendingen van de Tribute to the Battle Band zijn natuurlijk mega populair. Ja. Ik heb er vorige week maandag nog met Cesar uitgebreid over zitten praten. Mm-hmm. Hoe hij dat vindt. Hij zegt, Mart, sinds ik daar meedoe in de jury ben ik een bekende Nederlander. Mm. Nee, hij wilde mij zeggen, heel veel mensen kijken en waarderen heel erg die uitzendingen. Is dat nou ook iets voor deze band in de toekomst?
1: Dat bepaal ik niet, dat is Sebastian.
0: Ja. Ja, is dat wat voor jullie, Sebastian?
2: Ja.
0: Ja,
2: ik denk dat het de band wel goed zou doen qua promo.
3: Absoluut.
4: Maar qua geld ook.
1: Mag ik een kleine aanvulling doen? Dat is, je kan natuurlijk niet QB the Blitzers met een Beach Boys vergelijken. En met een Destiny Child en zo, weet je. Dus ik denk, al zou ik de band zijn...
2: Ik weet 100% zeker dat Harry Musquet het ook niet had gedaan.
1: Nee, precies. Ja, dat zeg je helemaal goed, weet je. Die had toch geen zin om de Edison op te halen.
3: Nee.
1: Dus, dat moet gewoon de... En weet je,
3: de tijd zal het leren.
1: Eigenlijk hebben we de naam ook verkeerd gekozen. Al mag ik voor Bastiaan ook spreken. Ja, het had eigenlijk een ode moeten zijn. Een Grollo, een ode aan Q in the Blizzards. We zijn geen tribute band. Ze gaan niet dezelfde kleding aantrekken en zulke soort dingen. Nee. Zeg toch netjes?
4: Nee. Nee, dat is niet te hopen, anders slaat hij ook in een joggingbroek.
1: Ja,
3: waarvan acte?
0: Ik, het is makkelijk als je hier achter de knoppen staat. Ik denk dat ik gewoon een van mijn favorieten ga draaien. Dat is Things I Remember. En onthoud even wat ik vertelde in het begin. Het begint eigenlijk met een heel klein strijkje. En uiteindelijk eindigt het met een soort pit, punkrock pit eigenlijk. Het kan allemaal. Spelen jullie die ook trouwens, Things I Remember?
2: Zeker, ja.
0: Dan gaan we 7 januari gaan we dan naar Zoetermeer, Marcel. Dan ga ik met je mee. Dat lijkt me heel gezellig.
2: Hey, dankjewel. Oké,
1: hoi. Ik zie je zondag.
0: Dankjewel. Ja,
1: dankjewel.
0: En heel veel plezier met alle optredens. Nog één keer, Skal, waar kunnen de mensen kaartjes verkrijgen? Alle informatie verkrijgen?
1: Gewoon even naar de website van Grollo. Grollo.nl.
0: Ga naar het museum, ga naar de show, ga het meemaken. En denk dan ook even aan Skal, onze lokale held, die dat toch allemaal aan de zijde een beetje heeft lopen kneden.
1: Oké.
0: Alsjeblieft.

0: Zo, ik heb geen woord te veel gezegd volgens mij, jongens. Dit eindigde toch in totale chaos.
1: Oké, ook goed.
0: Eigenlijk, het is hier geen desolation. Nou ja, ondanks het feit dan dat ik een kleine aanrijding had op weg hier naartoe. Er was wel enige vorm van droevenis als je de definitie van desolation eventjes opzoekt. Maar die chaos die in het nummer doorklinkt, die gezellige chaos, die hebben we hier natuurlijk ook in de studio. Wij danken overigens Marcel Mulhuizen, Google hem eens. Hij heeft een hele mooie website, myfavoritesong.nl. Daar vraagt hij allemaal bekende Nederlandse en buitenlandse artiesten: wat is nou jouw favoriete nummer aller tijden? En hij vroeg het ook vorige week of twee weken geleden aan Cesar. En die zei in al zijn bescheidenheid: dat is natuurlijk Radar Love. Maar Marcel bedoelt natuurlijk een nummer van een andere artiest. Alhoewel je ook gewoon nog je eigen bandje mag benoemen. En natuurlijk Skal Langelaan. Ooit begonnen als Rodi. Uiteindelijk een autoriteit bij Mojo Concerts. Heeft heel veel gedaan. Heel veel van de wereld ook gezien. En nu zegt hij ook in al zijn bescheidenheid. Maar hij heeft best wel een mooie rol erin. Hij is nu de theatertour van de band Grollo aan het begeleiden, aan het uitrollen. Ja. De tribute band van QB and the Blizzards. En er zijn nog volop kaarten te verkrijgen. Dus kom dat zien, zou ik zeggen. Ik duik heel even in de platenkoffer van wat Victor Meijer allemaal heeft meegenomen. En voor wie hem nog niet kent, nou, dat zijn denk ik drie mensen ergens nog in Loosduinen.
1: Ik kan het samenvatten. De grootste drummer van Nederland noemde hem vorige week of twee weken geleden in zijn show een Haagse icoon. En dat is die Victor R. Meijer.
0: Ja. Nog geen standbeeld in die zin. Nee.
2: Wel een muurtegel.
0: Oh ja,
2: een muurtegel heb ik.
0: Ik ga eens even wat opzoeken, want waarom ben jij hier, Victor?
2: Ik heb ooit eens een gedicht geschreven. En dat gedicht begint met de regels waar niemand mee begint. Het begint met: zeg Bacchus, jij mooie klootzak. En dan wordt er meestal wel gelachen. Zo begint het. Geen één gedicht natuurlijk.
0: Nee.
2: Maar het gaat over een bacchanaal. En over dat ik graag ga. Ik ben een ontzettende fan. En ik ga me niet daarmee vergelijken. Maar ik wou dat ik het kon van Brel en van Shaffy en van Boudewijn de Groot, ja, van Lennart Nijg. En dat vind ik, dat zijn teksten, joh. En dat iemand die teksten schrijft probeert dat ook te doen. En dan had ik ooit eens een gedicht geschreven. En dat gaat over Bacchus. Want ik heb wel eens een video gezien van Jacques Brel. Ja, die kotst die woorden eruit. Dat hij aan het suipen is en aan het vreten. En hij neukt alles wat los en vast zit. En dat zingt hij gewoon. Dat doet hij gewoon. En als jij ernaar kijkt, denk je: tering, dan is die man goed, joh. Nou ja, ik heb zo'n soort gedicht geschreven over Bacchus. En je weet allemaal wel wat een bacchanaal is, toch?
1: Absoluut.
2: Ja, toch?
3: Ja, ik weet dat altijd de volgende ochtend nog heel goed.
2: Ja, nee. Dus ik had een gedicht geschreven: zeg Bacchus, jij mooie klootzak. Nou ja, dat kwam ter oren van Bart Waningen en Teun Tienes. En die schrijven heel veel liedjes voor alle artiesten. Die staan mega veel in top 40's en weet ik het maar overal in. En die zei: die tekst, man, ik vind dat geweldig. Kunnen we daar wat mee doen? Ja, dan loop ik gewoon een week naast de schoen als zulke soort gasten dat zeggen. Dat vind ik geweldig, joh.
0: En ze hebben dat toch gedaan ook?
2: Nou ja, ik heb een gitaartje gepakt en ik heb mijn telefoontje met speakers aan, heb ik die voor de microfoon gezet en tegen Bart gezegd van: joh, dit heb ik in mijn hoofd. Wat kan jij daarmee? En die is ermee aan de slag gegaan. En daar kwam dit nummer uit. En dat wankelde aan alle kanten nog. En zeker toen ik het aan Erik Kuijlaars liet horen. Die zei van: joh, mag ik daar wat mee doen? Ik zeg: nou, alsjeblieft. Want Erik heeft volgens mij de beste oren van Nederland en omgeving. En buiten dat kan hij ook heel, heel, heel, heel goed arrangeren. En die is aan zijn computer gaan zitten. Niet geringe tijd. En die kwam met een muziektrack voor dit nummer eruit. Dat we allebei zeiden van: jezus, man, dit klinkt hartstikke goed, joh. En nou ja, dan moet je wel een zanger erbij vinden. En ik had het net al over Boudewijn de Groot en Lennart Nijg en Jacques Brel en Ramse Shaffy. Vind maar eens zo iemand.
0: Dat is nogal een rijtje, ja.
2: Maar ik heb ooit in het Zuiderpark, daar was er ook Bart in. Daar was Ronnie Sober, Ron van de Hoge Band. En die doet daar dan een mix van Laat Me en Child in Time. En daar was ik echt zwaar van onder de indruk, man. Hij kotst ook die woorden eruit. Hij is een geweldig leuke acteur ook, die gozer. En een fijn mens om mee om te gaan. En toen zei ik tegen Erik van: joh, wat vind jij als Ron dit gaat zingen? En Erik zei eigenlijk ook gelijk van: nou, dat moeten we doen. Dat moeten we proberen. Kijken wat hij ervan vindt. Nou ja, hij heeft het ingezongen. En ja, zowel Erik als ik, als Bart, als dat hele clubje wat zich hiermee bemoeit, die zeggen allemaal van: ja, dit is toch wel een gaaf nummer geworden. Ja.
1: En een hele mooie clip.
2: En de, ja, natuurlijk, daar gaan we nog even over verder. Want ja. Erik is niet alleen een goed mens achter een goed mens, maar ook een goed mens achter het mengpaneel. Maar die heeft een clip gemaakt. En, hij werkt volgens mij gewoon 36 uur per dag. Want als je die clip ziet ook, het klopt aan alle kanten. Het is helemaal het sfeertje van die tijd.
0: Zwart-wit en we gaan terug. Het is een beetje een Amerikaans tafereeltje volgens mij ook wat we zien.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Hij is er wel, Erik, of zo, hè?
0: Zeker. Ja? Hij zit hier achter ergens lekker aan.
2: Is het een Amerikaans tafereeltje hier? Duimpje omhoog.
1: Ja.
2: Amerikaans tafereeltje, dat is voor de luisteraar.
0: Zou je wat voor mij willen doen, Victor? Zou je die microfoon, want die conflicteert een beetje met jouw mobiel. Dan hoor ik de hele tijd een gek piepje. En als jij straks wat moois gaat vertellen.
2: Beter?
0: Ja, dit is veel beter.
2: Is het piepje weg nou?
0: Yes.
2: Oké, ik zag al een muizenval dichtklappen. Ik denk, dat piept iets. Zal ik het gedicht doen?
0: Heel graag. Wij zijn een en al oor. En dan daarna gaan we hier Ronnie Sober eens even voorstellen.
2: Ja, fantastisch, joh. En Erik, die zit hier. Dat is echt een hele goede vriend. En nogmaals, ik heb hem 100 keer bedankt. Maar ook via de radio hier, Eer. Fantastisch. Geweldig werk gedaan met dat arrangeren en dat clipje. En alle woorden die je erbij zegt ook. De zang, het opnemen in de studio. Het is nogal niet niks, jongens. Maar er staat ook wel wat. Zeg, Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik tot de laatste fles. Met Robert vreet ik tot de dauw. Met Babbe toast ik op haar werk. Zodat ze lacht als ze Bacchus op de tafel smijt. In een arrogante woordenstroom lijkt mijn commentaar op de keuken heel gewoon. Waar de kok nu wel eens naar zijn vrouw toe wil. Maar de alvast tot de ochtend zal blijven staan. Dan geef ik veel meer dan heel veel fooi om in dit leven te mogen bestaan. En we zingen lallend aan de natte bar over heerlijke vrouwen. En we lachen en we slaan elkander op de schouder. Want malle Babbe toont geen bezwaar. Haar leven is een lied van leven en van liefde. Van niets nemen? Nee, alleen maar geven. En dan gaan we door en door. We gaan de hele dag maar door en door. Met zuipen en met rondjes geven. Door met vrienden voor altijd. Door en door en alsmaar door. Tot de kakkineuze blufter is van het leven. Dat achter zijn masker lacht en wacht op een nieuwe nacht. Proost!
4: Zeg, Bacchus.
1: Ja, dames en heren.
4: Jij
1: en daarom is deze man
4: klootzak.
1: Niet zo lang geleden met de Goudse publieksprijzen vandoor gegaan. Wegens zijn prachtige voordracht.
0: Oh, Martin, ja, ik had hem al ingestart, maar dat maakt helemaal niet als live radio. Maar jij wilde nog iets zeggen. Want...
1: Ja, hij heeft een paar jaar geleden, Victor, de Haagse stadsdichter, nog een hele prestigieuze publieksprijs op een gedichtenfestival gewonnen in Gouda.
2: Ja.
0: Waarvan akte, waarvan akte.
2: Een gouden griffel, wilde ik.
1: En dat bewijst hij nu weer.
2: Leuk.
0: We gaan niet tornen aan het nummer van Ronnie Sober. Dus die krijgt bij deze alle eer en credits.
2: Proost!
4: Zeg, Bacchus. Jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de dauw. Met Babbe heb ik het glas op al haar werk, zodat zij lacht. En Bacchus op de tafel smijt. In een

Want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: Ja, dames en heren, vrienden van Den Haag FM Cultuurboulevard. We zijn nog steeds ontzettend live. En het is ook leuk om te zien, want hierachter, daar is de regiekamer. Den Haag FM Televisie. In alle huiskamers van Den Haag op de kabeltelevisie kun je op dit moment kijken naar Den Haag Televisie. En daar zie je ons ook gewoon helemaal live in de woonkamer. Dus we hebben geluid en we hebben beeld. We hebben beeld en geluid. En ik probeer ook jou even aan te zetten, Ron. Dan hebben we ook nog een beetje echt geluid erbij. We hebben net een legendarische band besproken. QB and the Blizzards.
1: Dat is zo mooi.
0: Ja, samen met Marcel Mulhuizen en met Skal Langelaan.
1: En binnenkort zijn ze in het theater. Was ook in de buurt.
0: In Zoetermeer sowieso. In een kapel aan de IJssel.
1: Kaartjes bij gollo.nl.
0: Waarvan akte.
1: En meer reclame maken we niet. Hè?
0: Nee.
1: En voor de kijkers thuis zullen we nog even zwaaien naar ze.
0: Ja, laten we dat maar even doen.
2: Ja. Laat Cesar het niet zien.
0: Dat kan, dat kan ook allemaal. Wij hebben hier tegenover ons staan 5 gasten van de band Offshore. En zoek ze even op Instagram, want daar maken ze al langere tijd al furoren. Sterker nog, ze hebben al 2 albums gemaakt. Ze komen niet zomaar even om de hoek zeilen. Ja, dat werd mij verteld. Ben ik verkeerd geïnformeerd? Ja, je zegt gewoon, we hebben al 2
3: zeker.
0: Albums gemaakt.
3: Ja, nou, hebben we gedaan.
4: Ja, de albums die zijn in de maak, maar eentje is sowieso al.
0: Oh, eentje is sowieso af. Nou, dan komt nummer 2 komt ook wel. Maar fact-checking is altijd belangrijk natuurlijk in de journalistiek. Dus zeker. Goed dat je me corrigeert, maar jullie staan al wel ook al bijvoorbeeld al in het Paardcafé.
4: Heel vaak gestaan, ja.
0: Jullie hebben een mooie prijs gewonnen.
4: Hebben we ook gedaan.
0: Ja. Vertel eens even, welke heb je al in de wacht gesleept?
4: Ja, we hebben een prijs gewonnen, dat was bij Musicom. Dat was begin dit jaar, hebben we wat studiotijd gewonnen. Gewoon, dat was een competitie waar verschillende bands aan meededen. En die hadden wij gewonnen. Dus dat was echt heel leuk. En ja.
0: En als we even een rondje maken. Misschien kunnen jullie jezelf even voorstellen. Even de naam en wat jouw functie is in de band.
3: Nou, mijn naam is Sam van deze. Ik speel gitaar en dat is het.
0: En contactpersoon.
3: En contactpersoon, ja, inderdaad.
5: Ja. Ja, ik ben Pim Terveen en ik ben zanger voor Offshore.
0: Check.
4: Nou, ja, ik ben Nout Wijnstra. Ik doe de drums. Ja, dat doe ik. Ja.
0: En achter jullie staan nog twee
4: achter
0: heren.
4: Achter ons hebben we ook nog 2 goede gasten.
6: Ja. Nou, mijn naam is Owen Bauma en ik speel ook gitaar in de band.
0: We wisselen even van hoofdtelefoon. Kijk, check.
7: Ja, ik ben Mats Cornelissen en ik doe bas voor Offshore.
0: En wat is jullie muziekgenre, zeg maar? Als,
3: rock and roll.
0: Rock and roll. Rock and roll.
2: Ja. Boys, wat me intrigeert is de bandtitel Offshore, weg van de kust dus eigenlijk. Hè? Ja. Hoe komen jullie op die naam? Wie heeft die bedacht, Offshore?
3: Nou, degene die die naam heeft verzonnen zit momenteel niet in de band.
2: Oké. Okay.
3: Die heeft daar vroeger een tijdje in gezeten. Dat is mijn neefje. En die houdt nogal van surfen. En daar komt het vandaan.
2: Weg van de kust.
3: Ja. En nu is het zo dat wij allemaal niet kunnen surfen. Maar, nou ja, ik een beetje. Maar, ja, precies.
2: Ja, mooi.
0: Maar als je, kun je nog even terugnemen naar Musicom. Ja. Die prijs, krijg je natuurlijk niet zomaar. Wat was het jurycommentaar? Waarom sprongen jullie eruit?
4: Nou, ik denk dat het bij ons heel erg... We geven meestal bij shows... Zijn wij heel erg energiek. Wij doen het echt voor het publiek.
0: Ja.
4: Natuurlijk ook voor onszelf. Maar het publiek is voor ons heel belangrijk. En zeg maar, na de show werd er een decibelmeter neergezet. En dan moest iedereen zo hard mogelijk, het publiek zo hard mogelijk, in de decibelmeter schreeuwen.
0: Ja,
4: nou, en dan degene met de hoogste decibel, die zou dan winnen.
0: Ja.
4: En ik denk dat wij gewoon het publiek heel erg hebben ingepakt. En ik denk dat dat heel erg ons de winst heeft gegeven.
0: Maar als ik jullie hoor spelen, dan lukt dat ook wel aardig met de decibellen vanuit jullie kant.
4: Ja, dat klopt.
0: Volgens mij komt daar een hele belangrijke meneer binnen op dit moment.
2: We zijn heel erg gewend om te switchen, te improviseren hier. Kaderok gaat natuurlijk komen. Jullie staan er.
0: We wilden nog net gaan aansnijden.
2: Jij bent de programmeur, Ian?
8: Marketing.
0: Loop even helemaal naar de andere kant. Kijk uit voor de kabeltjes, want dan kunnen we je aan deze microfoon even spreken.
9: Het is een grote studio, dus het duurt
0: altijd. Ja, jullie hebben ook nog maar één microfoon met z'n tweetjes.
2: Ik neem heel even over nu.
0: Zeker.
2: Ian,
10: Ja. Ian, welkom.
11: Dankjewel.
10: Fijn dat je erbij bent. En we gaan dadelijk met een van de andere muzikanten bellen.
11: Zeker.
10: Zullen we dat maar gelijk doen? Met Tony Peroni bijvoorbeeld.
0: Heb ik nog niet klaar. Ik denk dat we eerst even lekker even een nummertje moeten spelen live.
10: Ja,
0: en dan kunnen we ondertussen de telefoonnummer gaan regelen. En dan gaan we met Tony Peroni. Is het zijn echte naam? Want het lijkt wel een...
10: Dat is zijn echte naam.
0: Dat is toch, dan word je toch gewoon met artiestennaam al geboren.
11: Ik kan het bijna niet geloven. Het is echt zo.
0: Tony Peroni. Ja.
10: Tony, we komen eraan hoor.
0: Dan neem ik het ook nog even over. Want de reden dat Offshore hier staat en dat jij hier bent namens Kaderrock, is dat deze heren geprogrammeerd staan.
11: Wij hebben een link.
0: Natuurlijk.
11: Inderdaad. Ja.
0: Zeker.
11: Ja, zij spelen ook op de zaterdag. Hebben jullie je eigen show?
12: Klopt.
11: Vertel, hebben jullie er zin in?
3: Ja.
12: Altijd.
11: Ja, dat wordt wel kicken hoor. Ze zijn een van de veelbelovende opkomende bandjes die we op Kaderrock hebben. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
0: Ja, want hebben jullie dan... pluggers of mensen die een beetje gaan kijken ergens in een paardcafé?
11: Nou ja, wij werken ook samen met Ready to Play, de grote muziekschool. En zij zetten eigenlijk altijd hun grootste talenten die ze hebben binnen die muziekschool op ons podium. En Offshore is een van die bandjes.
0: Nou, dat is wel een groot compliment voor jullie, toch?
3: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Dan kunnen we bijna niet meer wachten, toch? Dus ik zou zeggen, degene die wat mee gaan zingen, houd je hoofdtelefoon op.
12: Klopt.
0: Maak jezelf een beetje klaar op de stage. Het is wat voor de luisteraars wat improviseren. Ja, die microfoon die moeten we helaas... je moet echt die microfoon gaan pakken. Dat is... Je maakt wat mee. Dus ze zeggen, ga naar je instrument. En dames en heren, dan ga ik het een beetje inleiden. Offshore. Binnenkort dus op Kaderrock. Een van de meest veelbelovende jonge artiesten, bandjes, muzikanten uit Den Haag. Daar is hier vanavond wat geïmproviseerd. We spelen hier live in de studio. Je kunt het ook zien op denhagfm.nl. En we gaan genieten. Kijk het in beeld en geluid. Er worden hier volop opnames gemaakt. De cameraman is erbij. De apenstaartje popfotograaf is erbij. En we gaan genieten. Jongens, als jullie er klaar voor zijn, dan... we zijn klaar voor een enorme bak met lekkere stevige herrie. Dus, die staan goed, Martin. Die staan al goed.
12: Ja.
0: Als je even gaat spelen.

0: Jij hebt toch in de gehoorapparaten gezeten, toch, Ron, geloof ik? Van alles heb je gedaan.
1: Ja, ik heb ze zelfs in en ik heb ze uitgedaan. Ik heb ze in en uitgedaan. Maar ik vind het lekker.
0: Het is hard werk hier. Het is bloedheet. We doen het hier live. We vangen het op hier met wat richtmicrofoons. Dus dat is wellicht ook te horen op de radio. Maar het is als je hier live bij bent, het is heerlijk. En je moet het vooral gaan meemaken op Kaderrock. Ja, want...
1: Rock and roll.
0: Rock and roll. Wat gaat er nog meer allemaal gebeuren op Kaderrock?
2: Ja, het is een bomvol programma. We hebben van voor ieder wat wils.
0: Ja.
2: Naast de Offshore staat twee keer op Kaderrock zelfs. Want op de vrijdag hebben we ook de Your Stage Challenge. Dat is eigenlijk de grootste talentencompetitie van de Haagse regio. Waarbij 32 Haagse schoolbandjes, urban acts, singing songwriters in de concertzaal strijden voor een plek op het hoofdpodium de volgende dag. Dus dat zou zomaar ook nog eens voor Offshore weggelegd kunnen worden. En daarnaast hebben we optredens van The Clarks, van Het Goede Doel, Altingoon, Splendid, de Haagse party reggae band, Osric Tentacles. Ja, je kan het zo gek niet meer bedenken. We hebben van alles en nog wat op Kaderrock 2 dagen lang.
0: Wie heb jij allemaal een beetje zo voor je cameralens gehad op Kaderrock?
1: Ik heb dat al jaren meegemaakt.
2: Ja, je bent er altijd bij.
1: Ik hoor denk ik een beetje bij de inventaris.
2: Dat klopt.
1: Kaderrock is gewoon fantastisch. Het is eigenlijk een soort van parkpop in het klein geworden. Maar dan zonder park, maar met stenen. En een oude kerk, een pleintje, een buurtfeest. Eigenlijk is het gewoon alles door elkaar. Het is een fantastisch festival.
2: Zeker. Ja, het is ook een heel uniek festivalterrein. Hè? We sluiten de straat af. Er mogen geen auto's rijden. Het is gewoon een autobaan. Maar voor 2 dagen is het even Kaderrock. En stap je echt in een soort opgebouwde Haagse stad vol muziek.
0: Cool. We gaan heel even bellen met Tony Peroni. Heb jij een hoofdtelefoon, Martin? Anders ga ik die even aan je schenken. Er wordt er even geruild. Ja. Een van de mensen die daar zich gaan performen natuurlijk on stage. En jij hebt alweer contact te weten.
3: Tony.
0: Tony, goedenavond.
3: Goedenavond, hi.
4: Dag Tony. In de studio van Den Haag FM, powered by Omroep West. Martijn Masterbroek, Ron van Varik en ondergetekende Martin Rijsma. Welkom. We hebben alles geprobeerd om jou in de uitzending te krijgen. En het is gelukt. Ja. Alles geprobeerd. Waanzinnig nummer. Gaan jullie spelen op Kaderrock?
3: Dat is de tranentrekker van de set.
4: Ja, hè. Geweldig nummer. En...
3: Kijk, bij Het Goede Doel zit humor in, emotie. Teksten zijn goed, maar ook waar mensen gewoon zichzelf in terugzien.
4: Ja.
3: Ja, en het roept emotie op. En dat is mooi van muziek natuurlijk.
4: Ja, en de onderlinge vriendschapband is natuurlijk ook heel hecht, hè, bij jullie.
3: Ja, weet je, ik ben dit opgestart.
4: Ja.
3: En samen met René, de originele Goede Doel ook.
4: René Meister.
3: René Meister. En wij doen dat alleen maar omdat we het leuk vinden om te spelen. En maar wel weer met leuke mensen. En geen gezeik, dat weten we allemaal wel hoe dat gaat. Dus dat, we doen het op onze manier. En wij doen dat alleen maar omdat we het leuk vinden om te spelen. En maar wel weer met leuke mensen. En geen gezeik, dat weten we allemaal wel hoe dat gaat. Dus dat, we doen het op onze manier. En het gaat hard.

0: En dat is ook helemaal niet nodig. En bij ons zien ze die koortjes heel goed.
1: Ja.
0: En wij proberen het gewoon het effect met zo min mogelijk mensen op het podium te doen. Je gaat het meemaken.
1: Ja, je merkt nog altijd hoe populair het goede doel is, hè? Ja. Nog altijd.
0: Ook bij de jongeren nog. Ja,
1: ja, hè? Ze zingen het waarschijnlijk woord voor woord allemaal nog mee.
0: Ja echt. Ongelooflijk. Wij zagen dit ook niet aankomen natuurlijk, dat het zo succesvol zou zijn. Maar ja, de ouders slaan waarschijnlijk de kinderen toch goede muziek horen met goede teksten. Die teksten zijn natuurlijk tijdloos, hè?
1: Ja, waanzinnig.
0: De conclusie, vriendschap is een illusie. Ja, dat is toch, dat is toch tijdloos?
1: Ja, waar zie je de nooduitgang? Alles geprobeerd, geboren voor het geluk, tempo doulou, noem het allemaal maar op, België. Ja. Wat ik ook ijzersterke tekst vind, is de Franse auto, hè?
0: Ja. Doe ook.
1: Geweldig. De Franse auto. Die moest luisteren, Ron en Martijn. Dat is een wereldtekst. Gaat over de vergankelijkheid van een mooie vrouw.
0: Ja, dat klopt, ja. Henk vertelt het ook nog eens op het podium. Echt even uit dat overgaat. Want sommige mensen begrepen het ook niet. En dan legt hij nog even extra uit. Maar je hebt het heel goed begrepen.
1: Ja. Hey, Tony, laat Henk ook nog iets solo van hem horen.
0: Dat is niet helemaal duidelijk. We hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd. En iedereen is druk, die is waar hij mee werkt, René ook. We zijn heel erg druk. En hij neemt wel eens dingen op, maar dan blijft het weer een tijdje liggen. Maar het kan zomaar weer gebeuren.
1: Ja, ik heb hier de marketingman van Kaderok zitten, Ian.
2: Hallo,
1: Ian.
0: Hi, Ian.
1: Ja, ga je gang, Ian.
2: Ja, ik kijk onwijs uit naar zijn optreden. Ik heb onwijs zin om je te zien en... mee te brullen met België. Het is een van mijn favoriete Nederlandstalige nummers, al zeg ik het zelf. Ik vind het een heerlijk nummer en ik kijk onwijs uit om de heren van het goede doel bijna in originele bezetting, dat is ook best wel bijzonder, te zien op Kaderok op 5 juni.
1: Ja, Tony, jij zit natuurlijk al ontzettend lang in de muziek. Je hebt zelfs ook nog een aantal jaar geleden een fantastische glitterband gedaan. Hè? De glam rock, laat ik het zo noemen.
0: Ja, dat doen we ook nog steeds.
1: Dat doe je nog altijd?
0: Ja, we doen het. Eigenlijk bestaat het goede doel is eigenlijk ook de glam rock. Het is eigenlijk diezelfde band.
1: Ja. Ja, dus ook weer met René Meijster bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt, ja. Ja,
1: ja. Nee, wat goed. Dus je treedt nog steeds op, joh. Ook met die band.
0: Ja.
1: Ja. Hey, hoe lang...
0: We hebben elk weekend is het raak, hoor. Als het niet het goede doel is, dan is het wel de Glamrocks. En we doen natuurlijk nou ook in theater toe. We hebben al 26 optredens staan met de Glamrocks.
1: Ja.
0: En we gaan ook zeker komen we in Den Haag. Ik weet even niet uit mijn hoofd welk theater.
1: Zij de Parktheater misschien?
0: Ja, ja? Is het. Klopt.
1: Ja, ja, mooi.
0: Staat er ook tussen.
1: In de buitenlucht. Geweldig, joh. Hey, en voor wat betreft Kaderok, hoe lang gaan jullie optreden?
0: Volgens mij is het een uur en een kwartier.
1: Nou, dan komt er toch een breed repertoire van het goede doel langs.
0: Ja. De hits vliegen om je oren, hoor.
1: Ja, ja. Tony, kan jij herinneren, losvast in de jaren 80?
0: Ja, tuurlijk.
1: Met Jan Rietman. Het goede doel was er altijd met Henk en Henk. Sander van Herk. Eigenlijk al die hele goede muzikanten. Daar was jij toch ook bij?
0: Ja, dat was ik.
1: Ja, kan ik me herinneren op de foto's.
0: Heb ik een beetje gedaan.
1: Ja. 86, 87, denk ik.
0: Nou, ik spreek Jan nog wel eens, Jan Rietman.
1: Ja.
0: Hij doet natuurlijk in de zaterdagochtend en zondagochtend doet hij een programma.
1: Ja.
0: En dan draait hij vaak de oude opnames. En het goede doel komt ook zo nu en dan voorbij.
1: Ja. Hey, Tony, wat vind jij zelf het sterkste nummer van het goede doel?
0: Nou, waar je net mee begon.
1: Alles geprobeerd.
0: Ja. Ja.
1: Ja, maar ja, die teksten zijn natuurlijk weergaloos. Hè? En wat dat betreft is het echt tijdloos. Het zijn thema's van alle tijden.
0: Ja, tijdloos. Of tijdloos natuurlijk.
1: Ja, hey, nog even een zijspoor. Hoe is het met Tony Junior?
0: Ja, heel goed. Die gaat de hele wereld over.
1: Ja.
0: Hij heet tegenwoordig Klaasens, hè? Uit zijn naam.
1: Ja.
0: Omdat hij zijn stijl een beetje veranderd heeft.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, je moet doen waar je blij van wordt.
1: Ja.
0: En dat uiteindelijk werd hij niet meer blij van wat hij deed.
1: Ja.
0: En wilde hij een beetje terug naar iets wat hij echt vanuit zijn ziel kwam. En dat doet hij. En dan heeft hij nu ook best wel weer... dat gaat heel goed eigenlijk.
1: Ja, nou, mooi om te horen. Naast me zit Ron van Vaak. Ron, heb jij aan Tony nog een prangende vraag? Of ga je gewoon kijken?

0: Nou, ik ga natuurlijk gewoon kijken op de vrijdagavond. Want ja, dat hoort er zeker bij. En het goede doel, dat is toch echt wel muziek uit mijn jeugd. Hè? Van vroeger, toen ik nog jong was. Ging ik in de jaren 80.
1: Ja. Hoe oud ben je, als je vragen mag?
0: Ik ben nu, ik durf het bijna niet te zeggen, 67.
1: Oh, die zijn we bijna even oud, want ik word ook 67.
0: Ja, ik ben al met pensioen. Ik weet niet of jij al sneller...
1: Ik krijg dit jaar pensioen.
0: Oké.
1: AOW.
0: AOW, ja.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, en dan weet ik niet wanneer je jarig bent, maar ik ben op de 30ste jarig. En ik kreeg 1 dag AOW als eerste uitbetaald.
1: Ik ben ook op de 30ste jarig.
0: 30 april. Dus ik kreeg
1: 30 november.
0: Ja, ik kreeg 1 dag uitbetaald, dan ben je alvast voorbereid. En dat is te weinig om een biertje van te kopen.
1: Dat meen je niet.
0: Ja, dus bier is duur tegenwoordig.
2: Ja, Tony, ja, ik heb ook nog een...
1: Bij mij niet, hoor, als je thuis gaat. Bij mij is het nog een normale prijs, €2,75.
2: En naar Stairway to Heaven, daar kunnen we geloof ik niet meer. Want dat is niet meer van Henk, geloof ik, toch?
1: Nee, die heeft hij verkocht.
2: Ja, ja, ja. Ik heb nog één vraagje, want je ziet wel dat artiesten dat soms doen. Maar denk je niet dat een band als het goede doel met zo'n reputatie, met zo'n repertoire... Je zegt het zelfs ook, hè, dat ook weer de jonge generatie... Iedereen kent die nummers en zingt het mee... Is het niet gewoon een moment voor jullie om gewoon bijvoorbeeld 4 keer gewoon lekker Ziggo te gaan doen, joh?
1: Nou, daar is wel sprake van.
2: Ja.
1: Maar op het moment dat we dat zouden gaan doen, dan betekent dat we een heel groot gedeelte van Nederland niet meer kunnen spelen. Dus dan zou je in plaats van die 4 keer Ziggo, hè,
2: of ja.
1: Zeg 2 keer.
2: Ja.
1: 4 keer is wel erg veel, want doe zeg maar 2 keer. Dat betekent dat we een aantal toffe optredens. Dan zou je bijvoorbeeld 10 optredens in de regio of iets erbuiten. Dat kan dan niet meer.
2: Nee,
1: dus zo'n festival als Kaderrock, dat zou daar niet meer kunnen.
2: Ik snap
1: dus
2: het, maar...
1: Wij spelen gewoon liever gewoon door.
2: Ja.
1: En waarom zou je die Ziggo moeten doen? Voor wie?
2: Nou ja, omdat ik denk dat het kan. Dat jullie...
1: Dat zou wel kunnen.
2: Dat heel Nederland daar naartoe komt.
1: Voor ons is het net zo leuk als we... Op hoeveel mensen komen er op Kaderrock?
3: 6.000, 7.000.
4: Ja, 6.000 man.
1: Ja, ja, nou ja. Reken maar uit. Dan zou je dat niet meer kunnen doen. Er staan ook 6.000, 7.000
2: ja.
1: mensen. Hoeveel gaan er in die Ziggo?
4: Ja, 15.000.
1: Nou.
2: Ik snap het.
3: Ja.
2: Ik snap het.
3: Ja. Trouwens...
1: toch liever 10 keer... Dit soort leuke festivals.
2: Ja, vind ik wel mooi dat je dat zegt. Dat is ook een andere sfeer.
1: Want dan mag je nergens meer spelen.
2: Snap ik. Dat zijn inderdaad ook de constructies die je dan krijgt. Ja.
1: Ja.
2: Martin.
3: Ja, Tony, voor wat betreft Henk Westbroek, ik maak hem van tijd tot tijd mee tijdens de Nacht van de Popmuziek. En dan zingt hij dus ook wat goede doelnummers, met name goede doelnummers. Het publiek gaat compleet uit zijn plaatje, hoor. Dol enthousiast, woord voor woord.
1: Leuk, hè?
3: Ja, ontzettend leuk. En nou ja, in de kleedkamer vooraf is hij altijd heel gezellig. Is het bij jullie ook zo gezellig?
1: Altijd gezellig.
3: Zie je wel.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ian, heb jij nog een prangende vraag?
4: Nee, ik denk dat ik ook wel rond ben, hoor. Ik kijk heel erg uit om hem te zien.
1: We spreken elkaar toch 5 juni, of
4: daarom,
1: niet?
4: Daarom. Dan kom ik even een biertje drinken, sowieso. Ja.
1: Ik wou net zeggen.
3: Ja, Ron en Martijn.
2: Zeker, zeker. We gaan de agenda's blokken en we zijn erbij. Waar kunnen we het blokkenschema's, volgens mij over blokken gesproken?
4: Ja, we hebben vandaag het blokkenschema bekendgemaakt.
2: Ik zag het voorbij komen,
4: ja,
2: inderdaad.
4: Om half 10.
1: Wie spelen er nog meer dan?
4: De Clarks. En,
1: dat heb ik gehoord. Leuk.
4: Ja, ja. En Sjaak Brouw is erbij op die dag. Dus dat is ook gezellig. Dus het wordt één groot
3: revival. Revival.
4: Ja.
1: En leuk in Den Haag.
4: Daarom, helemaal leuk. Dus
3: Tony, alle goeds. Dankjewel voor het inbellen. Zeer gewaardeerd en veel succes. En tot horens.
1: Oké, jongens, we gaan.
3: Oké, dag Tony. Bye bye.
2: Hij hangt op. Ja, een kaartje is niet nodig, hè?
4: Ja, dat is wel nodig.
2: Toch wel nodig.
4: Ja, we raden wel aan om in de voorverkoop al je kaartje te kopen.
2: Ja.
4: Want de tickets gaan best wel hard. En op www.kaderrock.com kan je je tickets scoren. Tuurlijk zijn ze aan de deur verkrijgbaar, maar dan zijn ze nog ietsje duurder. Dus als je korting wil, dan moet je vooral in de voorverkoop even je kaartjes scoren.
2: Goed dat je het even zegt, inderdaad. Want het is wel inderdaad het zijn gereduceerde tarieven, maar je moet wel even een kaartje kopen.
4: Ja, zeker.
2: Inderdaad.
4: Vroeger was het gratis, maar dat gaat niet meer.
2: Ik was toch even daarmee in mijn hoofd bezig.
4: Nee, dat gaat niet meer. We zouden het heel graag willen, maar Exo als het goede doel kostte ook geld.
2: Zeker.
4: En daarom... €14,99. Ja. Dat is geen geld.
3: Nog steeds geen geld.
4: Nee, dat dacht ik ook toch.
3: Klopt.
2: Ik heb een hele mooie anekdote over Henk Westbroek, maar die vertel ik wel even buiten de uitzending, want die is voor kinderoren geschikt. Ik heb hem namelijk ook een keer ontmoet. Hij kwam toen optreden in Pijnakker. Maar we gaan even naar de band terug. Het is hier technisch allemaal een beetje wat dingetjes regelen. Dus we hebben ze verzocht iets zachter te spelen. Kijken of of het dan wat beter overkomt op de radio. Ja. Want het is een heerlijke bakherrie. Dat is een positief gegeven, want ik hou daarvan. En, ze gaan nu proberen iets zachter te spelen. En dan kijken of het vocale ook wat beter overkomt op de radio. En dan hopen we dat we een goede set kunnen neerzetten.
3: Ja, dus. En morgen evalueren we even met de technici.
2: Zeker. Ja. Jongens, we gaan het gewoon nog een keertje proberen. En,
3: alles geprobeerd.
2: Alles geprobeerd. Ja, ja. Zeker. Give it a go, dames en heren. Offshore op de radio. Ja, jullie moeten ook zo zijn. We gaan hier nog even door, gezellig in de studio. En Offshore gaat zich klaarmaken voor het tweede nummer. Checken de check. Live radio, dames en heren. 92.0 en ook via de livestream denhaagfm.nl. De heren van Offshore. Ja. En de temperaturen lopen hoog op hier in de studio. Yes!
5: Nou,
2: net op.
5: Waar iedereen?
6: Kom op mijn verhaal. Welke moet ik doen? Interpretation.
7: Oké, ons volgende nummer is Interpretation. Let's go. Wacht even.

0: Ik kan jullie vertellen, we hebben net even geluisterd op 92.0 FM. Het is hier een bak herrie. Het is voor de jongens heel erg hard werken, want op de radio klinkt het echt fantastisch. Dus dat is heel fijn om te horen. Daar klonk dat echt supergoed, dames en heren. Dus het kan op Kaderrock ook een hit worden.
1: Ja, zelfs de buren konden het horen. Ja. Heb ik wel in de gaten hier.
0: Dat denk ik ook. Nou, dat is goed nieuws, want dat is Radio West. Dus dan kunnen ze ook daar gelijk binnenkort gaan aanschuiven. Ja, wat, Martin. Ja,
2: hoe lang bestaan jullie nu?
3: Net iets langer dan een jaar.
2: Ja, en hebben jullie dan een mooie vrouwelijke fanbase aan je kunnen binden?
3: Zeker, ja.
2: Nou, ik kan me wat voorstellen. Ze is direct ook begonnen natuurlijk, hè? Haagse glorie. En binnen een half jaar hadden ze een enorme vrouwelijke fanbase. Nou, dat zal bij jullie niet anders zijn, toch?
3: Nou ja, wel een beetje, ja.
2: Dames, kom allemaal naar Kaderrock. Er zijn toch nog kaarten?
4: Zeker weten, ja. Koop ze vooral. Ze staan er twee keer, hè?
0: En dus een beetje ruimdenkend, Martin. Ook mannen komen naar Kaderrock natuurlijk.
2: Ja, absoluut natuurlijk.
0: Zeker.
2: Ja, en noem nog even de gegevens. Waar kan men het programma vinden? Waar kan men inloggen om te zien wat er allemaal gaat gebeuren?
4: Alle informatie van de tijden tot de prijzen tot de acts die er staan zijn te vinden op www.kaderrock.com. Kom.
0: En natuurlijk op de socials. Daar zijn
4: en natuurlijk op de socials, zeker wel. Musicon Den Haag op Instagram en Facebook. We hebben ook een Kaderrock Facebook, dus je vindt ons wel. Het is makkelijk te vinden.
0: Heb jij dan nog iemand hoog aan je lijstje staan, op je verlanglijstje, die je wel eens zou willen zien daar?
4: Die ik of zou willen zien,
0: ja,
4: op Kaderrock?
0: Internationaal desnoods, joh. Billie Eilish, whatever.
4: Dat is een goede vraag. Nou, als ik Guns N' Roses nog een keertje naar Kaderrock zou kunnen krijgen, dan zou ik daar wel heel blij van
0: Heb je hem recent nog horen zingen? Dat is,
4: Er
0: is wel.
4: Ja, maar ja, het is toch. Kijk, de Kaderrock is toch een soort legend festival. En die gasten zijn wel legends.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat zou wat zijn, zeg.
2: Ja, maar dan heb je aan 6000 toeschouwers, dan moet je echt.
4: Dan moet je er heel snel bij zijn.
2: Ja, dat klopt. Ja. Jongens, nog heel even. Wie doet bij jullie de tekst en wie componeert bij jullie? Wie maakt de nummers? Wie schrijft de nummers?
5: Ja, ik ben vooral tekst en hij meestal
3: muziek en tekst, beetje. Ja.
2: Ja. En waar laten jullie door inspireren? Wie zijn jullie grote voorbeelden in Nederland, internationaal?
3: Voor mij zijn het toch wel, ik denk de Rolling Stones qua echt karakter en zo. En AC/DC, Red Hot Chili Peppers, echt wel Dire Straits. Dat is voor mij wel waar ik naar opkijk.
2: Ja, mooi. En jij?
5: Ja, voor mij zijn het vooral echt 90s grunge bands die mij voor heel veel...
2: Nirvana?
5: Nou, vooral meer in de richting van Stone Temple Pilots, Alice in Chains. Nirvana zit ook wel tussen, maar... Vooral in de eerste twee heb ik veel meer inspiratie uitgekozen.
2: Ja, ja. En jij?
6: Ja, het is voor mij heel erg... Mijn drumparts komen uit Nirvana, heb ik heel veel. En Foo Fighters, maar daar ben ik echt mee opgegroeid.
2: Ja.
6: En ik ben ook heel erg fan van... Ja, geïnspireerd door de Red Hot Chili Peppers, dat net al werd gezegd.
2: Ja,
6: en
2: leuk.
6: Gewoon lekker die oude hardrock, dat is wel gewoon... Ons ding.
2: Ja, dan willen we jouw mening ook even horen. En die van jou ook. Wie zijn voor jou voorbeelden? We hebben nu de zanger aan voor de microfoon. Wie zijn jouw muzikaal je voorbeelden? Nederland, internationaal?
5: Ja, sowieso Red Hot Chili Peppers wel qua echt stage presence.
2: Ja.
5: En AC/DC ook wel.
2: Ja.
5: Spinvis. Ja, wat nog meer, joh. Ja, Spinvis. Nou, dat is niet echt de muziek die wij maken, maar
0: nou, dat
5: ben ik wel fan van.
0: Dat is wel een tekstschrijver, zeg.
2: Ja,
5: ja, zeker.
2: Ja, en... voordat je toetrad bij deze bouw, zong jij toen al?
5: Nee.
2: Nee, dus dit is een nieuw fenomeen voor jou.
5: Ja, zeker.
2: En bevalt hij? Ja, hè?
5: Ja, ik vind het wel leuk. Ik had geen ervaring. Hij, gitarist, die wilde een band beginnen en wij zijn gewoon heel lang vrienden. Het was, wil je meedoen? Ja, ik had verder geen, helemaal niks. Maar.
2: En hij wist al, jij wist al dat hij kon zingen?
3: Nou, nee, niet echt. Maar ik dacht gewoon, eerste beste persoon.
2: En dat beviel goed.
3: Ja, oh, denk het wel, ja.
2: Ja, oké, joh.
0: Zo, zo werkt het toch. En het is wel goed dat jullie al een jaar hebben gezegd. Want Spike van Direct, die zei dat hij... de vader van Jamie natuurlijk heeft die band destijds geformeerd. En hij zegt, hoe heette die nou, die gozer? Hij kon niet meer op die naam komen. Maar er was eigenlijk, hij wilde die dag niet. Was er eigenlijk iemand anders zou voor hem komen? En toen dacht hij, ik ga dan toch maar.
2: Ja.
0: En de rest is history natuurlijk, wat hij nu doet.
2: Ja.
0: En je ziet, het kan heel bizar lopen allemaal.
2: Ja, en toch, dan ja, sta je gewoon, kader op.
0: Ze staan gewoon in de Kuip. En ze staan nu gewoon op alle grote festivals natuurlijk. Het is,
2: ja, we hadden vorig jaar nog een duo. Weliswaar geen band, maar heel jong duo. Buis Bom.
0: Ja, kennen jullie die, Buis Bom?
3: Ja. Die, DJ's zijn dat,
2: ja.
3: Hè?
2: Ja. Ja, en nou, dat gaat als een speer. En, nou, en met jullie talent en jullie inzet en passie voor muziek... Hè, zou het zomaar kunnen gaan lukken hè, om ook door te breken.
3: We hopen het.
2: En je staat al op Kaderrock. Ja, ik wil nog even van jou weten. Door wie heb jij je laten inspireren? En wat vind jij goed?
5: Nou, een beetje dezelfde rockbands wel. Ja. Een beetje deze bands muzieksmaak. Zelf ben ik wel een groot fan van de stage presence van Metallica.
2: Heel goed.
5: Dat vind ik helemaal geweldig.
2: Ja.
5: En voor de rest ook wel een beetje dezelfde richting op.
2: Ja, leuk.
0: En dat hebben jullie wel echt gemeen allemaal, wel een beetje diezelfde muziek. Ik hoor heel veel Red Hot Chili Peppers en dergelijke. Ja, Ron.
1: Ja.
0: We gooien je gewoon ook even voor de bus. Ja. Heb jij nog een prangende muziekvraag?
1: Je had het net over Guns N' Roses. Je hebt in Nederland een hele goede tribute. Die heet Slash N' Roses.
5: Ja.
1: Ja, die zou je best op kader op kunnen zetten trouwens.
4: Ik zal het eens even voorstellen aan de programmeurs.
1: Ja.
4: Misschien voor volgend jaar.
1: Ik denk dat het een hele goede tip is.
4: Ja. Ik wil eens even kijken.
1: Ja, een prangende vraag. Zet me maar 2 dagen op de lijst.
4: Dat kan.
0: Om te fotograferen weer natuurlijk. Ja. Want hebben jullie een beetje tribute? Of niet? Dat is helemaal hot and happening. We hebben hier veel over gediscussieerd.
4: Nou ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar de Clarks, die spelen natuurlijk earring muziek. Dat is ook een soort tribute.
0: Ja.
4: Dus dat hebben we sowieso. Ja, een tribute aan de allergrootste Haagse rockband aller tijden. Ja. Zijn het eigenlijk.
0: Dat is wel cool inderdaad.
1: Ja, daar kan je niet omheen.
2: En Rien is ook weer mee.
4: Dit jaar, ja, we vinden het heel jammer, maar dit jaar zijn Cesar en Rien er niet bij. Nou. Want ze zijn op vakantie.
2: Oh, okay.
4: Dat moet ook gebeuren.
0: Ja, dat moet ook gebeuren. Zeker als je lekker met je met pensioen bent, toch?
4: Dat is van je oude dag, toch?
0: Volgens mij hadden we het geluidstechnisch. De Rodies, de mannen achter de schermen zijn ook gaan luisteren. Allemaal goed in orde. Zullen we gewoon nog even lekker hier de ramen eruit blazen?
3: Ja, dat gaan we doen.
0: Is dat een goed idee?
1: En het dak erop.
5: Komt-ie hoor.
0: Komt-ie hoor.
3: We doen 5 toch? 5.
0: Ja, wat je wil joh. Speel er gewoon lekker 2 achter elkaar.
5: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
5: Dat en dan daarna in de prima. Oké?
0: Ja, ja, tuurlijk.
5: En dan in de stream. Met Bart en Industry?
0: Ja,
5: eerst met
0: en
5: kondig hem aan.
0: Ja,
5: heerlijk. Oké.
0: We zijn live, jongens. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. We zijn gewoon live op de radio. Het is heerlijk dit.
5: Nou,
0: oh, jongens. Daar gaat het hele dag
4: fanboard.
0: Ze slopen de studio. Ah, jongens, dat hoort er toch bij.
5: Ja, dit is gewoon mijn lomp.
4: We gaan voor de raam.
3: Dit is een van onze, wat wij het best vinden, dit nummer.
0: Oh, dat is
3: het heet Bad Flight.
0: En dan gooi je er nog eentje achteraan en dan gaan we nog even met Venno Werkman in het gesprek houden.

0: En we doen nummer 2 nog eentje.
1: Ja, lekker hoor.
2: Industrial Park.
0: Ja, yes. Snap het.
1: De antenne staat helemaal op knak.
0: Ik hoor het zelf ook.

0: My Lord, zeg. Offshore op de radio, dames en heren. Het was live en kicking. Wat zijn jouw eerste woorden na deze dubbele set?
1: Ja, het zijn gewoon echte stevige geluiden op de Haagse radio. En ik vind dat ook moet kunnen.
0: Nou, als jullie wel eens vroeger... jullie kennen waarschijnlijk De Wereld Draait Door nog wel. En de top 2000 natuurlijk. Ja, zeker, de Nacht van de Popmuziek. Nou, daar was Fenno altijd bij betrokken. Dus als er iemand een luisterend oor is op het gebied van muziek... dan is Fenno het wel. Dus ik zou willen vragen... we willen jou toch nog even spreken. Kom er eens even bij, Fenno. Jij hebt hier echt op de ouderwetse radio lekker staan luisteren.
2: Ja, want jullie kwamen naar me toe. We horen de zang niet en dergelijke. En omdat namelijk de zanger die stond op een gewoon normale microfoon
0: ja,
2: te
0: klopt.
2: Zingen.
0: Is goed om
2: wel op de hoofdtelefoon kon die ze wel horen. Maar ik ben natuurlijk heel door de wol geverfd. Ik heb gewoon even het radiootje aangezet. Ja. Op de radio was het allemaal perfect te horen. Dus niks aan de hand, jongens. Klonk goed.
0: Mooi. Kijk, het klonk goed. Die doen we als het een krantartikel zou zijn. Dan doen we Fenno Werkman dubbele punt. Het klonk goed, jongens. Dus dat,
2: het klonk goed.
0: We gaan ze sowieso natuurlijk meemaken op Kaderrock. En Martin, zou jij nog ergens een microfoontje ook nog erbij kunnen pakken? Als we nou even de microfoons doorschakelen.
3: Ja,
0: dan kunnen we... Geef dan maar drie door. Ja, die ook nog even door. Ja, dan zijn we weer even compleet. En dan kunnen jullie die kant erbij pakken. Ja, want kijk, Fenno heeft natuurlijk niet elke keer zo'n gigantische verrassing. Vorige keer kwam hij hier gewoon met twee mooie ingelijste LP's
3: binnen. Paul McCartney.
0: Van Paul McCartney. Die even met DHL voor de deur werden afgeleverd. Bizar verhaal natuurlijk. Maar Martin, ik geef jou even het woord. Ja. Er is alweer het een en ander aan het borrelen natuurlijk.
3: Fenno, in jouw leven, in jouw muzikale bestaan is het nooit saai. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen?
2: Rock'n'roll. Nou, op een gegeven moment... Ik vond het eigenlijk wel lief van Paul dat ik platen van hem had gekregen. Dus ik had op een gegeven moment heb ik in New York laten vallen... een berichtje dat ik toch wel het leuk zou vinden... als ik ook wat vanuit New York zou kunnen krijgen. Dus Yoko die heeft even nagedacht. En dus op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van haar. Wil je Andy Warhol? Wil je iets van Andy Warhol hebben? Nou, dat sprak me heel erg aan. Andy Warhol, dat is een bekende Amerikaanse kunstenaar. En die heeft John Lennon, heeft hij een foto van John Lennon gemaakt. Die heeft hij op allerlei manieren heeft hij ook kunstwerken van gemaakt. Maar er is ook een LP-hoes geweest van Menlo Avenue... Dat is een LP die John in de jaren 70 heeft gemaakt.
3: Ja.
2: Dus op een gegeven moment... ik had van Yoko al eens een keer een originele Warhol gekregen met John erop. Maar ze heeft nu voor me geregeld dat er in Praag nog eentje van me klaar staat. Bij een familielid van Warhol. En die had ik eigenlijk vandaag moeten ophalen. Maar ik vond het te warm om daar naartoe te rijden.
0: Ja, dat is het toch wel.
2: Ja, weet je, je rijdt toch met een hoop contant geld bij je. Dus ik moet mijn hond meenemen. Dat is een Bernasena. Dat is 54 kilo liefde. Maar ja, niemand komt mijn auto in als ik contant geld bij me heb. Want dan hij zet de tanden er gewoon in.
0: Ja.
2: Want ja, mijn vriend is gewoon mijn vriend. Hè. Voor mij moet je afblijven. En als we terug zijn, heb ik natuurlijk mooie kunst bij me. Dus dan wil ik in één keer terugrijden.
1: En daar zet hij niet zijn tanden in natuurlijk, in die kunst.
2: Nee, want ik heb nu een dikke plank gemaakt. En dan kan onder die plank in de auto kan de kunst liggen. En dan leg ik die plank erop. En dan kan hij gewoon de kussen, ligt hij gewoon bovenop de kunst ligt hij te bewaken. Ja, want hij ligt gewoon... Hij zit in die auto en hij komt die auto niet uit. En het is vooral namelijk als je natuurlijk onderweg even moet tanken. Want dan word je natuurlijk heel vaak beroofd. Hè? Dat is, er worden auto's leeggehaald. Dat is natuurlijk geëikte grap. Want er rijden natuurlijk een aantal figuren uit Oost-Europa. Die rijden erop. En die houden natuurlijk buitenland Nederlandse kentekens in de gaten. Ik weet hoe het werkt. Want ik kom veel in die contraien. Dus
0: jij zet gewoon die hond erbovenop en dan komt het helemaal goed.
2: Niemand haalt het in zijn hoofd. Nee. Niemand haalt het in zijn hoofd.
3: Nee, Fenno, naast Warhol natuurlijk.
2: Ja.
3: Je bent ook nog steeds aan het scannen.
2: Ja, ik heb mijn nieuwe filmscanner is nu eindelijk gearriveerd. Dus ik heb nu voor Super 8 kan ik in 2K waanzinnige plaatjes tevoorschijn toveren. Met geluid. Die is speciaal voor mij gebouwd. Dus ieder schroefje en dergelijke hebben ze met de hand gemaakt.
3: Ja, opnieuw unieke vondsten in dat archief.
2: Ja, maar ik had van die filmjukebox gekocht. En een gedeelte van die filmjukebox had ook 8 mm filmpjes. En dat waren natuurlijk... er zat bijvoorbeeld een filmpje van Blondie. Bijvoorbeeld de clip Denise. De clip die in die jukebox zat... waren niet de clips die door tv-stations werden uitgezonden. Dus eigenlijk heb ik nog 1000 popclipjes liggen uit eind jaren 70. Die allemaal anders zijn dan de clips die alle muziekliefhebbers kennen van programma's zoals Top Pop of wat dan ander. Of van MTV. Ja. Dat zijn gewoon andere clips.
0: Ja, want die werden specifiek gemaakt voor die
2: jukebox.
0: Voor die video jukebox.
2: Film jukebox. Ja,
0: ja, ja. Ja.
3: Ja, maar dat is goud waard. Als Hilversum daar lucht van krijgt, beeld en geluid, Hilversum...
2: Ja, maar beeld en geluid, daar heb ik weinig mee.
3: Oké. Okay.
2: Want ze hebben nu de schatkamer...
0: Ja,
2: daar
0: hebben
2: we
0: net
2: NL
0: over gehad. Ja,
2: dat
0: klopt. Is wel gaaf hoor, Venno, wat er allemaal op staat.
2: Ja, maar ja, weet je wat is? Als je mijn programma's intypt, dan staat er keurig dat de rechthebbenden geen toestemming hebben gegeven voor het gebruik van.
0: Oh, echt?
2: En dan heb ik ze wel even heel goed ingepeperd.
0: Ja, ja, ja.
2: Want ik vind namelijk, omdat ze het namelijk, zij zetten het gratis erop. Maar het is natuurlijk commercieel heel interessant materiaal voor mensen om dat te downloaden en weer illegaal door te verkopen. Dus ja, daar heb ik helemaal geen zin in. En ik vind dat mijn materiaal in mijn tv-programma's moet komen. En dan mensen kunnen het dan gewoon...
0: Ja.
2: In het programma zelf kunnen ze naar kijken. Nou. En daarbuiten, nee.
0: Dus dat blijft nog even jouw eigen schatkamer?
2: Dat is mijn eigen schatkamer. Dat, is, dat hebben ze heel goed begrepen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
3: Dat is dat mooie apparaat van Benny's 50 zo binnen bij je?
2: Ja, die is wel binnen. En die filmpjes moeten de scanner nog in. Ja.
3: Oké.
2: Okay. Ja, zijn zoon kwam hem brengen 3 weken geleden.
3: Sargon. Dus,
2: ja, Sargon. Ja. Nee, Sargon die zat in Amerika. Degene die ook hier is geweest. Iets
0: Maroen.
3: Ja. Maroen.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Die kwam hem brengen.
3: Ja.
2: Dus een buurman heeft nog geholpen om door het huis in te rijden. Want ja, weet je, die dingen zijn 90 centimeter breed. En alle huisdeuren zijn 80 centimeter. Dus door je voordeur krijg je niet naar binnen. Dus ik heb van die prachtig openslaande tuindeuren. Waardoor die naar binnen kan.
3: Ja,
2: er staan er nu 4 in de woonkamer, hoor.
3: Ja.
2: Van die hele grote kast.
3: Ja. Jongens, publiek hier, de leden van de band, Ian. Venno heeft zo'n beetje het grootste privé muziekarchief ter wereld.
4: Oh ja?
3: Wow. Met unieke... Echt unieke beeldmateriaal.
4: Oké.
2: Okay. Ja, ja. Jullie houden natuurlijk van Jimi Hendrix en dat soort dingen. Dat vinden jullie natuurlijk helemaal te gek. En als je dan dingen op de Nederlandse tv ziet, ja, die komen altijd op mijn archief.
4: Wow. De jukebox en zo, ja.
2: Dat is niet alleen jukebox. Ik heb ook live concerten van Jimmy. Want Jimmy is ook ooit in Nederland geweest in een VPRO-programma. Hij heeft die opgetreden.
0: Ja. Ja, Red Hot Chili Peppers zijn ze vooral helemaal gek van. Toch heb ik toch begrepen van jullie.
2: Van wie zijn jullie gek?
0: De Red Hot Chili Peppers.
2: Oh ja, dat is, daar is ook veel materiaal van. Heb ik ook een aantal live concerten. En vooral ook oud materiaal van ze liggen. Want dat vond ik de goede tijd.
4: Wow.
2: Daarna werd het natuurlijk wat commerciëler.
3: Maar ja, dat is... grote kans, Venno, dat als er oude muziekclips op tv te zien, dat het van jou komt.
2: Komt altijd door mijn handen.
3: Ja, zie je wel.
2: Het is, ja, maar jongens, ik doe het al 50 jaar. Dus dat ik ben gewoon een oude rocker.
0: En had jij ook, ja, het is al na 9, dus mogen we wel bespreken. Maar, of ik weet niet, Marcel Milhuizen ken je natuurlijk ook wel. Dat is wel een beetje grappig maken. Ja, maar die zei dat je ook nog, je hebt ook een video jukebox gevonden. Maar ook dat was ook nog met een soort licht erotisch materiaal erop of zo. Of
2: ja,
0: is dat echt zo?
2: Die had op de rekenbaan gestaan in Duitsland.
0: Ja, dat is het wel. Het is echt waar.
2: Dus fantastische erotische filmpjes in het begin jaren 60. Ja, en dat
4: met heel veel haar is dat toch?
2: Ja, maar dat is ook dat is heel mooi materiaal. Want dan heb je bijvoorbeeld 2 naakte dames op een fiets. Wat in feite eigenlijk heel erotisch voor onze huidige standaard gefilmd is.
0: Ja. Ja.
2: Want onze maatschappij is heel preuts geworden. Hè? Want kijk, keiharde porno kun je natuurlijk gewoon op internet zien.
4: Ja, precies.
2: Maar vooral die jaren 30, 40, 50, 60 filmpjes. Die zijn eigenlijk veel erotischer dan die keiharde porno.
4: En ook heel kunstzinnig dan eigenlijk.
2: Ja.
4: Hè?
2: Ja. Ja.
4: Twee dames op een fiets, ik kan me er wel voorstelling bij maken.
0: Turk fruiterig.
4: Ja, precies.
2: Ik heb ook in de jaren 40 heb ik dan vanuit Amerika van die erotische filmpjes. Er stond van dames zich een striptease doen in de natuur en dergelijke.
4: Kijk,
2: ja, prachtig materiaal, weet je. Want het is gewoon, het is natuurlijk de fantasie.
4: Ja.
2: En men wist in het verleden natuurlijk veel beter die fantasie te gebruiken dan tegenwoordig. Want tegenwoordig is het gewoon keiharde business.
4: In een tijd dat porno nog klasse had, was het eigenlijk.
2: Ja, nou klopt.
3: Dat zeg je goed.
2: Ja.
1: Ja. En de tijd dat je dacht dat een bouffier yoghurt zat te
4: eten.
0: Ja hoor. Maar goed, het was dus geen broodje aap van Marcel. Ook dat soort werk komt er dus voorbij uit die oude video jukebox.
2: Ja, want een van die jukebox had op de rekenbaan gestaan. Want die was van de Duitse importeur. Die waren namelijk... die apparaten waren als nieuw. Ze werken nog op Deutschmark, hè? Dus ik moet ook een Deutschmark erin gooien, wilde je doen. Ja, dat is te gek. Dus ik had bij mijn vrienden in Duitsland, jongens, moet D-mark stukken hebben. Dus ze hebben een hele hoop E-mark stukken hebben ze voor me verzameld. Dat ik toch gewoon iedere keer, want hoef ik niet iedere keer, ik had er maar 3. Dus iedere keer bij 3 moest ik weer die jukebox openmaken, die 3 mark stukken. Nou, ik heb er straks een paar 100, dus we kunnen gewoon
0: kunnen we allemaal een keer kijken.
2: Ja.
0: Het is 3 minuten voor 10. Ja, we zijn er helemaal doorheen. Ze staan te wachten in de Weimarstraat. plaat van Radio Tonka om de underground muziek te gaan draaien op de radio. Dus we kunnen alleen maar ronden maken om heel veel mensen te gaan bedanken. Ik zal een voorschot doen. Marcel Mulhuizen, Skal Langerlaan, Sebastian Pen, de liedzanger van de band Grollo, dank. En natuurlijk de heren van Offshore. Ik zou zeggen, ja. Luister het allemaal nog even na. Dat kan vanavond op uitzending gemist. Denhagevm.nl. Dan kun je het nog even terug luisteren. En heel veel succes op Kaderok. En succes met Kaderok.
5: Ja, dankjewel.
0: In deze. Dankjewel. Ja, Fenno, dankjewel. Wie zijn we vergeten?
3: Derks.
0: Zeker Victor Meijer natuurlijk.
3: Erik Kuilaars.
0: Ja, Erik Kuilaars natuurlijk. Tony Peroni. Ja, inderdaad. Ja, hij is zo geboren.
3: En onze gasten.
0: En de gasten, jongens. Applausje voor jezelf. Tot over 14 dagen. Dan hebben we weer hele mooie gasten.
3: En Ian, veel succes met Kaderok.
4: Het zal
3: weer bruisend worden.
4: Het wordt fantastisch. www.kaderok.com.
3: Ja, heel goed. Ja, toch.
0: Als een volleerde marketeer. Yes. I throw myself. Life is short. For a second there, I thought it'd last forever. I'm someone else. I'm ready for this.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: ZFM. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf. Dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen twee auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag FM 92.0.

0: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Dag, ik ben Richard Grootbot. De verplichte enkelband moet vaker worden gebruikt als straf, dat zegt de president van de Haagse rechtbank in het AD. Vooral mensen die nu de cel ingaan omdat ze een boete niet betalen, zoals een hoge verkeersboete, zouden met zo'n enkelband naar huis gestuurd moeten worden. Dat is nu nog ongeveer een kwart van het aantal gevangenen. Ook jongeren zouden in plaats van een taakstraf eerder een enkelband moeten kunnen krijgen, zo zegt de Haagse rechtbankpresident. Bij een botsing tussen 2 auto's op een kruispunt in Den Haag is vanochtend iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is gestabiliseerd op een brancard en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de kruising van de Parallelweg en de Heemstraat. De automobilist en de bestuurder van het busje met een Pools kenteken botsten op elkaar. Een van de inzittenden raakte gewond. De eigenaar van een woning in Den Haag die wat moeite heeft om het huis te verkopen, heeft nu een list bedacht. Zijn huis staat net om de hoek van de Geleenstraat, een van de bekende prostitutiestraten in Den Haag. En het huis dat in het duurdere segment zit, kreeg maar weinig kijkers. Een postercampagne in de Geleenstraat moet daar nu verandering in brengen. Op de posters staat de tekst: jij komt hier toch ook graag? Je kunt nu bij mij om de hoek komen wonen. Met een tekening van een schaars geklede dame erop. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het